0: straks alweer een pak goede platen. Maar eerst het nieuws, hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijlens. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 km per dag rijden, zullen een bonus krijgen van €80. En een bestaande premie van €100 voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat €450 miljoen. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren, 18, was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik was super blij, super blij. Ja.
3: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn. Maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het zonnig. Met in de loop van de dag wel wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
1: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
0: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan en minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig, met in de loop van de dag weer wat meer wolken en zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
1: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
0: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 22:00 en 20:00. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaren is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
2: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
0: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio 2. Radio 2.
1: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Zwijg, kieken.
2: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
5: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
2: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Likken we van die spijkerzicht.
6: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
7: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
8: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
9: He's so boring.
8: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
8: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
8: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
10: Marcel! Wat doet die windmolen in onze naaf?
11: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
10: Och, je was serieus?
12: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
14: Kan je nog lang lezen?
13: Denk het wel. Hè?
2: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedicht!
15: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in

0: Antwerpen.
1: En zometeen slaat die Goeiemorgenmorgen deur uit haar hengsels van enthousiasme. Want eindelijk, eindelijk is dat groot bezoek klaar om binnen te komen. Nog voor 7 uur straks.
2: Elke dag, telk voor 2.
1: Zes uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
3: Goedemorgen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land gisteravond 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren is nog maar 18 en ze was 12 seconden trager dan een Poolse. De Kruijenaren stond zonder verwachting aan de start en dus was ze heel blij met die medaille.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik ben super blij.
3: En Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. De Smet, 17, deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Toch echt een kers op de taart na een al heel mooi jaar, zegt hij zelf.
5: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
3: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Onze gevangenissen zijn niet goed genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. Een groep die ook jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. En voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis echt niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
6: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
3: Bij chemiebedrijf Ivonic in de haven van Antwerpen verdwijnen er 22 jobs. Wereldwijd schrapt het Duitse bedrijf in totaal meer dan 3000 jobs. Hier in Antwerpen zullen er geen mensen ontslagen worden, maar zullen ze rekenen op mensen die vrijwillig vertrekken en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump hebben erover gepraat in New York. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op de energieinfrastructuur.
7: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc., so we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, what is the plan?
3: De Oekraïnse president Zelensky benadrukt al maanden de nood ook aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
8: In Herselt dienen 80 buurtbewoners voor de tweede keer bezwaar in tegen de bouw van heel wat appartementen en woningen op de huidige locatie van de kringloopwinkel. Ze vrezen extra parkeerdruk. En de reuze VZW van Borgerhout betreurt dat de stad Antwerpen het pand Borgerhub verkoopt, want daar zitten allerlei verenigingen en makers. Vrij zonnig vandaag met soms hoge wolken en maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
9: Europabank. De bank die durft.
1: Goedemorgen. De zon is nog niet op. Het is nog lekker donker. Goedemorgen, Jonas.
3: Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, kom maar een beetje dichter. Kom maar al een beetje dichter. Het ziet er mooi uit. Brussel ziet er nog vredig uit en rustig. En de rest van Vlaanderen. Maar het wordt hier nogal een ding, zeg. Oh la la. Ik heb in tegenstelling tot wat ik dacht goed kunnen slapen. Maar heel diep.
3: Heel diep?
1: Ja, maar vanmorgen wel een half uur voor mijn wekker wakker geworden. Met het idee... Oh,

0: Goedemorgen. Jullie hebben het mooie weer meegebracht.
1: Zeker wel. Ook Gert Verhulst heeft op een bepaald moment gezegd op zijn social media: ik ga vanuit Saint-Tropez. Dus als hij het al zegt, dan moet het wel goed komen natuurlijk. Het grote bezoek, dat komt eraan. En het heeft ook iets te maken met de eerste artiest die je vanmorgen hoort bij Goedemorgen Morgen. Denk maar al even door. Goedemorgen en welkom.

0: Urke Peterke, die denkt het al te weten hoor. Live vanuit Gent, die zegt goedemorgen. De rode goedemorgen morgendeur met de sticker. Ik ga wie? Ik denk een hooggeplaatste persoon. Misschien wel de nieuwe prins Clément. Ja, wat heeft dat te maken met Bruce Springsteen? Die is vandaag jarig, wordt 77 jaar. Proficiat. Born in the USA.
1: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van de Veyren.
1: Radio 2.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me van Lost Frequencies? Goedemorgen, 11 over 6. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik ga, weet je al wat het betekent?
2: Ik ga naar Luxemburg om diesel te tanken. Zo.
1: Nee. Dat is een goed idee wel.
2: Ja, wie weet.
1: Haal je dat eruit, denk je?
2: Nee, denk ik niet.
1: Het zal er ook duurder zijn.
2: Het is te zien vanuit Zuid-Limburg nog wel, denk ik, maar verder niet.
1: Nee. Wel veel sigaretjes.
2: Ja. De buitenring rond Brussel, daar gaat het een beetje trager bij Zaventem. Er was een ongeval gebeurd, de weg was vrij en nu is er weer een nieuwe botsing gebeurd. Hou rekening met 10 minuten vertraging voorlopig vanaf de E40. En door werken is bij Luik de E25 naar Luxemburg in beide richtingen afgesloten. En dat al vanaf het knooppunt met de E40 in Losse.
1: Ik hoop dat ons bezoek daar niet langs moet. Ja, dat zou maar kunnen.
3: Goedemorgen, je woensdag begint.
1: Welkom bij de woensdag. Het is vandaag 23 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat we al 4 medailles hebben gescoord op het WK wielrennen. Lekker bezig zijn.
4: Ja, goed, want net is opgezocht. Vorig jaar in Kigali hadden we in totaal 4 medailles. En het WK is nog niet half weg nu, dus er kan er misschien nog wel wat bij komen.
1: En Wout van Aert nog wereldkampioen worden.
4: Ja, uiteraard. En Remco Evenepoel dan ook graag samen.
1: Och, en Lotte Kopecky.
4: Allebei goud.
1: Och, het wordt fantastisch. Ja. Kan niet, ze kunnen niet met tweeën goud.
4: Nee, dat is moeilijk.
1: Maar goud, zilver, brons?
4: Ja, waarom niet?
1: Ah, het kan allemaal, maar we zullen wel zien natuurlijk. Maar het blijft alleen maar prima weer, heel zacht door buiten. En het nieuws waar je vanmorgen echt helemaal vrolijk van wordt, komt vandaag uit de bierwereld.
4: Ja, toch iets waar we wel trots op mogen zijn, denk ik. Want het Leuvense Stella Artois wordt de officiële bierpartner van de UEFA Champions League, Europa League en Conference League. Dus al het Europese clubvoetbal eigenlijk. Het is oud-voetballer David Beckham die dat nieuws bekend maakt. In een filmpje dat je nu ook kan zien. Hij drinkt een Stella, een lekker biertje toch. En we draaien hiermee de Nederlanders toch wel een beetje een loer, want Stella neemt het over van Heineken. Heineken was jarenlang sponsor van de Champions League en al dat Europese clubvoetbal. Ja. 33 jaar lang zelfs waren ze partner.
1: Wow.
4: Stella Artois hoopt zo op meer zichtbaarheid uiteraard. Ze zou er maar liefst 200 miljoen euro per jaar voor betalen. Dat zijn in mijn stamcafé even rekenen. 2 euro per pintje, 100 miljoen pintjes.
1: Dat is veel.
4: Dat is heel veel.
1: Amai, haal je dat daaruit, man. 200 miljoen euro per jaar.
4: Ja, maar het is wel een heel... Je krijgt heel veel bekendheid natuurlijk, dus, of nog meer.
1: En al die leagues, wat is het? En Champions League, en Europa League, en Conference League. Dus goed gedaan, zeg.
3: WRT Radio 2.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De nooduitgang van Meteor. Het is 16 over 6. Goedemorgen, zeg. Iemand heeft gezien dat er heel veel sterren zijn. Damien is even naar buiten gaan kijken. Wel ja, heel veel sterren sowieso. Ja, het nieuws net over die pintjes. Hè. Goed nieuws voor ons grote biermerk. Dat die dan sponsor worden van die Champions League. En dat zijn heel veel. Hoeveel pintjes had je dan?
1: In mijn stamcafé zijn dat toch 100 miljoen pintjes voor die 200 miljoen euro.
0: 200 miljoen euro.
2: Ach, jongens toch. Ik onthoud vooral dat Jonas Maas slechts 2 euro betaalt voor zijn pilsje.
1: Op weg is de place to be, man.
2: Ach, jongens, ik betaal toch wel snel 2,50 euro, minstens.
1: Ja, in de chicere cafés misschien, maar in de bruinere kroegen waar ik ga...
2: Nee, ook daar. Ook daar, Maas Jonas. Zeker.
1: Café Klokske aan de kerk in Opwijk, daar moet je zijn.
0: Backstage.
3: Zaterdag.
0: Rustig, jongens. Als Maas zijnde, drink jij dan ook andere merken?
1: Ik drink niet graag een Maaspilsje.
0: Nee?
1: Nee, ja, niet zo'n fan van. Ja.
0: Nee, oké, maar genoeg over bier, zoals morgens vroeg. Want vandaag gaat die deur dus echt open om 7:15. Dan komt dat hoogbezoek eindelijk door de deur. En weet je wat al die BV's willen vertellen? Met hun filmpjes waar ze vertellen dat ze gaan. Heb je dat al gezien, zeg?
4: Ik ga.
5: Ik ga.
6: Ik ga.
7: Ik ga.
8: Ik ga.
9: Ja, ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga met mijn vrouw, met mijn dochter.
10: Naar waar gaat je? Zeg het toch gewoon meteen. Al dat geheimzinnig gedoe.
9: Ik ga.
0: Ja, waar gaan ze naartoe en wat zal het allemaal gebeuren? Wat zou het toch kunnen zijn?
2: Oh. Ja, ik ga ook, Peter. Ik sta er niet tussen, maar ik ga.
0: Ja.
2: Het is koninklijk bezoek en daarmee is alles gezegd. Niks meer, niks minder.
0: Ja, je bent backstage bouwer, je bent van de backstage. Heb je het bezoek al gezien?
2: Bijna.
0: Nog een half uurken.
2: Ik weet waar het bezoek zich situeert.
0: Nog een klein half uurken.
11: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top professioneel, met de pro van...
15: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: Joehoe!
16: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
16: Amai, zalig, merci.
15: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
17: Bepat.
15: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
18: Knaldi. Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
19: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
20: Wat?
19: Hier staat op alle modellen.
20: Ja.
19: En die prijzen zijn die gecheckt?
20: Absoluut.
19: De Ford Puma vanaf €19,900.
20: Yep.
19: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
20: Oké.
21: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
22: Ford.
23: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
24: Nog voor jij kan denken...
25: Ik heb gelijk geen energie...
24: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
26: Oh, mijn rug zit vast.
24: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
25: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
24: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
27: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
28: Van het bos tot in de tuin.
27: Zagen.
28: Snoeien.
27: Blazen.
28: Maaien.
27: Meer maaien.
28: En nog meer maaien.
27: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
28: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
27: Stiel. Sterk werk.

0: Background van Simply Red, 24 over 6. Mooi hoor, dat er plots een heleboel mensen laten weten waar je nog goedkope pinten kan krijgen. Bij jou was het 2 euro voor een pintje?
1: 2 euro voor een pintje, ja.
0: Jan Willems die laat weten in Café in den Congo in Vossen, er is nog 1 euro voor een pintje.
1: Legendarisch café. Ja, ja, echt.
0: Ja, ken je dat?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zijn de pint al jaren 1 euro en ze blijven eraan vasthouden.
0: Ik vind het raar dat jij zoveel dingen kent.
1: Of zo'n cafés kent misschien.
0: De doef Geert Rampelberg uit Londerzee laat nog weten dat in Steenhuffel bij Paul de baat is de 1,70 euro. Dus, en Paul is 80, houdt zijn café alleen maar open op vrijdagavond en op zondag. Santé. Allee, vooruit zeg. We moeten door, hè, want... Goedemorgen.
2: Platenpoets.
0: Die heeft, ja, sorry, ook wel een beetje met bier te maken, want we poetsen elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Vanmorgen het verhaal van René Karst, is een Nederlander en zijn atje voor de sfeer. René is intussen overleden, bijna een jaar geleden. Zijn hart is gewoon gestopt met te kloppen. Onwaarschijnlijk, straf kwam heel hard binnen toen in Nederland en ook in Vlaanderen, want die man had in 19 zo'n heerlijke hit waar hij gelukkiger van werd dan een pinguïn van de eerste sneeuw. Ontzettend lieve man ook, ooit in de studio gehad. En die had zo'n lachend gezicht. Die was precies altijd aan het lachen. Met zijn neus, altijd zo'n unieke bril erop. Hij is al bijna een jaar weg, maar vanmorgen maakt hij jou even gelukkig met zijn atje. Als je zin hebt in de Polonaise, het is het moment, hè. Hey.

0: de sfeer van René Karst. Goedemorgen zeg. Ja, dan ben je wakker hoor. En Pieter Verheyen uit Aalter die vraagt van hoe zit dat nu eigenlijk met die ik ga? Want ik wil ook gaan natuurlijk. Je zal willen gaan. Oh, jawel. Over een kwartiertje gaat de deur open bij ons. En je zal zeggen...
1: Oh my god.
0: Ja, Sabrina.

0: Het is 7:01. Elke dag telt voor twee. Zometeen al de nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
1: Op het WK wielrennen in Canada heeft België 4 medailles behaald in het tijdrijden. Gisteravond won Vic de Smet en Janne de Kruijenaar bij de junioren allebei zilver. Voor allebei was de medaille toch een verrassing. Vanaf morgen starten dan de wegritten op het WK in Montreal. En de Oekraïnse president Zelensky heeft gepraat met de Amerikaanse president Trump. Ze willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Zelensky zegt dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanval op de energieinfrastructuur als Rusland dat ook doet.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven verdwijnen 22 jobs tegen 2029. Wereldwijd schrapt Evonik er meer dan 3000. De Antwerpse site moet volgens de vakbond zeker 1 miljoen euro besparen. Hier in Antwerpen zullen geen mensen ontslagen worden, maar rekenen ze op mensen die vrijwillig vertrekken en zullen werknemers die met pensioen gaan niet vervangen worden. De containertrafiek in de Antwerpse haven zat vorige maand opnieuw in de lift. Dat zei havenbaas Rob Smeets gisteravond in de gemeenteraadscommissie. De haven verwerkt nog steeds minder goederen dan vorig jaar. Eind augustus stond de teller op bijna 180 miljoen ton, zo'n 1,5% minder dan vorig jaar. En dat komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten en de Amerikaanse importtarieven. Maar de containertrafiek herstelt zich, zei Rob Smeets.
4: En wat we zien in de afgelopen maand is dat de containers de weg omhoog weer teruggevonden hebben. Dat we zien dat er meer containers aan het doen zijn dan de maanden daarvoor. De verschillende terminals, MPET en Antwerp Gateway, doen het zeer goed. En ons marktaandeel op het gebied van containers stabiliseert rond de 29%. Dus dat is ongeveer een nek-aan-nek race met de andere grote haven Rotterdam.
3: In Herselt dienen 80 buurtbewoners voor de tweede keer bezwaar in tegen de bouw van een 20-tal appartementen en 1 gezinswoningen in de Demerstraat op de huidige locatie van de kringloopwinkel. De buurt vreest voor extra parkeerdruk, zegt buurtbewoonster Mia.
5: Het grootste probleem is voor ons de mobiliteit. Demer is maar 4 meter breed. Aan de overzijde is eveneens een project ontwikkeld begin dit jaar van 20 appartementen. Die ontsluiten ook volledig op Demer, quasi schuin tegenover elkaar. Dat geeft een verdriedubbeling van het verkeer.
3: Voor 1 oktober beslist de provincie over de omgevingsvergunning. En de reuze VZW van Borgerhout betreurt dat de stad Antwerpen het pand Borgerhub verkoopt. In het pand vinden allerlei verenigingen en makers onderdak. Onder meer ook de reusjes die er al 6 jaar op de zolder slapen. De stad besliste om het gebouw te verkopen omdat de renovatie te veel zou kosten. Maar het is een pijnlijke beslissing, zegt voorzitter van de VZW, Koen Lamberts.
6: Ik vind het zelf op deze moment wel echt jammer. Die plek heeft een ziel, hè. Die heeft een betekenis. En om zo'n nieuwe plek, hè, om dat zoiets opnieuw te realiseren, dat vraagt bijzonder veel energie. En dat is denk ik nog het pijnlijkste eigenlijk. En voor die mensen die daar hun zweet en hun energie hebben ingestoken, hun ziel, dat het dan eigenlijk moet stoppen. Zonder dat er eigenlijk een volgende etappe is voorlopig voor dat pand, buiten de verkoop.
3: Vandaag begint met ochtendgrijs, maar het wordt snel vrij zonnig en temperaturen tot 21 graden. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
0: Hajo, klaar, hè, man. Dus die deur gaat over een dikke 10 minuten open.
7: Ik kan niet wachten.
0: Ja, niemand. Vertel eens. Voilà.
7: Naar Antwerpen files van een kwartier voorlopig vanuit de Kempen. Dat is vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Naar Brussel 10 minuten aanschuiven op de E40 vanaf Sterbeek. En dat komt onder meer door een ongeval op de buitenring rond Brussel. Daar ook 10 minuten vertragen bij Zaventem. Op andere plaatsen alleen maar kleine files. Punto, punto.
0: Punto, punto. Het is niet omdat die deur zo meteen open gaat dat we geen punto, punto gaan spelen vanmorgen.
8: Ik wil ook zo wak.
0: Ja, als je nu al wakker bent, je bent er vroeg bij. Ideaal. Je kan even meespelen rond 7:20 en een exclusieve Goeiemorgen Morgenmok winnen. Het enige wat je moet doen is nu even VRT Max. Ja, daar, klik. En dan volg je daar Radio 2. Stuur een bericht en dan red je punto punto in. En je telefoonnummer. En misschien ook een hartje voor onze nieuwshottie Jonas. Het kan allemaal. Nu sturen en dan win je over een uurtje de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Gaat die deur nog open? Ja, rustig.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh. Oei. Met een enkel.
11: Schat, ça va?
10: Nee.
11: Wat kunt er nog op staan?
10: Zo'n beetje.
11: Oh, schatje, we zitten even midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: Kings of Leon en Sex on Fire. Goedemorgen hoor. Intussen is ons het journaal. VRT Nieuws is binnengekomen.
1: Ja, we zijn in de aanwezigheid van een klankman en een cameraman.
0: Straf, ja, dat moet wel. Ja. Het moet echt hoog bezoek zijn dat normaal gezien over een dikke 5 minuten door onze deur komt. Het zal misschien iets langer duren, maar toch, hou je klaar hoor. Veel nieuws vanmorgen over. Onder andere Wout van Aert, die klaar is voor het WK. Die is aangekomen in Canada. Zag mooie foto's van hem. Nou, maakt die kans?
1: In bepaalde scenario's wel, maar het is geen topkandidaat, denk ik.
0: Nou, we zullen zien. We hebben al 4 medailles gewonnen intussen. En vooral, er is nog nieuws, want blijf vooral je nummerplaat personaliseren.
1: Want het brengt veel geld op voor de staatskas. Gepersonaliseerde nummerplaten brachten dit jaar al 8 miljoen euro op voor de staatskas. Dat is goed voor 8000 unieke nummerplaten. Want nu kost het nog 1000 euro, maar in het regeerakkoord is afgesproken om dat nog verder te verhogen. Dus het gaat nog wat meer geld gaan opbrengen.
0: Ik zag er gisteren eentje met de Allokus. Dus Allokus, vond ik mooi. Ja. Maar ik zou er al iemand zijn met deze.
2: Goedemorgen, Magia.
0: Dat zou toch goed zijn?
1: Dat moet jij toch doen, Peter?
0: Dat is zot, jongen. Ik had er geen geld aan hangen. Ik amuseer me er kapot mee om het te zien, maar ik had het niet kopen. Nee. En dan dit nieuws. Bijna 3000 Belgen kunnen hun oprit niet afrijden omdat ze in slaap vallen.
1: Ja, het is een straf verhaal toch wel hoor. Want naar schatting 2000 tot 3000 Belgen hebben narcolepsie, waardoor ze overdag plots in slaap kunnen vallen. Het is een ziekte waarbij mensen ook plots hun spierkracht kunnen verliezen. Bijvoorbeeld wanneer ze heel hard lachen. En dus ook dan echt in slaap kunnen vallen. Autorijden is dus echt wel gevaarlijk. Want sommigen met die aandoening getuigen dat ze hun oprit inderdaad niet meer kunnen afrijden zonder in slaap te vallen. Maar goed nieuws. Er is een nieuw geneesmiddel dat wel lijkt te werken. Patiënten bleven overdag dan beter wakker, hadden minder van die narcoleptische aanvallen. Het is ook al goedgekeurd, dat geneesmiddel. In de VS, in Europa nog niet. Wanneer Belgische patiënten het kunnen krijgen, is dus nog niet helemaal bekend.
0: Wel heftig, maar narcolepsie.
3: Goedemorgen, morgen.
0: We weten uit goede bron dat ons bezoek geen last heeft van narcolepsie. En dat dat groot bezoek over 3 minuten eindelijk door onze deur komt. Dan gaat ze open en weet je wie het is, maar dan weet je nog niet waarom. Ha! Straks alle details daarover.

0: Stop in the Name of Love van de Supremes. Boom. Je zal nooit meer vergeten waar je was toen je hoorde wat er volgend jaar gebeurt. Je zal nooit meer vergeten dat je luisterde naar Goedemorgen Morgen op Radio 2 op woensdag 23 september. Je zal nooit meer vergeten wie dat grote muziek is dat tot door onze deur kwam tenminste. Met enorm goed nieuws. Hier staat intussen zelfs een ploeg van VRT Nieuwsjournaal. Bijna waren Philippe en Mathilde zelf afgekomen, maar er was een kleine file ter hoogte van Laken. Wie komt er nu door onze deur?
1: De deur.
0: Ja, ja, ja.
2: Of wat?
0: Wacht nog even. Wacht
1: even. De deur.
0: Op 14 Max, op 14 kans op Radio 2 kun je het volgen allemaal. Ze waren al binnengekomen. Het speelde vroeg, maar eindelijk mag het, ja. Welkom.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Koen en Chris van Clouseau. Koen Wouters, Chris Wouters. Ja, ze waren aan het popelen, je zag het.
3: Maar wie komt er door de deur en je laat zo een gatje erachter?
0: Spannend.
3: Ik denk, ja, dit is wel een moment.
0: Goedemorgen jongens, hoe gaat het?
3: Wat een entree.
0: Ja. Goed, hebben jullie eigenlijk goed geslapen? Dat is een vraag vooral natuurlijk.
3: Ja, begin eens met de vraag, hebben jullie eigenlijk geslapen?
0: Ja, ja want jullie hebben gisteren nog een optreden gehad.
3: Ja, met de Roma. Gisteren in de Roma opgetreden, was super. Eergisteren ook trouwens.
0: Ja, het kraakt nog allemaal een beetje.
3: Nog wel een beetje, ja.
0: Dat is niet erg allemaal. Jullie zijn hier vreselijk vroeg, want jullie gaan nog de hele dag op zwier om iedereen een blije Clouseau-boodschap te vertellen. Zonder alles te verklappen. Chris, hoe voelt het?
3: Het voelt geweldig dat we dat eindelijk mogen vertellen.
0: Eindelijk mogen vertellen. Ja. We gaan toch niet zeggen, dat is voor straks natuurlijk. Hè. Want jullie gaan iets doen. Begin misschien al met de datum.

0: er zijn al mensen wakker en klaar. Katrien Noppen uit Wevelgem. Leuk voor mijn verjaardag. Nog 315 keer slapen. Want het is gebeurd, hè. Oh. Wat een prachtige ochtend, want daarnet zijn Koen en Chris Wouters van Clouseau binnengewandeld door onze deur. Dat is ons grote bezoek waar we al heel de week over toeteren. Ze hebben extreem groot nieuws. Ze gaan iets doen op woensdag 4 augustus, over exact 315 dagen. De voorbije dagen waren er een boel bekende mensen die op hun socials uitschreeuwden dat ze gaan. Letterlijk, ik ga. Geniet nog even mee.
1: Ik ga.
2: Ik ga.
3: Ik ga.
4: Ik ga.
5: Ik ga.
6: Ja, ja, ik ga. Ik ga. Ik ga. Ik ga met mijn vrouw en met mijn dochter.
7: Naar waar gaat je? Zeg het toch gewoon meteen. Al dat geheimzinnig gedoe.
6: Ik ga.
0: Het hoeft niet langer, dat geheimzinnig gedoe. Koen en Chris, vertel ons, waar gaan ze naartoe? Wat gebeurt er op die woensdag 4 augustus 2027?
8: Zij gaan, net zoals wij, naar het Koning Boudewijnstadion, waar Clouseau mag spelen. 4 augustus wordt voor ons een absolute hoogdag, want wij bevatten nog niet helemaal wat dat we precies gaan doen. Maar dus, voilà, Clouseau speelt het Koning Boudewijnstadion volgend jaar 4 augustus. 315 dagen van hier, dus als ik het goed begreep.
0: Dat is toch niet normaal, het Koning Boudewijnstadion, dat is... Ja. 55.000 mensen, Chris.
9: Het gaan er hopelijk zelfs iets meer zijn. Maar wij zijn nog elke keer naar elkaar aan het kijken. Zo, als we dat uitspreken, Clouseau speelt in het Koning Boudewijnstadion, dan kijken wij echt nog aan elkaar van... Wat? Ja, dat is totaal ongelooflijk.
0: Dat is waanzinnig uniek, want jullie zijn letterlijk de eerste Belgische band ooit.
8: Ja, dat... Ja. Dat wij wisten dat niet, we hebben dat moeten checken. Maar ja, inderdaad, als je er zo bij stilstaat... Ja, niemand heeft dat nog niet gedaan. Ik heb er wel natuurlijk allemaal grootheden gezien. Zo Coldplay en de Rolling Stones. En allee, als je aan het Koning Boudewijnstadion en muziek denkt, ja, dan kom je altijd uit bij wereldsterren. Oké, okay, dat is nu een klein beetje minder. Maar dat is wel, ik vind het wel gaaf,
0: ja, maar
8: dat we dat als Vlaamse gasten...

0: kunnen proberen.
1: Het is dat, ja. Ja, jullie hebben al die 40 jaar gevierd, dat was al indrukwekkend.
0: Ja.
1: Maar nu dit, welk gevoel krijg je? Want het is nu ja, publiek, welk gevoel krijg je dan, Kees?
0: We zijn om te beginnen heel blij dat we dat nu niet meer moeten stilhouden.
1: Ja.
0: Want eigenlijk is dat iets dat je tegen iedereen die je tegenkomt wilt roepen, hey, we mogen niet Koningbouw het stadion spelen. En ja, we hebben dat heel lang moeten stilhouden. Dus dat aan zich is al heel fijn. En verder, ik zei gisteren, we zitten ergens middenin een spreidstand van geweldige euforie en ook een klein beetje in onze broek doen, zo, omdat dat toch iets, ja, dat is iets ongelooflijks, hè, voor bijna 60.000 man gaan spelen.
1: Mannen, jullie hebben in jullie leven al zoveel gedaan, daar hebben toch geen poepers meer voor komen.
0: Het is toch spannend, hoor.
2: Het is toch wel een dingetje, hoor.
1: Een dingetje?
2: Ja, echt waar. Ik zou wel proberen er koeltjes onder te blijven, maar het is toch wel fuck. Ay, sorry dat voor het woord. Maar het is zo echt wel, ja. En effectief, het is zo vervelend geweest om... Ik loop daar al kei lang mee. Elke keer als ik vroeger naar het Koningbouwenstadion ging kijken naar iets, niet alleen... zeker geen voetbal of zo, maar als ik muziek ging kijken en ik dacht, wow, jong, hoe gaaf moet dat zijn om hier te staan. Er is zoveel volk als die allemaal tegelijkertijd meezingen. Dat is zo overweldigend, indrukwekkend. En altijd gedacht van, wow, hier zou, dat zou fantastisch zijn. Maar je veegt dat direct van de baan, van de tafel, want je denkt, dat is niks voor ons, dat is veel te groot, dat is te, die productie is enorm. En nu
1: gaat het gebeuren.
2: Ondanks het feit dat er veel mensen het ons hebben afgeraden, weet je, want dat is natuurlijk een dusdanige grote onderneming om dat eenmalig te doen. En we dachten, weer het F-woord.
1: Ja, maar wacht eens. Wel.
2: We dachten weer het F-woord.
1: De kaarten zijn er vanaf volgende week woensdag, dan kan je ze echt kopen. Ja. Maar die gaat toch meteen uitverkopen, zoiets?
2: Ja, het Homan. Oh. Dat is tof dat jij dat zegt. Ja.
1: Maar hoeveel AFAS Dome Sportpaleis hebben jullie gedaan?
2: Daar zijn wij het over eens. Dat is iets anders. Daar is traditie. Iedereen is daar zo vaak naartoe gegaan.
1: Een nieuwe traditie.
2: Ja, maar ze moet ergens...
0: Ze moet nog AFAS Domes
2: zijn ook niet begonnen met 10 keer. En met, weet je wel, daar hebben we 2 keer gestaan.
1: Jullie zijn jezelf aan het onderschatten. Wat vinden we daarvan? Deel gerust even je reactie. Wie gaat er naar het concert op woensdag 4 augustus? Clouseau 2027 natuurlijk in het Koning Boudewijnstadion.

0: Nu pas wakker geworden, ja ja, Koen en Chris van Clouseau bij ons. En die gaan volgend jaar een Koning Boudewijnstadion vullen op 4 augustus 2027. Straks meer daarover.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Hallo.
4: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
5: Ja, ik wil autotechniek studeren.
4: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
5: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
4: Ja.
5: En dan krijg ik misschien wat centjes.
4: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Clouseau gaat het Koning Boudewijnstadion omverspelen volgend jaar. Dat is het nieuws van de dag. Daar spreken we straks nog meer over. Want ja, dat is wel in Brussel. Hoe ga je daar ooit geraken?
10: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
11: Goedemorgen. Oudere gedetineerden worden niet goed verzorgd, liever in de gevangenissen. En Clouseau gaat spelen in het Koning Boudewijnstadion. Onze gevangenissen zijn niet goed genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. En dat is een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. En voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis echt niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
12: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
11: Bij een brand in een woning in Roeselare is de voorbije nacht een man omgekomen. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 00:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. In het recyclagepark van Riemst in de provincie Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd lang ontruimd. Raf Koenen van afvalophaler Limburg.net.
13: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaargemaakt, maar er zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar dat het toch aan te raden is als je dergelijk materiaal hebt om met bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
11: Ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat dan uiteindelijk meegenomen. Oekraïne en de VS willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump hebben erover gepraat in New York. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
14: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
11: De Amerikaanse president Trump zei ook dat hij een exportverbod overweegt voor diesel uit de VS. Dat zou de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft ons land gisteravond nog 2 medailles behaald. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruienaren is 18 en ze was 12 seconden trager dan een Poolse. Ze stond zonder verwachting aan de start en ze was dus heel blij, Jana de Kruienaren.
15: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij.
11: En Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. De Smet is 17 en hij deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. Een kers op de taart toch van een ook al heel mooi jaar, zegt hij zelf.
16: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op 2K kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
11: En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK al op 4. En Clouseau zal dus volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion. En dat is straf, want ze zijn de eerste Belgische band die daar staat. Koen en Chris Wouters vulden al 137 keer de AFAS Dome, dat is een record. En op 4 augustus volgend jaar volgt dus het Koning Boudewijnstadion. Daar is plaats voor meer dan 50.000 fans, meer dan dubbel zoveel als in de AFAS Dome. Onder meer de Rolling Stones, U2, Beyoncé en Coldplay traden daar al op. Een heel speciaal gevoel vertelde Koen Wouters zo net in Goedemorgen Morgen.
17: Als je aan het Koning Boudewijnstadion en muziek denkt, dan komt het altijd uit bij wereldsterren. Oké, dat is nu een klein beetje minder, maar dat is wel, ik vind het wel gaaf dat we dat als Vlaamse gasten kunnen proberen.
11: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: De containertrafiek in de Antwerpse haven zat vorige maand opnieuw in de lift na een moeilijke eerste jaarhelft door het conflict in het Midden-Oosten en de Amerikaanse importtarieven. En de reuze VZW van Borgerhout betreurt dat de stad Antwerpen het pand Borgerhub verkoopt, want daar zitten allerlei verenigingen en makers. Vrij zonnig vandaag met soms hoge wolken en maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen krijg je over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: We weten zeker dat er op 4 augustus 2027 iets meer file zal zijn waarschijnlijk. Maar op dit moment haal je het ook weer de moeite, hè? Vertel eens.
18: Wel door wat ongevallen inderdaad in de buurt van Brussel. Onder meer van Brussel naar Leuven op de E40. 10 minuten file van Sterbeek tot Everberg. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Naar Brussel zie ik vertragingen van een kwartier. Vanaf Peuty op de E19 en vanaf Everberg op de E40 vanuit Leuven. En op de binnenring rond Brussel liever ook een kwartier van Strombeek tot Diegem. Ook daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Naar Antwerpen voorlopig een normale spits met vertragingen tot 10 minuten vanaf Kruibeek op de E17. 20 minuten op de E34 en de E313. Dat is vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: En mooi om te zien dat er al heel veel mensen willen gaan ook naar het concert van Clouseau in Koning Boudewijnstadion volgend jaar 4 augustus. Anja Schuls uit Brakel is wel heel enthousiast. Anja, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Je had al meteen een logistieke vraag, vertel eens.
19: Ja, dus wij gaan altijd met 3 generaties. Oh. Dus de oudere generatie, mijn generatie van 58, zoals Koen is natuurlijk. En dan ook mijn kinderen, 37 en 23, gaan ook mee. Ja. Dus wij hebben wel zitplaatsen nodig.
0: Hebben zitplaatsen nodig? Kijk even naar Koen en Chris. Zijn er ook zitplaatsen in het Koning Boudewijnstadion?
20: Er zijn veel zitplaatsen in het Koning Boudewijnstadion.
0: Zie je zo, zijn zitplaatsen.
20: Nog straffer, er zijn er meer dan anders, want wij gaan ons podium in het midden van het veld daar zetten. En dus we hebben helemaal rondom zitplaatsen.
0: Och, Anja, dat wordt een feestje. Volgende week woensdag, dan begint het allemaal.
19: Ja.
20: En we hebben ook staanplaatsen, hè, Peter? Allee,
0: en ook staanplaatsen,
20: als je wilt.
19: Ja,
20: er is ook
19: maar
20: een dansvloer.
19: Ja, met onze oudere generatie.
0: Jawel. Clouseau soort daarvoor. Komt goed. Dankjewel, Anja.
21: Goedemorgen, morgen. Je dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter van der Verre ben je altijd goed gezind.
0: Het wordt ook een beetje anders, hebben ze net gezegd. Maar hoe anders? Wat gaat daar gebeuren? Wie gaan ze allemaal meebrengen? Welk t-shirt zal Koen Wouters aantrekken op dat concert? Al die details zometeen na Taylor Swift.

0: Taylor Swift is 7:10. Hey, hey.
1: Goedemorgen, je woensdag begint.
0: Welkom bij de woensdag vandaag, 23 september, de dag dat je hoort op Radio 2 dat Clouseau een echt stadionconcert geeft op woensdag 4 augustus 2027. Volgende zomer dus in het Koning Boudewijn Stadion als eerste Belgische artiesten. Dat is toch straf. Vanaf volgende week woensdag kun je kaarten kopen. Koen en Chris nog gezellig bij ons. Intussen stromen de reacties binnen, onder andere van Nathalie van Damme uit Jouwbeke. Nathalie, goedemorgen.
2: Een goeiemorgen, Peter en Bende.
0: En, ga je naar Clouseau volgend jaar?
2: Absoluut, wat een unieke kans.
0: Waanzin toch, hè? Onwaarschijnlijk. Kijk, daar is alweer iemand bij, want jullie moeten de 55.000 verkopen. Volgens mij zijn er al 54.900 ongeveer die klaarstaan om te komen.
3: Wauw, dat zou geweldig zijn. Natuurlijk
0: wel. Belangrijke vraag, Petra Poel uit Weinigem. Brussel, hoe raken we daar? Want Antwerpen is wel vlakbij, hè?
3: Oh, wel, de promotor heeft iets echt ongelooflijks georganiseerd. Dus waar je ook woont in Vlaanderen, binnen de 15 kilometer van waar je woont, kan je op een bus stappen die jou naar het Koning Boudewijn Stadion brengt en na afloop ook terug naar huis.
0: Oh, ook ja. Dat is zelfs geregeld. Zalig. Clouseau, de eerste Belgische band. Straf hoor, want luister eens wie daar allemaal al stond, jongens. Beyoncé zelf. Om mee te beginnen.
3: Ja, die kennen we.
0: Coldplay.
3: Die kennen we ook.
0: Fantastisch concert ook. Pink, die vloog over het publiek, hè? Beetje Metallica. Oh. The Rolling Stones. Grote mensen. En U2. En zelfs Ed Sheeran heeft er gestaan.
3: En dan nog Clouseau daarbij.
0: En dan jullie daar nog bij.
4: Maar dan snap je toch dat we toch ook een beetje de poepers hebben, hè?
0: Ja, maar ja, jullie hebben er al ooit eens gestaan, een beetje.
4: Ja, oké. Okay. We hebben inderdaad...
3: Een liedje
4: de
3: Memorial
4: van Damme is er altijd een act nadien. Na het vuurwerk en zo. Ja. En daar hebben we eens een liedje of 4-5 gespeeld.
3: En dan sta je zo ergens boven in de tribune, hè. Dus... Nee, dat is wel maar, leuk, maar...
0: Maar hoe anders wordt dit nu in vergelijking met de AFAS Dome Sportpaleis?
3: Ja, het is ongeveer 3 keer, denk ik. Het gaan, als het goed is, 7 of 58.000 mensen zijn. Dus dat is dik 3 keer een sportpaleis.
0: Dat al?
3: Het is open air ook. Het is gewoon... We hebben daar een filmpje gedraaid, Peter. Dat is... We hadden dat in het sportpaleis ook. En je komt binnen in een leeg sportpaleis en je denkt... Amai, dat is groot. En daar gaan overal volk, mensen zitten. Maar als je binnenkomt in een leeg Boudewijnstadion, dat is echt... Wij vielen echt op ons gat hoe groot het was.
4: Ja, we hebben het pas echt beseft toen ze een animatie hebben gemaakt van wat het dan straks eventueel kan gaan worden. Nog niet helemaal 100% de productie, maar... En dan wordt daar zo volk ingezet, zo. Dat is AI, zo. Hè.
0: Ja.
4: En dan denkt je, holy shit, echt waar. Als dat het gevoel gaat zijn. Ik weet niet hoe ik dat ga beleven. Of ik dat ga vatten op dat moment zelf.
0: Voor mij
4: zit ik s'avonds in mijn auto naar huis en denk ik, wat is er juist gebeurd? Is dit gebeurd? Dus ja, het is wel, ik vind het wel heftig, hoor.
0: En wat is dat met die rode ster trouwens op jullie affiche? Het is een soort grote rode ster.
4: Dat is gewoon een ster die de feestelijkheid...
3: Om te zeggen dat het een meer...
0: feestelijkheid.
4: Ja, dat is niet, het is niet dat ons podium zo in een stervorm of zo gaat zijn.
0: Dat niet.
4: Dat is gewoon, ja... Ja...
3: Het moest wat knallen.
4: Het moest wat knallen en het gaat ook knallen. Hè.
0: We weten al veel. Koning Boudewijn Stadion, woensdag 4 augustus 2027. Kaarten vanaf volgende week woensdag te koop. Maar dat wordt natuurlijk weer moeilijk kiezen welke songs jullie gaan brengen. Gelukkig hebben we hulp van Gaston Maas. Ken je Gaston?
4: Nee, Gaston Maas.
5: Ik ken die wel.
4: Oké.
5: Okay. Koen en Chris, dat is mijn jongste zoon. Die is 10 jaar, Gaston.
4: Oh.
5: En die is heel grote Clouseau-fan. Hij heeft dat zelf ontdekt via Spotify. Nederlandstalige muziek vindt hij heel tof.
4: Allee.
5: En zo Clouseau ontdekt.
4: Ik zonder hulp van papa.
5: Zonder hulp van papa. Ik ben met hem naar Suikerhoek geweest in Tiene deze zomer. En hij kan de helft van de liedjes meezingen.
4: Oh, wow.
0: Gaston, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Hey, dag Gaston. Goedemorgen.
0: Hey, Gaston. Koen en Chris zijn hier speciaal opgestaan om jou te vertellen dat je volgend jaar naar het Boudewijnstadion kan. Wat denk je?
6: Ja, ik ben daar heel... blij mee.
0: Dat geloof ik goed. Zeg maar vooral, Gaston, jij mag nu even kiezen welk liedje ze absoluut moeten spelen volgend jaar in het Koning Boudewijn Stadion.
3: Kies de goeie, hè, Gaston?
6: Nobelprijs.
0: Ja, zit hij erbij?
4: Zou wel eens kunnen dat we die gaan spelen.
0: Zien ook, Gaston, dat is bij deze geregeld. Ja,
5: dat is echt zijn lievelingsnummer.
4: Echt?
0: Ah,
4: ik snap hem helemaal.
3: Fantastisch.
0: Ja. Jouw vader regelt kaarten.
5: Ja, oké, bij deze dan. Ja.
0: Bij deze geregeld. En ik wens jou nog een prachtige schooldag. Salut Gaston, tot binnenkort.
4: Salut Gaston.
5: Dag jongen.
0: Salut man. Ziezo jongens, dat eerste liedje is ook al geregeld. Er is al wat volk dat zal komen. Volgende week woensdag dan begint de kaartenverkoop. Ik wens jullie zoveel succes. En ik zou bijna vaderlijk zeggen, Clouseau, ik ben trots op jullie.
4: Ah, oh, maar dankjewel, dankjewel.
0: Volgend jaar gebeurt het.
4: Eerste dag. Gaston zijn liedje.
5: Ja, voilà.
0: 2027. Ah, dat wordt tof. En dan nog één. En dan nog één. En dan elk jaar. Goed bezig jongens. Dankjewel.

0: Het lievelingsliedje van Gaston Maas. Kleine Gaston die volgend jaar na Kluis ook al in het Koning Boudewijn Stadion. Amai. Kaarten geregeld?
1: Het zal moeten, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja, ja. Zijn ze al weg, vraagt Chris. Ja, ze zijn weg. Die moeten nog naar alle radio's en alle televisies. Maar je gaat er nog veel van horen. It's a
2: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
10: Geef 8 hamburgers.
9: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
12: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Goedemorgen, wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Hans Koesemende uit Avelgem. Hans, goedemorgen.
13: Goedemorgen Peter, goedemorgen Jonas.
0: Ga jij naar Clouseau, denk je, Hans?
13: Als ik kan, zijn mijn tickets nu al geboekt.
0: Wel, het is pas volgende week woensdag te koop, maar het is wel indrukwekkend, zeg.
13: Ja, ja, maar Clouseau kan je, gaat door alles heen voor mij. Ik ga graag naar Clouseau zelfs.
0: Het wordt mooi, het wordt sowieso mooi. Zeg, jij doet in de computers, printers, maar dus ook in faxen. Zijn er nog faxen?
13: Er zijn nog bij hele grote bedrijven faxen, maar dat wordt uitzonderlijk nog gebruikt eigenlijk.
0: Voor wat gebruik
13: maar de hele grote bedrijven werken nog met fax, ja.
0: Oké, okay. Kijk, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik fax jou de vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord, vul aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We spelen zometeen met de OPQRS. Welke O is een gelige kleur en ook de naam van een Clouseau-album?
13: Pas.
0: Welke P is een groente en ook een chipsmaak in het blauw?
13: Paprika.
0: Welke Q is een vragenspel dat Jonas en ik gisteren speelden over de PMD-zak?
13: Pas.
0: En welke R komt er voor zonneschijn?
13: Regen.
0: Even overlopen, welke O is een gelige kleur... Rustig, Hans. Welke E, O is een gelige kleur en ook de naam van een Clouseau-album was Oker, Oker. Ja... Welke P is een groente en ook een chipsmaak in van die blauwe zakjes is paprika. Welke Q is een vragenspel dat Jonas en ik gisteren speelden over de PMD-zak. Was gewoon een quiz. Een quiz.
13: Ja.
0: En dan, ja, die laatste had je wel juist natuurlijk. Want regen komt altijd voor zonneschijn. Maar helaas...
14: Punto, punto.
0: Oh, 2 is geen 3 natuurlijk. Jammer. Nee.
13: Maar, voor de volgende keer misschien.
0: Ja, het is al heel veel goed nieuws geweest hè, met dat Clouseau en zo. En ik wens je een heel fijne dag, want de zon is aan het opkomen, Hans.
14: Punto, punto. Ja. Punto, punto.
2: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deel.

0: Dat is het gevoel dat je zal hebben op 4 augustus volgend jaar als je naar Clouseau gaat kijken in het Koning Boudewijn Stadion. Jan Willems die vraagt zich nog af, ja, ik heb het misschien gemist, maar hoeveel man kan er in een uitverkocht Boudewijn Stadion? Ja, 55.000, Jan, dat is een pak volk, hè.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Nou, Weerman Bram, die kan gewoon volgend jaar met de fiets naar daar, toch?
2: Ja, dat is niet zo heel ver. Dat, dat is te doen. Ja.
0: Valt mee. Vooral even kijken. Ja. Dat weer, ik zie echt al opklaringen hier. Blijft dat zo?
2: Ja. We hebben een vrij zonnige start. Een start van de herfst, trouwens, Peter. Die is vannacht begonnen om 2:05. Stond de zon loodrecht op de Evenaar. En vanaf nu zitten we in de astronomische herfst.
0: Het is gebeurd.
2: Het is gebeurd, ja. Maar mooie brede opklaring, zal ik maar zeggen, op heel veel plaatsen. Behalve in het uiterste noorden en het noordwesten van het land. Daar hangen op dit moment nog veel lage wolken, maar die gaan verdwijnen. We krijgen dus overal vrij zonnig weer, met in de namiddag wel wat meer bewolking, maar we houden het droog. En ja, het wordt nog maar eens vrij warm, hè, voor de tijd van het jaar. Temperaturen in Vlaanderen tussen 18 en 20 graden. In het zuiden van het land gaan ze zelfs naar 23 graden, wat echt wel zeer hoog is voor deze tijd van het jaar. Weinig wind ook vandaag. Vanavond en vannacht wat meer wolkenvelden. Hier en daar misschien wat lichte regen of een buitje. Bij minima van 12 tot 15 graden. En dan morgen ja, opnieuw droog weer. Hè. Het is echt wel veel te droog voor de maand september en binnenkort oktober. We missen serieus wat regen. En ja, regen zit er niet echt in. Want morgen opnieuw droog weer met zon en wolkenvelden. Weinig wind en 18 of 19 graden. En ook vrijdag en in het weekend houden we het droog. Het wordt ook zeer zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar. Vrijdag tot 23 graden en daar komt in het weekend zelfs nog wat bij.
0: Oh man, het wordt heel wat droog. Blijft ook gewoon droog op die manier.
2: Ja, het is echt problematisch aan het worden. En niet alleen die hoge temperaturen zijn problematisch voor de natuur, maar ook het neerslagtekort. Ja.
0: Dat is dan weer het minder goede nieuws. We gaan proberen genieten van de zon dan toch. Dankjewel Bram.
2: Doe dat. Ja, bye bye.
0: Tijd voor Cake by the Ocean, zeggen ze dan. DNCE.

0: Met straks wel een nieuws uit je buurt. Eerst Jonas bij ons.
1: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. En de komende jaren gaan er dat nog meer worden. Clouseau gaat volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion. Ze zijn de eerste Belgische band ooit die daar staan. In het Koning Boudewijnstadion is plaats voor zo'n 55.000 fans. Dat is meer dan dubbel zoveel als in het Sportpaleis, waar Clouseau al 137 keer optrad. Fans zetten 4 augustus best al in hun agenda.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. Bij chemiebedrijf Evonik in de Antwerpse haven verdwijnen 22 jobs tegen 2029. Wereldwijd schrapt Evonik meer dan 3000 jobs. De Antwerpse site moet volgens de vakbond zeker 1 miljoen euro besparen. Hier in Antwerpen zullen geen mensen ontslagen worden, maar rekenen ze op mensen die vrijwillig vertrekken en zullen werknemers die met pensioen gaan niet worden vervangen. De containertrafiek in de Antwerpse haven zat vorige maand opnieuw in de lift. Dat zei havenbaas Rob Smeets gisteravond in de gemeenteraadscommissie. De haven verwerkt nog steeds minder goederen dan vorig jaar. Eind augustus stond de teller op bijna 180 miljoen ton. En dat is zo'n 1,5% minder dan vorig jaar. Dat komt vooral door het conflict in het Midden-Oosten en de Amerikaanse importtarieven. Maar de containertrafiek herstelt zich dus, zei Rob Smeets.
4: En wat we zien in de afgelopen maand is dat de containers de weg omhoog weer teruggevonden hebben. Dat we zien dat er meer containers aan het doen zijn dan de maanden daarvoor. De verschillende terminals, MPET en Antwerp Gateway, doen het zeer goed. En ons marktaandeel op het gebied van containers stabiliseert rond de 29%. Dus dat is ongeveer een nek-aan-nek race met de andere grote haven Rotterdam.
3: In Herselt dienen 80 buurtbewoners voor de tweede keer bezwaar in tegen de bouw van een 20-tal appartementen en eengezinswoningen in de Demerstraat op de huidige locatie van de kringloopwinkel. De buurt vreest voor extra parkeerdruk, zegt buurtbewoonster Mia.
5: Het grootste probleem is voor ons de mobiliteit. Demer is maar 4 meter breed. Aan de overzijde is eveneens een project ontwikkeld begin dit jaar van 20 appartementen. Die ontsluiten ook volledig op Demer, quasi schuin tegenover elkaar. Dat geeft een verdriedubbeling van het verkeer.
3: Voor 1 oktober beslist de provincie over de omgevingsvergunning. En de reuze VZW van Borgerhout betreurt dat de stad Antwerpen het pand Borgerhub verkoopt. In het pand vinden allerlei verenigingen en makers onderdak, onder meer ook de reusjes die er al 6 jaar op zolder slapen. De stad besliste om het gebouw te verkopen omdat renovatie te veel zou kosten. Het is een pijnlijke beslissing, zegt voorzitter van de VZW Koen Lamberts.
6: Ik vind het zelf op deze moment wel echt jammer. Die plek heeft een ziel, hè. Die heeft een betekenis. En om zo'n nieuwe plek, hè, om dat zoiets opnieuw te realiseren, dat vraagt bijzonder veel energie. En dat is denk ik nog het pijnlijkste eigenlijk. En voor die mensen die daar hun zweet en hun energie hebben ingestoken, hun ziel, dat het dan eigenlijk moet stoppen. Zonder dat er eigenlijk een volgende etappe is voorlopig van dat pand, buiten de verkoop.
3: We krijgen een vrij zonnige dag vandaag, tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: En waar staan die verduivelde files dan, Hajo?
7: Voor goedemorgen onder meer op de E40 van Brussel naar Leuven. Een kleine 10 minuten nog van Sterrenbeek tot Everenberg, maar er was een ongeval gebeurd daar. De weg is intussen vrijgemaakt. Ook op de binnenring rond Brussel was er een ongeval in Diegem. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Maar je moet nog rekening houden, toch ja, ruim een half uur vertraging vanaf Groot Bijgaard al. Verder naar Brussel, wat hebben we daar? Telkens een kwartier vertragen vanaf Peutie op de E19 en vanaf Bertem op de E40. Opletten, ja, met de auto de kleine ring oprijden richting zuid in het centrum van Brussel is momenteel geen goed idee, want de Rogier- en de Kruidtuintunnel zijn gesloten. Komt door een ongeval met 3 auto's. Er staat al bijna 1 uur file vanaf Koekelberg en Ganshoorn. Blijf daar weg, ja. Verder naar Antwerpen een normale spits met files tot een kwartier van voor Kruibeek op de E17. Telkens 20 minuten vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertraging.
0: Goedemorgen, zeg. Tegen Jonas Maas.
8: Ja.
0: Van het nieuws natuurlijk, maar je bent ook van Opwijk.
8: Mm-hmm.
0: Ja, omdat we graag hebben dat we jouw taal ook kunnen begrijpen en kunnen spreken.
8: Is dat moeilijk, ja?
0: Wat ik weet, Opwijks?
8: Ja, dat is wel een speciaal taaltje, denk ik.
0: Ja, okay. Ja, we hebben een taalprofessor die het Opwijks heeft geanalyseerd. Want het is woensdag en daar leer je altijd iets bij met onze taaltoefenaar, professor Chris de Wulf. Misschien moet je nu al even prijsgeven, wat is jouw lievelingsuitdrukking of woord in het Opwijks?
8: Lievelingsuitdrukking, een hele mooie vind ik. Ooit geschoven is ook gedanst.
0: Pak dat even mee, straks meer daarover.
2: Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij hier?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
10: Zet 4 strippen op je hand.
11: 1 om te helpen.
10: 1 om erover te praten.
11: 1 om niemand uit te sluiten.
10: En 1 om op te komen.
11: Bel en Bo steunt Stip It. Met een limited edition collectie die je draagt met trots.
10: Toon je stippen.
11: Want samen zeggen we...
10: Beste is niet oké.
11: Haal nu jouw Stip It item in de winkel...
10: of op bel-bo.be/stipit.
11: Bel en Bo en Stip It. En

0: Intussen krijgen we hier ook vragen binnen over dat concert van Clouseau. 4 augustus is op een woensdag 2027. Volgend jaar in Boudewijnstadion. Alles daarover op VRT Nieuws. Mensen vragen ook al, hoeveel gaat dat kosten? En kunnen we daar binnen met een rolstoel? En heel veel vragen. Voorlopig weten we nog niks over de prijzen natuurlijk. Vanaf volgende week woensdag wordt dat duidelijk. Maar zet die agenda toch maar al met de grote rode bol erop. Gaat jouw zoon nu gaan, Gaston?
1: Ik zal wel tickets moeten regelen, denk ik. Hè? Ja, ik wil ook wel zelf graag meegaan eigenlijk.
0: Ah, misschien.
1: Ik ben ook een kind van de jaren 80 en 90, dus ook wel een Clouseau van toch?
0: Maar wie niet?
1: Ja, ja, iedereen toch?
0: Misschien moet Gaston kaarten kopen met zijn zakgeld.
1: En dan mij ook meenemen.
0: Het minste zeg.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Intussen heb je onze nieuwsman Jonas Maas toch een beetje beter leren kennen. Wat een baas, hè? Jonas baas toch ook een beetje. We weten al een paar dingen over jou. Bijvoorbeeld dat je tussen 8 en 9 altijd even langs de pot passeert.
2: Oh my god.
0: Dat gebeurt echt.
1: Ja, ik voel het al een beetje.
0: Je bent ook een echte Backstreet Boy. Maar dat wordt alleen maar beter, want Jonas van ons nieuws, je bent van Opwijk. En natuurlijk wil heel Vlaanderen met jou kunnen praten. Als je je tegenkomt ergens in Vlaanderen. Dus hebben we onze taalprofessor op het Opwijks losgelaten. Want het is woensdag en dan leer je altijd iets bij van...

0: Datje.
1: Chris, goedemorgen.
2: Dag Peter en Jonas.
3: Goedemorgen.
1: Professor Chris De Wulf van de Universiteit van Antwerpen. Ja, Jonas die komt dus uit Opwijk, Chris. Mm-hmm. En blijkbaar spreken ze daar toch een soort aparte taal. Wat is daar zo bijzonder aan?
2: Ja, het is me daar wat Opwijks. Wordt ook Opex genoemd lokaal. En Opwijk ligt in Vlaamse Brabant, in een streek die we Klein Brabant noemen. En dat ligt naast de wat bekendere Denderstreek en boven het Pajottenland. Dat zijn ook rare plaatsen. En daardoor krijgt... het Opwijks, een combinatie van speciale dialectkenmerken.
1: Ja, maar wacht, een beetje raar. Je komt zelf van Aalter, dus... Allee, sorry.
4: Ja, dan moet je niks zeggen, vind ik. Sorry.
1: Maar mooi, toch een combinatie van die dialectkenmerken, zoals...
2: Wel, de Opwijkenaars die praten vaker met een glimlach dan de rest van het land. En dat komt omdat ze veel klanken die normaal gezien met geronde lippen uitspreekt, met gespreide lippen uitspreken. Dus een leugenaar wordt een legenair. Dus de E wordt een E, niet rond, maar gespreide lippen. En zoeken, dat is in de Brabants dialecten al zuiken. Dat is op zich al bijzonder. Maar in Opwijk is het dan zieken. Met gespreide lippen. Ja. En ze spreken ook nog een beetje Germaans daar. De sch van schoon bijvoorbeeld, dat was in het Germaans nog een sch. En in Opwijk, als ze daar schoon schip maken, maken ze schoon skip.
1: Herken je dat een beetje?
3: Ja, klopt wel inderdaad. Die skeu, dat is echt iets van de oudere generatie, denk ik. Maar ja, met een glimlach praten, ja, ik omschrijf het altijd als je moet je tanden niet van elkaar doen om Opwijks te praten. Hoe meer dat je tanden op elkaar zet, hoe beter, vaarlijk.
1: Handig. Zijn er nog gekke verschijnselen, Chris?
2: Ja, er is een heel vreemd verschijnsel dat ook alleen in Klein-Brabant en op Jotteland voorkomt, waarbij de uitgang in woorden een oem wordt. Dus een bezem is een besum, adem is assum. En wat ze ook doen, dat vind ik heel fascinerend, dat is een D voor een R. Dus woorden die met een R beginnen, die krijgen daar vaak nog een D ervoor aangeplakt. Dus een rug is een drug, in de regen wordt in den dreigen. Dat is een heel raar fonetisch verschijnsel en dat komt omdat we die woorden vaak gebruiken met lidwoorden die op N eindigen, zoals nun of dun. Mm-hmm. En die Opwijkse D is daar ontstaan als een overgangsklank tussen de N en de R. En zo krijg je in den dreigen. En dat is dan vaak ook nog deel van het woord geworden.
1: Maar gebruiken jullie dat echt op die manier?
3: Dus als we spreken over drugs in Opwijk, gaat het eigenlijk over onze rug. Oh, voor alle duidelijkheid.
1: Dat is heel bijzonder. Ja, wat was jouw favoriet Opwijkse woord ook alweer?
3: Een uitdrukking is ooit geschoven en is ook gedanst.
1: Ooit geschoven is ook gedanst.
3: Een goede poging, vind ik.
1: Ja, dankjewel. Ja, Chris, wat... Weet je wat dat betekent?
2: Maar letterlijk uitgegeven is ook gedanst. Dat zeg je eigenlijk als je wil zeggen... Je hebt het tenminste geprobeerd. Dus een beetje om de pijnlijkheid van het falen te incasseren.
1: Ja. Het is een bijzondere taal toch wel. Ja, dankjewel voor zoveel moois alweer, Chris De Wulf. Misschien, Jonas, moet je even afscheid nemen van Chris in het Opwijks dan?
3: Chris, dikke merci voor de analyse. Tot nog de week, hè.
2: Ja, merci. Tetons.
1: Teton is dit, hè? Teton, hè?
2: Ja, maar dat was Aalters.
1: Ah, ja.
5: Maybe I'm not some chosen one. But damn it, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be.
3: Tot nog de week, hè?
2: Ja, merci. Tetons.
1: Teton is dit, hè? Teton, hè?
2: Ja, maar dat was Aalters.
1: Ah, ja.

0: Good to be van Mark Amber. Goedemorgen zeg. Raar volkske daar in Opwijk, zegt Gunther. Dus de bruinkroegen gaan na van hand zijn. Ja, dat was toch, hoeveel was het? Een euro voor een pintje?
1: €2.
0: Ilse Verdijk is net wakker geworden en vraagt zich af, heb ik dat nu goed gehoord? Clouseau-concert in de Boudewijnstadion in Brussel. Ja, alles daarover, want ze zijn hier al geweest, maar alles daarover op VRT Nieuws. Maar vooral morgen alweer belangrijk nieuws, want dan hoor je alles over de terugkeer van de Radio 2 Dansaton. 24 uur dansen tegen kanker is altijd een goed idee, maar we gaan deze keer toch nog iets verder. Ja, maar niet in het Koning Boudewijnstadion. En dan dit nieuws, waar we vanmorgen ook over bezig. Misschien ben jij er eentje, want bijna 3000 Belgen kunnen hun oprit niet afrijden omdat ze in slaap vallen, Jonas.
1: Ja, ze lijden aan een ziekte, narcolepsie, waardoor ze overdag plots in slaap kunnen vallen. Bij die ziekte kunnen mensen ook plots hun spierkracht verliezen, bijvoorbeeld wanneer ze hard moeten lachen. En dus ook op die manier in slaap kunnen vallen. Ook oudrijden wordt dan natuurlijk gevaarlijk, want sommigen met die aandoening narcolepsie getuigden al dat ze hun oprit niet meer kunnen afrijden zonder dus in slaap te vallen.
0: Vond ik nu wel heel heftig. Het moment dat je instapt en dat je dan poef valt. We gaan het even vragen aan iemand die er alles van kent. Dat is Anne Mariman, coördinator van de slaapkliniek en slaapexpert in het UZ van Gent. Anne, goedemorgen. Dag Anne, goedemorgen. Momentje, daar was je. Dag Anne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ik dacht al even dat je in slaap was gevallen, maar dat is niet gebeurd natuurlijk. Zeg Anne, ja, kan dat dus dat mensen een oprit willen afrijden en dan poef in slaap vallen? Dat is toch waanzin?
2: Ja, dat is natuurlijk een zeer handicaperende aandoening, narcolepsie. Dat is waarbij dat we een stof in onze hersenen eigenlijk tekort hebben, of dat we antistoffen maken tegen de receptoren waar dat die stof moet op werken.
0: Ja.
2: Ja, en die stof noemen we orexine of hypocretine. En die hebben we nodig om alert te blijven op de juiste momenten.
0: En die maken we dus niet aan als je die narcolepsie hebt. Ja, wat is dan de invloed op je sociaal leven? Dat is toch gigantisch, Anne?
2: Ja, dat is een enorme impact. Hè. En zeker, het werd daar juist ook al gezegd, dus je kunt ook een kortstondige verlamming hebben, bijvoorbeeld bij emotie. Dus je mag nog sociaal in je omgeving, iemand doet je lachen en op dat moment, ja, krijg je een kortstondige verlamming, zak je door je benen. Je kunt eigenlijk, ja, enorme handicappen hebben door deze problematiek.
0: Dus mensen kunnen echt een slappe lach krijgen en dan gewoon in een soort van slaap of coma vallen dan?
2: Bah, coma is het niet, ze blijven bewust, maar hun spieren raken verlamd op dat moment.
0: Oh, onwaarschijnlijk. Ik zie heel veel beelden die dan misschien grappig kunnen zijn, maar vooral heel heftig binnenkomen dan. Ja, er is blijkbaar nieuwe medicatie. Hoe hard helpt die dan aan?
2: Wel, tot nu toe konden we die mensen alleen maar helpen met medicatie die de klachten wat verminderde. Maar nu is er medicatie op komst die dus echt causaal, fundamenteel, oorzakelijk kan helpen. Die eigenlijk die stof die we tekort hebben een stuk gaat gaan vervangen of op receptoren, dezelfde receptoren werkt. Zodanig dat we dat fundamenteel kunnen aanpakken. Dus dat is toch wel een sterke ontdekking.
0: Dat is een groot verschil natuurlijk. En dan gaan die mensen misschien wel weer gewoon hun oprit kunnen afrijden.

0: om verder te rijden. Want ja, mag je dan zomaar, als je narcolepsie, als dat vastgesteld is, mag je dan zomaar met de auto rijden, Anne?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Uw aandoening moet goed onder controle zijn, vooraleer dat je weer met de auto mocht rijden natuurlijk.
0: We zijn weer heel wat wijzer geworden. Anne Mariman van de Slaapkliniek en slaapexpert in het UZ in Gent. Dank je wel en nog een heel fijne ochtend.
1: Dank je wel. Voor jullie ook een fijne dag.
0: Narcolepsie. Weet je dat bestond? Toch geen last van je kameraad?
2: Nee.
0: Nee, hou we zo. Dit is Madonna. Papa, don't preach.

0: Heeft hij ook nog niet in het Koning Boudewijn Stadion gedaan? Die Madonna...
1: Dat denk ik niet, nee.
0: Ja, zelfs die niet. En Clouseau doet het wel. Papa don't preach, toch straf.
2: Vanavond op VRT1.
3: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
2: Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder hoe liever.
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
9: Dat is Imo!
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oké, Madonna heeft wel in het Koning Boudewijn Stadion gestaan, maar ze heeft daar nog nooit Clouseau gezien. Aha! Kijk, weer iets bijgeleerd. Goedemorgen.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Jonas Maas.
1: Goedemorgen. Gezinnen moeten beter beschermd worden tegen de hoge energieprijzen en Clouseau gaat als eerste Belgische groep ooit in het Koning Boudewijn Stadion optreden. De partij Vooruit wil dat gezinnen meer beschermd worden als de factuur voor aardgas en voor elektriciteit blijft stijgen. Er bestaat nu al een mechanisme op dit moment. Als de prijs van aardgas en elektriciteit stijgt en de overheid dus meer inkomsten ontvangt via de BTW. Vanaf een bepaald niveau daalt de BTW dan, zodat gezinnen die prijsstijgingen minder zouden voelen. Maar die compensatie moet toch groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit in de Kamer, Oscar Seuntjes.
11: Vandaag hebben we al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land. Dus als de prijs boven een bepaald bedrag is, dan gaan de accijnzen automatisch verlaagd worden. Maar die prijsdrempel die ligt voor Vooruit veel te hoog. We willen die naar beneden brengen, zodat we veel sneller mensen de energiefactuur kunnen verlagen. Met Vooruit vinden we het superbelangrijk dat de overheid dat geld niet in zijn eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen.
1: Onze gevangenissen zijn niet goed genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. En dat is een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60 en dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. We moeten dus werk maken van aangepaste plekken voor ouderen in de gevangenissen, zegt Pieter Hoebij van de toezichtsraad.
12: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt, of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
1: Bij een brand in een woning in Roeselare is de voorbije nacht een man omgekomen. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 00:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Er was ook heel veel rook. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Ze zijn nog maar de eerste Belgische band ooit die daar staat. Koen en Chris Wouters vulden al 137 keer het Sportpaleis, een record. En op 4 augustus volgend jaar volgden ze het Koning Boudewijn Stadion voor zo'n 55.000 fans. En dat is toch een heel speciaal gevoel, zeggen Chris en Koen Wouters van Clouseau zo net nog in Goedemorgen Morgen.
13: Wij zijn nog elke keer naar elkaar aan het kijken, zo als we dat uitspreken. Clouseau speelt in het Koning Boudewijn Stadion, dan kijken wij echt nog aan naar elkaar van... Ja, dat is totaal ongelooflijk. Ik heb er wel natuurlijk allemaal grootheden gezien, zo Coldplay en de Rolling Stones. En allee, als je aan het Koning Boudewijn Stadion en muziek denkt, ja, dan kom je altijd uit bij wereldsterren. Oké, dat is nu een klein beetje minder, maar dat is wel, ik vind het wel gaaf,
0: ja, maar
13: dat we dat als Vlaamse gasten kunnen proberen.
1: Want inderdaad, de Rolling Stones, U2, Beyoncé en Coldplay traden al op in het Koning Boudewijn Stadion. De Oekraïense president Zelensky heeft gepraat met de Amerikaanse president Trump. Ze willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Zelensky zegt dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanval op de energieinfrastructuur, als Rusland dat ook doet. De Amerikaanse president Trump overweegt intussen ook een exportverbod voor diesel uit de VS. Dat zou de prijs van diesel in de rest van de wereld nog wel verder kunnen opdrijven. En ons land heeft 4 medailles gepakt in het tijdrijden op het WK wielrennen in Canada. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen. Jana de Kruijenaren veroverde zilver in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. Ze was 12 seconden trager dan een Poolse. De Kruijenaren stond zonder verwachting aan de start en ze was dan ook heel erg blij.
14: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij.
1: Bij de junioren mannen won Vic de Smet zilver. De Smet is 17. Hij deed er 6 seconden langer over dan de Spanjaard Noval. En zo staat de teller van de Belgische medailles op dit WK dus al op 4. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: De directeur van de gevangenis van Merksplas vindt dat er woonzorgcentra moeten komen voor gedetineerden, omdat ze in de gevangenis geen specifieke ouderenzorg kunnen voorzien. En Antwerp Expo verandert volgend jaar in een tijdelijke universiteitscampus met lessen, workshops en andere evenementen voor studenten en middelbare scholieren. Vrij zonnig vandaag met soms hoge wolken en maxima tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: De zon is prachtig aan het opkomen. Ziet ook zo van die enorme lange, hoe heet dat ook alweer in de Nederland? Sporen van die vliegtuigen.
1: Ja, ik zou zeggen vliegtuigstaarten, maar...
0: Dat zijn van die wolken zo die precies...
1: Ja, mooi toch, hè?
0: Ja, dat is vooral mooi. Je moet er gewoon naar kijken. Je moet er niet te veel over zeveren. Vertel eens, Hajo, de problemen dan maar.
16: A19 van Ieper naar Kortrijk. Ah. Daar beginnen we. Van 10 minuten vertragen daardoor een ongeval bij Menen. Verder op de E40 naar de kust is het nog 20 minuten aanschuiven. Van Erpenmeren tot Wetteren. Daar was ook een ongeval, maar de weg is net vrijgemaakt. Naar Brussel files van een kwartier zie ik vanaf Peutie op de E19 en vanaf Berthem op de E40. Nou, het is wel flink druk op de binnenring rond Brussel. Een half uur ben je kwijt van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Nog steeds die grote problemen op de kleine ring richting zuid in Brussel zitten we dan. Daar zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel nog steeds dicht door een ongeval. Hou rekening met minstens een uur file vanaf Koekelberg. Blijf daar dus weg met de wagen. Naar Antwerpen file tot maximum 25 minuten zie ik vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Andere files zijn beperkt tot een kwartier. En in de andere richting op de E313 naar Hasselt gaat het ook 10 minuten langzamer bij Wobbelgem. Dat komt door een aanrijding op de spitsrook.
0: Het is van dansen.

0: Goed gedaan, jongen. Je kan het intussen, hè?
1: Het is een beetje ballet, vind ik.
0: Een extra choreo merk
1: voilà.
0: Ik dan. Goed gedaan, Jonas.
2: Europabank. De bank die durft.
0: Ja, zometeen moeten we het toch nog even hebben over artificiële intelligentie. Het is overal, maar het zit nu ook in het parlement.

0: Rick Astley, dat zijn van die nummers die je nooit beu geraakt, maar echt niet, hè? En dit is er eentje van, zie je, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En dat op een prachtige woensdag.
1: Hey, hey, hey! Goedemorgen, morgen, je woensdag begint.
0: Chemtrails, dat is blijkbaar de benaming. Die strepen in de lucht van vliegtuigen zijn chemtrails.
2: Chemtrails, zegt hij?
0: Of chemtrails, waarschijnlijk. Zelfs chemtrails.
2: Chemtrails, denk ik.
0: Leentje Parmentier uit Ardooien weet het. En laat ook weten, deze vergiftigende lucht die we inademen. Ziezo, sfeer weg.
3: Oh my god.
0: Dankjewel, Leentje. Het is vandaag 23 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat Clouseau dus een echt koning bouwde bij een stadionconcert zal geven. Woensdag 4 augustus 2027. Ze hebben dat hier vanmorgen vroeg verteld bij ons. En Kevin vraagt zich af, wie speelt het voorprogramma van Clouseau in het koning Boudewijn Stadion? Dat dat nog niet geweten is. Maar vooral, als dat een Belgische band zou zijn, wordt dat de eerste Belgische band. Boef, veel vraagtekens. Het heeft... Ja, het gaat alleen maar schoon weer worden, dus we houden dat zo. Heel de week nog. En hier mag je ook even onpopulair zijn. Want we zitten met een gedacht, heeft te maken met artificiële intelligentie.

0: Mannendag spontaan. Toch niks mis met een goede AI in het parlement.
1: Opvallend, ja, want bijna een kwart van de schriftelijke vragen van parlementsleden worden volgens onderzoek van het Nieuwsblad met AI gemaakt. Die programma's kunnen bijvoorbeeld zelfs zelf parlementaire vragen opstellen op basis van het nieuws of krantenartikels. Ze kunnen belangrijke, grote, lange dossiers samenvatten. In 2022, dat is nog niet zo lang geleden, waren alle onderzochte vragen nog volledig door mensen geschreven. Nu dus toch al een heel belangrijk deel door AI. Maar er is ook wel wat bezorgdheid dat AI alles gaat bepalen binnen het parlement. Sommige parlementsleden geven inderdaad toe dat ze AI gebruiken als hulpmiddel, maar ze controleren hun teksten wel daarna zelf. Dat is misschien ook wel belangrijk om erbij te zeggen.
0: Dat verwacht je dan toch natuurlijk, hè? Maar ik denk van ja, toch niks mis met een goede AI in het parlement. Er is toch niemand die het niet gebruikt intussen?
1: Nee, ik gebruik het ook om eerlijk te zijn. Ik geef regelmatig commentaar bij koersen bijvoorbeeld. En ik vraag dan aan AI, op basis van vorige dossiers die ik heb gemaakt over wedstrijden, renners die eraan deelnemen, parcours enzovoort, maak menzelfde soort dossier en gebruik die en die en die websites die ik anders ook zou gebruiken. Dus het is een heel handige samenvatting op die manier.
0: Maar mag je dat als journalist?
1: Ik kijk het altijd nog wel eens na. Maar het is wel handig om bepaalde dingen die je anders niet zou vinden op dat hele grote internet van weetjes, van renners of wat dan ook, om dat allemaal wel te vinden.
0: Ja, want zo een ethische code voor die parlementaire bijvoorbeeld, want mensen denken dan van ja, als we zo gaan beginnen kunnen we de boeken helemaal toedoen. Zei Peter Derover van N-VA zei het onder andere. Ja, hoe betrouwbaar is het allemaal? Maar ik denk dat ze daar slim mee omgaan. Dit gaat niet meer weg, hè. Dus misschien niks mis met een goede AI in het parlement. Jouw reactie is welkom. Kan via VRT Max. Klik door op Radio 2 en deel daar jouw bericht. Niks mis met een goede AI in het parlement. En niks mis met een goede nieuwe topsong van deze week. En dat is Berre met Love in Each Other. Je zal hem nog veel horen.
2: Dit is deze week de Radio 2 topsong.

0: Oh, de liefde. Het doet altijd een beetje pijn. Maar je gaat er nog veel horen bij ons, want het is onze Radio 2 topsong. Die zetten we in onze etalage. Om jou te laten zien wat een fantastische muziek er bij ons wordt gemaakt. En dan, waren we bezig over dit gedacht dat we vandaag gelezen hebben in het nieuwsblad. Niks mis met een goede AI in het parlement. Een kwart van de schriftelijke vragen van onze parlementsleden zou dus opgemaakt zijn met AI. Ja, heel veel mensen die reageren. Brigitte Goebrechts uit Borgworm bijvoorbeeld. Goedemorgen. Zou AI de parlementaire onschendbaarheid niet volledig kunnen opheffen? Dat kan niet, hè?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Nee, ja, laten we dat toch maar zo houden. Ja.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die natuurlijk bang zijn. Er is heel veel mis met AI als het jobs van mensen inneemt. En ook fake creativiteit verspreidt. Zoals in haar gemeente, geen post meer zonder de AI-illustraties. En natuurlijk, die hallucineert af en toe ook wel.
1: Ja, ja, toch, dat klopt ook wel. Maar het kan ook wel helpen. Je moet er inderdaad voorzichtig mee omspringen, denk ik. Maar zoals Leentje zegt, Rosanne zegt, ja, ze heeft een verslag gemaakt van het fietsweekend. Dat was wat te lang voor het infoblaadje. Dus AI heeft dat dan gewoon met een derde ingekort. Dus het maakt lange dossiers misschien wel wat makkelijker te behappen en bespaart ook zowel wat tijd om het allemaal goed in je op te nemen.
0: Als het over politiek gaat, worden mensen heel kwaad. Guy Soubron uit Zonhoven, AI ligt ook. Dus in het parlement zit dat op zijn plaats. Guy, rustig, rustig. Die mensen doen ook hun job. Daar ben ik van overtuigd. Maar natuurlijk is dat een goede zaak. En vooral, er komen wel wat vragen binnen over de begroting. Daar zijn ze nu over aan het praten. Zou AI dat kunnen oplossen? We hebben iemand gevonden die slim genoeg is om dat uit te leggen. Die hoor je zo meteen over 5 minuten.
2: Een hele goede morgen, vrienden en vriendinnen.
3: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
4: Radio 2,
2: volgende week zitten we met de Cardiologische Liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
5: Zaterdag om 8 uur.
3: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
4: Radio 2.
3: Weekwatchers.
6: Je informeren voor je gaat renoveren?
7: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
6: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
7: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
6: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
9: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
10: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja.
12: Maar ja.
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja.
13: Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja. Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Iscariot presenteert Blind Date.
10: Ben ik echt zo zweterig?
15: Mijn linkerwang is dikker dan de rechter.
14: Word jij ook zo moe van het online daten tegenwoordig? Dan is de nieuwe musical Blind Date jouw ideale avond uit. Vanaf 9 oktober in het Fakkeltheater in Antwerpen. Tickets via fakkeltheater.be. Samen met Radio 2.

0: Soms wat die mensen zijn tekst ook op. Dat was gewoon van pumpen, pumpen, pumpen. Goed, Stevie Wonder. Part-time Lover, is 23 over 8.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vroegste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Uit mijn gedacht van vanmorgen, niks mis met een goede AI in het parlement. Er zijn een heleboel parlementsleden die hun vragen laten schrijven door artificiële intelligentie. Weet je wat een van de laatste dingen is dat ik heb gedaan?
3: Vertel.
0: Bij ChatGPT heb ik gevraagd, hoe kakken de astronauten? We hebben daarover gepraat een tijdje.
3: Dat is waar, 2 weken geleden, ja, het is waar.
0: Ja, en dan krijg je een mooi kort antwoord met een smiley, met een speciaal toilet met afzuiging. Maar dus, het kan ook voor ernstige dingen. Maar hoe betrouwbaar is dat allemaal? We vragen het even aan Steven Latré, die is hoofd AI bij IMEC, onderzoekscentrum voor onder andere digitale technologie. Steven, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, verrast dat nieuws nu?
4: Nee, op zich niet. Ik denk dat het debat volop woedt van hoe gaan we juist AI gebruiken. En AI is een fantastische technologie. Ik denk even fantastisch als het internet. Maar het gaat, we kunnen het op een goede manier gebruiken, maar we kunnen het zeker ook op een slechte manier gebruiken. En ik denk dat we volop aan het leren zijn wat die goede en wat die slechte manieren juist zijn.
0: Ja, als je dit soort nieuws leest, dan denk je van ja, veel mensen betrouwen ze al niet of vertrouwen ze al niet, onze politici. Ja, hoe betrouwbaar is dat dat onze politici dit gebruiken?
4: Ik vind het op zich eigenlijk geen slechte zaak. Artificiële intelligentie zorgt ervoor dat iets qua efficiëntie supersnel gaat. Je kunt het in die zin een beetje vergelijken met het internet. We zijn ondertussen al lang niet meer aan het faxen, maar we zijn e-mails aan het sturen, omdat het gewoon echt zorgt dat het ons werk veel efficiënter maakt. En AI zit dan juist hetzelfde. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld grote stukken parlementaire teksten, parlementaire wetgeving, helemaal ja, zelf na te pluizen, maar je kunt ook AI inschakelen om dat veel sneller voor jou te doen.
0: Ja.
4: En in die zin kan het echt wel een snelheidswinst zijn.
0: Ja,
4: het is iets anders, denk ik, als we spreken over ja, we gaan AI gewoon gebruiken om zelf maar de teksten te schrijven en we weten zelf niet meer over wat we juist schrijven. Dat is dan iets helemaal anders.
0: Het begint altijd bij de mens natuurlijk, maar het is in het buitenland al eens misgelopen, blijkbaar.
4: Ja, ja, absoluut. En heel pijnlijk misgelopen. In juni was er een Canadese politicus die een speech aan het afsteken was in het parlement.
0: Mm-hmm.
4: En op het einde moest hij plotseling zeggen, ja, dit is een meer vloeiende tekst dat minder in puntjes is, maar meer leest als een parlementaire speech. Dus hij las gewoon de laatste 2 zinnen dat een ChatGPT typisch zou geven, ook gewoon af. Hij heeft dat een paar keer zelfs gedaan, zonder dat hij zelf maar besefte wat hij aan het zeggen was.
0: Ai, ai, ai. Toch altijd een beetje opletten wat je doet natuurlijk. Er komen ook vragen binnen van luisteraars, onder andere van Arne de Ree uit Kortrijk. Arne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Je had een belangrijke vraag, vertel eens.
5: Ja, ik vroeg me eigenlijk af of dat ze dat niet kunnen gebruiken, AI, in het parlement om bijvoorbeeld bepaalde zaken op orde te kunnen stellen in verband met de begroting.
0: Dat
5: zo weinig impact heeft op de bevolking, zeg maar.
0: Dat is een heel concrete vraag natuurlijk, waar ze op dit moment mee bezig zijn. Kan dat zomaar, denk je, Steven?
4: Goh, ja, voor een klein stukje misschien wel, in de zin van AI zal je zeker verschillende opties geven, maar ja, dan zijn we inderdaad volop in begrotingsonderhandelingen momenteel. Er zijn heel veel oplossingen en het zal de keuze maken zijn van welke oplossingen wil je juist. En dat is denk ik eerder een politieke keuze en niet echt een keuze die AI kan geven voor jou.
0: Ja, maar ik vraag me dan ook af, Steven, moeten ze dan niet gewoon een soort ethische code opstellen waar ze rekening moeten mee houden?
4: Ja, dat is misschien niet helemaal verkeerd. Aan de andere kant denk ik dat we ja, volop aan het leren zijn hoe we AI gebruiken. En ik denk dat die ethische code misschien zelfs gewoon ja, automatisch aan het komen is. Ik merk zelf dat als collega's van mij AI gebruiken om tekst te schrijven, dat ik daar eigenlijk begin op af te knappen. Bij gevolg gebeurt dat zeker in onze branche al minder en minder.
0: Mm-hmm.
4: En ik denk dat dat ook in de politiek zo zal gebeuren. Dus moeten we regels opleggen of zal het gewoon automatisch gebeuren?
0: Ja.
4: Ik hoop eigenlijk een beetje dat het automatisch zal gebeuren.
0: Steven Latré van het onderzoekscentrum IMEC voor digitale technologie onder andere. Ik heb even gevraagd aan ChatGPT, is Steven Latré een toffen? En er staat dus, ja, hij komt behoorlijk sympathiek en toegankelijk over. Dus kijk.
4: Kijk, fantastisch, fantastisch.
0: Perfect
4: ja.
0: Geregeld.
4: Perfect.
0: Steven, dankjewel om even bij ons te zijn. Nog een heel fijne ochtend daar.
4: Dankjewel, graag gedaan.
0: En dit is volledig echt gemaakt door mensen. Want Sam Bettes is jarig en hij mag het vieren met onder andere deze a cappella-versie van Case Choices naar een

0: blijft steengoed. De a cappella versies staan allemaal op VRT Max. En gelukkige verjaardag, Sam Bettes. Je wordt vandaag 54 jaar.
1: Elke dag telt voor twee.
0: 2:30, zometeen al de nieuws uit je buurt. Nu Jonas bij ons.
2: De Partij Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat de gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en ook elektriciteit duurder worden. Ze wil dat de extra overheidsinkomsten uit accijnzen op energie zoveel mogelijk naar de mensen terugkeren. En onze gevangenissen zijn niet goed genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. En de komende jaren gaan er dat nog veel meer worden.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Anne Verstuift. Er moeten woonzorgcentra komen voor gedetineerden. Dat zegt de directeur van de gevangenis in Merksplas. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, zegt de toezichtsraad voor het gevangeniswezen in een nieuw rapport. In Merksplas zitten heel wat ouderen samen op een afdeling, maar er is geen specifieke ouderenzorg voorzien. Er zitten zelfs gedetineerden met dementie, zegt directeur Serge Roman.
5: Dat is bijzonder schrijnend. En om dat heel tastbaar te maken, wij hebben echt een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? En dat is vandaag toch het geval voor heel wat mensen. Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten.
4: En als zulke gedetineerden toch vrijgelaten worden, is het heel moeilijk om er plaats voor te vinden in een woonzorgcentrum. De reuze VZW van Borgerhout is teleurgesteld dat de stad Antwerpen het pand Borgerhub aan de Turnhoutse baan verkoopt. Samen met andere verenigingen vinden de reuskes er al jaren onderdak. De stad besliste om het gebouw te verkopen omdat de renovatie te veel zou kosten. Het is een pijnlijke beslissing, zegt voorzitter van de VZW Koen Lamberts.
6: Ik vind het zelf op deze moment wel echt jammer. Die plek heeft een ziel, hè. Die heeft een betekenis. En om zo'n nieuwe plek, hè, om dat zoiets opnieuw te realiseren, dat vraagt bijzonder veel energie. En dat is denk ik nog het pijnlijkste eigenlijk. En voor die mensen die daar hun zweet en hun energie hebben ingestoken, hun ziel, dat het dan eigenlijk moet stoppen. Zonder dat er eigenlijk een volgende etappe is voorlopig van dat pand, buiten de verkoop.
4: Deze zaterdag is het weer de traditionele reuzenstoet, maar die komt niet in het gedrang. En Antwerp Expo verandert vanaf volgend jaar in een tijdelijke universiteitscampus onder de noemer Pop-up Campus 27. Het is een samenwerking tussen de stad en de Antwerpse hogescholen en universiteit. Er komen verschillende evenementen voor studenten en bedrijven, zoals een jobbeurs of een jobdag rond technologie. Maar er zijn ook jongeren uit het middelbare welkom, zegt Herman van Goetem, de voorzitter van de Associatie Hogeschool en Universiteit.
7: We moeten niet alleen mikken op afstuderenden, maar we moeten mikken op het hele leerproces. Op hoe bouw je de toekomst. En we brengen dus ook samen een dag rond IT, een dag rond STEM, rond technologische opleidingen. We willen ook jongeren vanuit het secundair inspireren naar de vraag, wat ga je studeren in het hoger onderwijs? En we brengen ook het onderwijs samen met het werkveld.
4: Zonnig vandaag met soms hoge wolken en tot 21 graden.
0: Hopla, het mooie weer als het enige voordeel als je in de file staat. Ha joh,
8: dat
0: het is
8: zo,
0: wel wat voor een woensdag.
8: Ja, toch wel, door wat ongevallen vooral hoor. Op de A19 van Ypen naar Kortrijk, ruim een half uur vertraagd daar. Van Zonnebeke tot voorbij Wervik komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Ja, dan in Brussel Centrum dikke problemen door een ongeval op de kleine ring richting Zuid. Daardoor zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel nog steeds gesloten. Er moeten een paar auto's getakeld worden en er moeten ook brandstof op de weg worden schoongemaakt. Dus het gaat een tijdje duren. Hou rekening met een anderhalf uur file vanaf Koekelberg. Dus blijf daar weg met de wagen. Verder naar Brussel zie ik files van zo'n 20 minuten vanaf Peutie op de E19. Verder ook een kwartier vanaf Everberg. En dan verder, als je doorrijdt, nog een kwartier van Everen tot in de Europese wijk. De binnenring rond Brussel een half uur erbij tellen, van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent, ook daar problemen door een ongeval net gebeurd. Bij Merksem, linkerrijstrook is dicht, al bijna een klein half uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. Andere files naar Antwerpen, een kwartier van voor Kruibeke, klein half uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven en op de A12 ook 20 minuten van Schelle tot Wilrijk. En tot slot op de E313 naar Hasselt, 10 minuten langzamer rijden bij Wommelgem, komt door een aanrijding op de Spitserook.
9: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
0: Mooi berichtje binnengekregen van Annette Nevians uit Gent, die samen met haar poes aan het kijken is. Lieske, een poes van 10 jaar. Nou, aan de ochtendshow van Peter van der Veijren mag ik jou feliciteren met de nieuwslezer. Leuke man.
10: Dankjewel, Annette.
0: Komt zeer goed over en hopelijk blijft hij dit doen in de ochtendshow. Groeten, Radio 2-luisteraar, sedert een eeuwigheid.
10: Dat is een mooi compliment, ook van de poes.
0: Als die, ja, sowieso, als die het zeggen, dan zal het wel goed zijn. Trouwens, we hebben zo meteen contact met een heldin van 93 jaar. Dat verhaal wil je horen. Margot van de Regio is er speciaal voor naar Oostakker gereden. Over 7 minuten.

0: samen met Radio 2.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Iedereen in positie.

0: voorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Jaan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord?
4: Natuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
5: Ah wel, dat is vreed en betaald. Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij hier?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
6: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

Rock Your Body van Justin Timberlake. Wat een ochtend, wat een ochtend. Koen en Chris Wouters van Clouseau zijn al geweest om te zeggen dat ze gaan optreden in het Koning Boudewijn Stadion. En nu gaan we nog naar een prachtige plek, hoor. Een religieuze plek.

0: is Margot.
1: Gebeurt allemaal in Oostakker bij Gent, ja. Ja, dat is een bedevaartsoord, want daar is een heldin van 93 jaar. Margot van de Regio zit vandaag in het bedevaartsoord van Lourdes, want daar is een soort mirakel aan de gang. Al meer dan 40 jaar poetst Mariette de Hanen de toiletten daar. Maar eind deze maand gaat ze stoppen. Ja, ze is 93 jaar, heeft even haar My Pension gecheckt en besloten, het is genoeg geweest. Maar vooral Margot van de Regio, ik zie jou daar staan, in de toiletten van Mariette, werken tot je 93 jaar. Waarom zou je dat doen?
2: Ah, wel, hele goede vraag, Peter. Ik ga het gewoon aan Mariette zelf vragen. Mariette, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik denk dat het misschien iets te maken heeft met de gezelligheid van het lokaal waar ze werkt. Want wie meekijkt via VRT Max, die kan het zien. Het is eigenlijk een hele gezellige toiletruimte met achteraan ook bloemetjes en zo. Mariette, het is hier gezellig, hè?
3: Ik denk het, ik wel.
2: 93 jaar en je gaat met pensioen. Is dat niet een beetje vroeg?
3: Ja, het is nooit te vroeg. Ik kost er al langer van genoten heb, maar ja, het is nooit te vroeg. Ik heb dat hier zeer graag gedaan.
2: Ja. Je bent hier 40 jaar al in deze toiletruimte aan het werk. Elke dag?
3: Ja, van 's morgens ben ik hier van 9 uur tot 's avonds 5, kwart na 5. Elke dag. 'S Morgens als ik toekom, dat zijn de toiletten kuisen aan het ontsmetten, dweil. En alles opkuisen dat proper ligt voor aan de mensen komen.
2: En die bloemetjes die daar in de hal opgesteld staan, is dat ook jouw werk? Hier alles zo'n beetje versieren?
3: Ja, dat is mijn werk ook. Dat zijn allemaal bloemetjes dat ik hier ook van de mensen ook al een keer gekregen heb. Ik weet niet waar ik daarmee zet. Ik dat ging er van achter.
2: Het is mooi. Het is een leuke manier. Het is een leuke plek om naar het toilet te komen. Ik kan me wel voorstellen, als je hier 40 jaar bezig bent, dat je toch wel met een beetje pijn in het hart afscheid neemt. Hè? Wat ga je het meeste missen?
3: Dat weet ik nog niet. Ik denk ook de mensen die rond mij altijd kwamen. Ja. Die zal ik wel veel missen, maar anders, ik weet niet.
2: De toiletgeur ga je misschien niet missen?
3: Ja, ik zal die ook wel missen, maar ik zal dat misschien rapper even vergeten zijn.
2: Dat denk ik wel. Maar je zegt, de mensen, inderdaad, want ik kan me wel voorstellen dat heel veel dezelfde mensen elk jaar opnieuw terugkeren naar je, dat je daar een beetje een band mee hebt.
3: Ja, ja, ja, dat is waar. Ja? Ja, want de mensen kennen mij beter of ik de mensen. Ze moeten maar één optouwen, maar ik zoveel.
2: Dat is waar. Was het hier over het algemeen vrij proper, de mensen die hier komen?
3: Ja, ja, je hebt er wel elke reden, maar weinig. Okay, als... Ik heb hier al veel... Ik heb hier ook al vuil moeten kuisjes. En als ik al gekakt en op het denkje zo gezeid op de bril. Maar ja, kuis dat af. Hè. Je zet het gewoon.
2: Ja, en wat ga je nu doen als je hier eind september stopt?
3: Thuis bij mijn dochter zitten. Meegaan als ze zullen een keer een boodschap doen. Ik heb wat breien, een keer kruiswoordraadsels invullen. Dat is mijn ding thuis voor mijn hobby.
2: Je gaat je niet vervelen?
3: Nee, ik denk het niet.
2: En ga je nog eens terug naar hier komen, denk je?
3: Dat weet ik niet.
2: Nee?
3: Dat weet ik niet.
2: Zo af en toe een keer komen kijken of de toiletten nog wel proper zijn?
3: Daar ga ik niet aan beginnen.
2: Nee? Waarom niet?
3: Dat zou mij hard pijn doen. En ik zou zeggen, ik ga de emmer pakken en zelf weer kuis.
2: Dat is niet de bedoeling, hè? Want je bent met pensioen natuurlijk.
3: Daar ga ik niet mee beginnen.
2: Nee, nee, nee. Maar weet je...
3: Weet ik niet.
2: Zo af en toe een keer komen kijken of de toiletten nog wel proper zijn?
3: Daar ga ik niet aan beginnen.
2: Nee? Waarom niet?
3: Dat zou mij hard pijn doen. En ik zou zeggen, ik ga de emmer pakken en zelf weer kuis.
2: Dat is niet de bedoeling, hè? Want je bent met pensioen natuurlijk.
3: Daar ga ik niet mee beginnen.
2: Nee. Maar weet je eigenlijk of er iemand in jouw plaats komt hier, bedevaarsoord?
3: Dat is van...

0: Lost in Music van Sister Sledge. Ja! Nee, het is Xavier Taverne. Goedemorgen.
1: Ja, ik dacht, dan zit jij nu ja te roepen omdat je eigen naam kwam.
0: Ook.
1: Dat is het
0: ook.
1: Toppunt van narcisme. Hè?
0: Ik weet het wel. Zo ben ik. Je moet dat omarmen, zo'n ding.
1: Ja, ja, jezelf omarmen.
0: Zeg, wat een nieuws.
1: Zeg, ja.
0: Ga jij volgend jaar naar Cluzo?
1: Zeker niet.
0: Nee? Sfeer weg.
1: Ik denk dat de kans groot is dat ik op reis ben gewoon.
0: Ah, dat is goed.
1: Nee, ik vind het wel. Ik vind het echt.
0: Straf.
1: Zeer straf.
0: 4 augustus 2020.
1: En dat is zo. Dat gaat zoiets zijn waar je bij wil geweest zijn. Ook al ben je geen regelrechte fan, denk ik wel dat je daarbij geweest wilt.
0: Oh, meneer gaat op reis. Ja, is geen probleem. Ja,
1: mag het?
0: Meer plaats.
1: Ik werk 3 weken per jaar niet. Mag het?
0: Ja, het is goed. Ja. Zometeen werk je weer met Win-Win.
1: Ja.
0: 20 seconden de tijd om ons te overtuigen om te blijven luisteren.
1: Ja, je moet gewoon altijd luisteren als je leven beter wil worden. Ja, niet knipperen met je ogen, Peter. Kom aan. Nee, luisteren is gewoon altijd leuk en je leert nog iets bij. Dus als dat geen reden genoeg is om te luisteren...
0: Hij weet het niet wat dat er in de show zit.
1: Oh, jawel, jongen. Het gaat over AI. Stop met zagen.
0: Sorry.
2: Oh, precies een getrouwd koppel.
1: Zeker weten. Was maar waar.
3: Radio 2. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op Facebook.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
3: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
2: Och, jongen, serieus?
4: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
5: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens erbij.
6: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
6: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
8: Kan je nog lang lezen?
7: Denk het wel.
6: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
6: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
9: Bij gedicht.
10: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
11: So boring.
10: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
11: Marianne.
10: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
11: And Willoughby.
10: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Zwijg, kieken.
6: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
12: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
13: Verdomme, kieken, hou op met die flabbe grap.
6: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
13: Likken we van die spijker, zegt.
14: Hey, ik ben Xavier Taverner. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
15: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
16: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Wale vastgoedmakelaar voor. De Wale vastgoed. Ervaring voor het leven.
17: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
14: Artificiële intelligentie is overal, ook bij je huisdokter. En dat maakt het werk daar een stuk makkelijker. Maar we moeten ook wel wat vragen stellen. En dat gaan we doen zometeen.
18: Elke dag telt voor twee.
19: Het is 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als de factuur voor aardgas en voor elektriciteit stijgt. Op dit moment daalt een deel van de belastingen voor elektriciteit en aardgas zodra er een vastgelegde prijs overschreden wordt. Maar die drempel moet lager, vindt de partij Vooruit. Want de overheid heeft zelf ook meer btw-inkomsten als die energieprijzen blijven stijgen. Dat zegt Oscar Seuntjes van de partij Vooruit.
20: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
19: Ook de chemiesector kreunt onder die hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan de Amerikaanse bedrijven. Dat heeft echt wel gevolgen voor onze economie, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
21: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan. Wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
19: In Genk in de provincie Limburg is gisteravond een auto in het Albertkanaal terechtgekomen. De bestuurder, een twintiger, is overleden, zegt het parket.
22: Er zijn enkele getuigen die hebben gezien hoe dat een voertuig bij het nemen van een bocht controle is verloren en zo in het kanaal is terechtgekomen. De chauffeur is een 23-jarige Genkenaar. Die werd door de hulpdienst uit het wrak bevrijd, maar alle hulp kwam spijtig genoeg te laat.
19: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden en dat is een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast en er is ook geen gespecialiseerde zorgverlening, zegt directeur Serge Roman.
0: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Hè? Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
19: En Clouseau zal volgend jaar optreden in het Koning Boudewijnstadion. Ze zijn de eerste Belgische band die daar staat. Op 4 augustus van volgend jaar proberen Koen en Chris Wouters het Koning Boudewijnstadion te vullen met zo'n 55.000 fans. En dat vinden ze toch best wel spannend.
1: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wow, hoe gaaf is dit?
7: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
19: Het wordt overwegend zonnig vandaag met temperaturen rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen ongeveer hetzelfde weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Dankjewel Jonas. Ga jij 4 augustus?
19: Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ik zou toch wel graag gaan.
9: Ja, ik denk ook dat ze dat gewoon gaan uitverkopen. Ik hoorde Chris nu zeggen, het zou leuk zijn als we dat uitverkopen.
19: Ik denk dat ze er zelfs meer dan eentje kunnen uitverkopen.
9: Ik denk, die hebben toch al lang een afspraak.
11: Ze hebben meer dan 100 keer de AFAS-dome al uitverkocht.
9: 137 hoorde jullie in de ochtendshow. Dus maal 15.000, ik weet niet hoeveel mensen kunnen daar...
19: Ja, zoiets denk ik ongeveer,
11: 20.000 bijna. Ja.
9: Jongens.
11: Ja, dat is indrukwekkend.
9: Ga jij HO 4 augustus?
11: Als ik niet in het buitenland ben met vakantie.
9: Ja, ik zei dus net hetzelfde. Ja, 4 augustus. Het werd mij niet in dank afgenomen. Oh. Of een DJ Peter. Ja. Ik werd daar scheef voor bekeken, maar goed. Ja. We gaan naar de weg, want het is woensdag en dan is het meestal, denk ik, toch iets rustig.
11: Over het algemeen wel, behalve in het centrum van Brussel, want daar zijn al de hele ochtend al flinke problemen door een ongeval. Op de kleine ring richting Zuid, de Rogier en de Kruidtuintunnel, die blijven voorlopig gesloten. Het gaat om een aanrijding met 3 auto's, die moeten getakeld worden en er ligt ook heel wat brandstof op de weg. De brandweer heeft dus nog een flinke klus daar. In elk geval, dat betekent dus wel 2 uur aanschuiven, al vanaf Ganshoren en Koekelberg. Kan het dus beter met de auto even wegblijven. En als je de stad in wil vanuit het westen, misschien beter omrijden via Anderlecht of via Laken. Verder naar Brussel, wat hebben we nog? E40, 10 minuten vanaf Sterrebeek. E19, nog een kwartier vanaf Peutie. De binnenring rond Brussel, 25 minuten van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Naar Antwerpen nog spitsfiles van zo'n kwartier van voor Kruibeek op de E17. Op de E19 vanuit Breda moet je opletten voor een obstakel op de rechterrijstrook, net voorbij de oprit in Sint-Job. En verder nog 20 minuten bumperen vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. In de andere richting op de E313 naar Hasselt gaat het ook 10 minuten langzamer. Bij Wommelgem komt door een kleine aanrijding op de spitsstrook. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
9: Dankjewel.
23: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. Win-win.
24: Xavier Taverne.
9: We gaan kijken wat artificiële intelligentie allemaal te zoeken heeft bij onze huisarts en wat dat betekent voor ons. Want makkelijker, zeker, maar... Get up out of your rocking chair, grandma! Er is ook zoiets als privacy natuurlijk. We gaan het erover hebben. Goedemorgen en welkom

0: Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Als jij naar je vaste huisarts gaat, dan zou het kunnen dat artificiële intelligentie daar binnenkort meeluistert. Of misschien gebeurt het nu al. Stijn van Driessen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Stijn, jij bent de huisarts in Gent. Want er zijn nu al verschillende soorten AI-toepassingen op de markt die toegespitst zijn op de medische wereld. Eentje die jij al een tijd gebruikt en die steeds meer artsen gebruiken is de AI Scribe. Zo heet dat, eigenlijk een soort notulist. Hè? Mag ik het zo noemen, Stijn?
1: Ja, dat klopt.
0: En wat moet jij dan precies doen?
1: Wel, hoe dat het werkt, ik ga misschien uitleggen hoe dat mijn werkwijze was voordat ik deze technologie gebruikte. Als een patiënt bij mij op consultatie komt, vertelt hij mij zijn klachten doorgaans op een ongestructureerde wijze. Door vragen te stellen, door te herhalen, door samen te vatten, gaan wij er als arts structuur in brengen. Dat is niet alleen belangrijk om tot de diagnose te komen, maar wij worden ook verondersteld om dat verhaal op een gestructureerde manier in het patiëntendossier neer te schrijven. Mm-hmm. En met gestructureerd wil ik zeggen dat alles op de juiste plaats komt te staan. De subjectieve klachten, bijvoorbeeld buikpijn, dat staat op een bepaald veld. Mijn objectieve bevindingen, het onderzoek, de bloeddruk en dergelijke gaat in een apart veld staan. De diagnose, de planning, alles staat op zijn plaats. En dat is nodig om achteraf te weten waar dat de consultatie over ging. Als de patiënt later bij mij komt of bij mijn collega of ik stuur een verwijsbrief. Die informatie die op de juiste plaats staat, elke arts kent die structuur. En moesten wij gewoon woord voor woord opschrijven wat de patiënt ons zegt, dan zou dat heel onoverzichtelijk zijn. Mm-hmm. Nu, die Scribe, of een AI-assistent, zoals het in mijn pakket genoemd wordt, die gaat, dus als de patiënt bij mij is, dan duw ik op de knop opnemen. Mm-hmm. Dan gaat een microfoon tussen mij en de patiënt staan en die luistert naar alles wat er wordt gezegd. De audio die wordt doorgestuurd naar een AI-model dat op een datacentrum in Europa draait. En als de consultatie gedaan is, dan klik ik nog op een knopje genereer tekst. En dan wordt er van die audio, die op diezelfde gestructureerde wijze, een tekst gemaakt. En die wordt dan weer doorgestuurd naar mijn dossier. En alle data wordt volledig van dat datacentrum verwijderd. Er blijft niets meer over, alles komt in mijn dossier te staan.
0: Ja, want ik heb daar meteen heel veel vragen over. Om te beginnen, fijn denk ik voor jou als dokter, dat je niet de hele tijd moet zitten schrijven of tikken. Je kan gewoon echt in gesprek gaan met je patiënt. Dat heeft een enorm voordeel, denk ik.
1: Ja, ik merk wel duidelijk dat sinds ik dat gebruik, ik kan echt non-verbaal naar mijn patiënt kijken. Ik kan zien, is die verdrietig, maakt die geen oogcontact, is die nerveus. Dat zijn zaken waar ik veel beter op kan letten. Ook denk ik dat de patiënt al het gevoel heeft dat ik met meer aandacht naar hem aan het luisteren ben. Want daarvoor, ja, je was aan het typen. Typen gaat sowieso ook trager dan dat er wordt gebabbeld. Je moet als huisarts ook nadenken van, niet alleen welke vragen moet ik nog stellen om tot de diagnose te komen, maar hoe moet ik het hier correct in het dossier neerschrijven, zodanig dat het op diezelfde structuur gebeurt. Want achteraf, de volgende patiënt zit daar dan al, of op het einde van uw werkdag ben je al vergeten waar het over ging. Dus sinds ik dit gebruik, ik laat het systeem gewoon draaien, ik luister naar mijn patiënt, ik focus op hem. Dus ik vind dat een enorme meerwaarde.
0: Ja, natuurlijk, wat een patiënt zegt, dat is een mens die komt met klachten en die zegt ik heb last van mijn darmen. Komt dat zo rechtstreeks in het medisch dossier of krijgt dat nog een vertaalslag?
1: Het wordt een beetje herschreven wel, dat het wat mooier lijkt in een medische tekst. Bijvoorbeeld het voorbeeld van ik heb last van mijn darmen, dat zal dan zijn de patiënt heeft darmklachten. Dus hij gaat dat een beetje herschrijven, maar wel redelijk goed behouden. En ook dan weer wordt het in het juiste veld genoteerd in de subjectieve klacht van de patiënt. Ik heb darmklachten. Mm-hmm. Dus ook dan, makkelijk voor mij, is dat het systeem automatisch de zaken in het juiste veld gaat noteren. Hij genereert niet enkel een tekst dat ik nog van alles mee moet doen. Hij zet alles op de juiste plaats in mijn dossier. Of als de patiënt en buikpijn heeft en heeft last van zijn been bijvoorbeeld, dan gaat dat op twee verschillende plaatsen, twee verschillende subcontacten, allemaal netjes gezet worden door die AI.
0: Maar jij gaat er wel nog eens door. Het is niet zo dat het rechtstreeks in het patiëntendossier terechtkomt. Misschien met een fout die AI toch gemaakt heeft. Jij gaat daar wel nog eens door om te kijken of alles wat daarin staat wel klopt.
1: Ja, want ik ben uiteindelijk wel verantwoordelijk voor die tekst die gegenereerd wordt.
0: Ja, als niet ik AI het fout natuurlijk. Zou... Ja.
1: Nee. Dus de eindverantwoordelijkheid blijft bij mij als arts. En ja, zoals bij alles van AI is ook dit systeem niet foutloos. Er worden soms dingen gehallucineerd of details gegenereerd die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Dus ik moet er altijd wel nog een beetje in editen, aanpassen. Maar doorgaans kan ik wel stellen dat het systeem mij enerzijds tijd bespaart. Ik ben meer met mijn patiënt bezig. Ja.
0: En wat met de gegevens die je daaraan geeft? Want je zegt, dat komt eerst in AI Scribe terecht. Dat is een programma met AI. Daarna mijn patiëntendossier. Maar alles wat ervoor zat, wordt meteen geschrapt. Hoe zit dat met privacy?
1: Ja, als gouden regel kun je op het internet stellen dat als je iets gratis mocht gebruiken, je met je privacy betaalt. Maar voor dit systeem betaal je hem als patiënt niet, maar ik wel als arts. En de Europese wetgeving van AI is in medische context bijzonder streng. Geen enkel Europees bedrijf wil volgens mij juridisch aansprakelijk worden gesteld om slordig met patiëntendata om te gaan. En ik zou zelfs sterker zeggen, doordat het systeem zo privacygevoelig is, gaat het minder goed werken dan dat het eigenlijk zou kunnen. Kun je je voorstellen, als ik achteraf de tekst die bij mij in mijn dossier staat, de AI-assistent heeft dit gegenereerd, moest ik dat nog aanpassen en moest het AI-systeem daarop kunnen getraind worden, dan zou het de volgende keer beter zijn. Maar dat kan niet, want als de tekst in mijn dossier staat, staat het nergens niet meer in een datacenter, nergens meer in de AI. Dus die privacy is daar heel strikt voor.
0: En mogen jouw patiënten, ik neem aan dat ze weten dat dat opgenomen wordt of dat jij daar toch melding van maakt, mogen ze dat weigeren?
1: Uiteraard mogen ze dat weigeren. Ik heb tot nu toe geen patiënt gehad die er echt problemen mee had. Nu, ik zeg het ook niet aan elke patiënt individueel dat ik dat doe. Dat zou mij te veel tijd kosten. Maar het hangt uit in de wachtzaal. En er hangt op mijn bureau ook nog een klein plaatje waar er wel info over is. Maar ja, moest iemand zeggen, ik heb er problemen mee of ik heb er vragen over. Uiteraard hou ik daar rekening mee.
0: Dankjewel, Stijn van Driessen, huisarts in Gent. En niet alleen bij huisartsen, ook in ziekenhuizen wordt er volop gebruik gemaakt van AI. Om jouw doorverwijsbrieven te vertalen naar mensentaal, gaan we het zo meteen over hebben.

0: Cameron Whitcomb, Medusa. Je hoorde hier net de huisarts Stijn uit Gent. Want steeds meer huisartsen laten artificiële intelligentie meeluisteren tijdens een consultatie. Dat maakt het voor de arts makkelijker om zich enkel en alleen op de patiënt te kunnen richten en echt te luisteren, omdat het gesprek dan wordt opgenomen en vertaald wordt om later in het patiëntendossier terecht te komen. Je gegevens worden enkel bijgehouden door de huisarts en je mag ook altijd vragen aan je huisarts om dat systeem niet te gebruiken. Maar ook in ziekenhuizen wordt het gebruikt. En dat dan vooral om jouw medische verslag te vertalen naar mensentaal. Dat klinkt ons als muziek in de oren. Dr. Mark Helbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent arts in de ziekenhuisgroep Ziekenhuis aan de Stroom en dan zitten we in Antwerpen. Jullie hebben zo'n systeem ontwikkeld, hè? Medische verslagen die vertaald worden naar mensentaal. Hoe werkt het?
1: Wel, na een raadpleging in het ziekenhuis of na een ziekenhuisopname stuurt de specialist typisch een brief naar de huisarts waarin alle details staan dan over die raadpleging en wat dat de verdere behandeling is bijvoorbeeld. Die verslagen kunnen ook door de patiënt gevonden worden op de gezondheidsportalen, zoals mijngezondheid.be. Maar het probleem is, patiënten kunnen die daar wel vinden en nalezen, maar vaak verstaan ze ze niet, of toch niet goed.
0: Kan je zo eens een voorbeeld geven?
1: Ja, in zo'n verslag zou bijvoorbeeld staan acute nierinsufficiëntie door een arteria renalis embol.
0: Ja, dat klinkt niet als iets wat ik zou begrijpen.
1: Wel, dat zouden wij dan doorvertalen als een plots slechtere werking van je nieren door een bloedklonter in een nierbloedvat, bijvoorbeeld.
0: Oké, dat klinkt dan al iets wat ik wel zou begrijpen, of inderdaad in mensentaal. Maar waar komt die omslag naar mensentaal dan in terecht? Komt dat ook in het patiëntendossier terecht, of zit dat op een andere plek dan?
1: Wel, in eerste instantie komt dat ook terecht op de gezondheidsportalen waar dat de patiënt nu die moeilijke originele verslagen vindt. Mijngezondheid.be bijvoorbeeld, maar ook in het ziekenhuispatiëntenportaal kan de patiënt die verslagen dan terugvinden.
0: Oké, en dat gebeurt al voor elk medisch verslag dat opgemaakt wordt in jullie ziekenhuisgroep? Of zit het nog in een testfase? Hoe moet ik dat zien?
1: Testfase eigenlijk niet. We zijn op dit moment wat dat betreft live voor twee medische specialismen, namelijk nierziekten en reumatologie.
0: Wat we net hoorden van huisarts Stijn is dat er toch nog altijd, want het gaat hier om computerwerk, wel een foutenmarge op zit. Hij moet er zelf nog eens door als huisarts om zeker te zijn dat de vertaalslag van AI in het patiëntendossier geen fouten bevat, want dat moet je natuurlijk niet willen. Hoe zit het met dit systeem? Zit daar ook nog een foutenmarge op?
1: Voor alle duidelijkheid, die vertalingen worden helemaal automatisch gemaakt en die worden niet achteraf door de arts die het verslag gemaakt heeft individueel gecontroleerd op fouten. Maar we hebben wel als voorbereiding op dit project een jaar lang gewerkt aan het echt optimaal vermijden van fouten. En echt grove fouten komen niet meer voor. Als we over fouten spreken, dan gaat het vaak over een term bijvoorbeeld die complex is, dat de oplossing die vergeten vertalen heeft of zoiets.
0: Maar dat lijkt me wel heftig dat er mogelijk toch nog een fout staat. Hè? Het is een prachtig initiatief, maar als de vertaalslag in mensentaal niet helemaal juist blijkt te zijn en je zit met foutieve informatie in je hoofd, schiet het dan zijn doel niet een beetje voorbij?
1: Wel, ten eerste, artificiële intelligentie is inderdaad nog niet perfect. Ten tweede, we bieden die vertalingen ook altijd aan als een totaalpakket, ook samen met die originele brief, die uiteraard ook nog altijd raadpleegbaar blijft. De bedoeling is net dat als de patiënt dingen onduidelijk zou vinden of verdacht zou vinden op fouten, hij kan natuurlijk daar de arts ook op aanspreken. En dat is net de bedoeling van heel de oplossing eigenlijk, dat de patiënt ook een beter inzicht krijgt in zijn ziekte en gezondheid, daardoor kritischer kan nadenken daarover en ook meer de arts daarmee kan confronteren en ook mee actief een rol kan opnemen in zijn gezondheidsproces.
0: Ja, want die verslagen zijn er, maar natuurlijk heb je ook nog altijd een gesprek met een arts, hè, als er zo'n medisch verslag is opgesteld.
1: Uiteraard.
0: Ja, ja, want dat hoort allemaal samen. Een tweetal weken geleden hadden we Tim Verheyde van VRT Nieuws te gast hier in Win-Win. Tim had aan ChatGPT gevraagd wat hij eigenlijk allemaal over hem wist. En ook op medisch vlak was er toch wel veel dat hij wist. We luisteren nog even naar wat Tim daar toen over te zeggen had.
2: Vorig jaar een complex medisch dossier. Eigenlijk wist ik wel, ga dat nu niet uploaden, Tim, maar dan toch uit interesse. Kan dat ding mij een heel helder taalgebruik uitleggen wat nu eigenlijk het probleem was, en dat deed het fantastisch goed. En nu toen ik vroeg van wat weet je eigenlijk over mij, zei ChatGPT, ik heb nog een aantal gevoelige gegevens over jou, maar die ga ik niet zomaar tonen. Ik zeg, ja, welke gevoelige gegeven was dat dan? Een medisch dossier van vorig jaar, maar je moet me expliciet aangeven of je wil dat ik het daarover heb. Dus ik dacht, oké, dat zit daar dus ook nog in. En dus eventueel bij ChatGPT ergens op een server.
0: Ja, dokter Mark Helbert, arts bij de Antwerpse ziekenhuisgroep Ziekenhuis aan de Stroom. Dat is wat veel mensen tot nu toe doen. Hè. Als ze zo'n moeilijk medisch verslag hebben gekregen, gooien ze dat door ChatGPT om te weten wat het betekent. Is jullie initiatief een beetje om dat tegen te gaan, om dat meer binnen de contouren van de privacy te kunnen doen?
1: Ja, absoluut. Want eigenlijk was ook dat een reden om dit project op te zetten. Onze vertalingen die wij maken, die zijn wel 100% veilig. Ze zijn dubbel beveiligd. Enerzijds omdat die vertalingen alleen maar terug te vinden zijn op die gezondheidsportalen, dus nergens anders. En daar kan enkel jij als patiënt aan, of de zorgverleners en wie je een therapeutische relatie hebt. En ten tweede, de vertaling zelf, die gebeurt door artificiële intelligentie in een heel gesloten omgeving. En die gegevens worden ook nergens voor hergebruikt of voor andere doelen gebruikt of bewaard of wat dan ook.
0: Het is nu bij de afdeling reumatologie en nierziekte, maar binnenkort binnen de hele ziekenhuisgroep?
1: Zover zijn we nog niet. Om die kwaliteit voldoende goed te krijgen, vergt dat voor elke discipline opnieuw wel nog wat aanpassing en tuning. Dat is dus nog wat mensenwerk. En daarboven is er ook een kost aan de oplossing natuurlijk. We kunnen dat op dit moment als ziekenhuis dragen voor twee disciplines. Maar om het voor alle brieven te doen, dan spreken we over meer dan 1 miljoen brieven per jaar. Ook daar zijn we nog niet op dit moment.
0: Dat zal nog wat geld kosten en daar moet nog financiering voor gevonden worden. Mark Helbert, dankjewel, arts bij de Antwerpse ziekenhuisgroep Ziekenhuis aan de Stroom. Win-win. Xavier Taverne.

0: zo meteen, wat zeg ik, binnenkort komt er een tweede kindje aan voor Cato. Nog veel reacties op VRT Max op het verhaal over artificiële intelligentie in de gezondheidszorg. Christophe Kremers gelooft niet dat het veilig is qua privacy. Christel van de Kerkhoven uit Zwalm noemt het gebruik van AI bij de huisarts en in ziekenhuizen dan iets dat ze niet vindt kunnen. Waar is het menselijke aspect naartoe? Wel, Christel, het is eigenlijk bedoeld om meer tijd te kunnen maken voor de patiënt, hoe gek het ook klinkt. Hilde de Koster uit Brugge is dan weer heel enthousiast. Ik vind het super dat dokters AI beginnen te gebruiken om het voor patiënten makkelijker te maken. Daar is het ook voor bedoeld, zo hebben wij het ook begrepen. Na het nieuws uit jouw buurt bladeren wij, want het is woensdag, door de winkelfolder.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Antwerpen met Anne Verstuift. In een school in Antwerpen is een kleuter van 3 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat het kind bijna gestikt is tijdens het eten. Dat schrijft het laatste nieuws en het parket bevestigt dat. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De precieze omstandigheden zijn voorlopig onduidelijk. Er moeten woonzorgcentra komen voor gedetineerden, dat zegt de directeur van de gevangenis van Merksplas. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, zegt de toezichtsraad voor het gevangeniswezen in een nieuw rapport. In Merksplas zitten heel wat ouderen samen op een afdeling, maar er is geen specifieke ouderenzorg voorzien. Er zitten zelfs gedetineerden met dementie, zegt directeur Serge Roman.
1: Dat is bijzonder schrijnend. En om dat deel tastbaar te maken, wij hebben echt een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? En dat is vandaag toch het geval voor heel wat mensen. Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten.
0: Als zulke de gedetineerden toch vrijgelaten worden, is het ook heel moeilijk om er een plaats voor te vinden in een woonzorgcentrum. De chemiesector in Europa, met heel veel bedrijven in Antwerpen, krijgt het al maar moeilijker door de hoge gasprijzen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Verschillende bedrijven leggen daarom al gedeeltelijk de productie stil en ze schrappen ook wereldwijd banen. Zo zullen er bij Evonik de komende jaren ruim 20 jobs verdwijnen in Antwerpen. Gas is veel duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. De Antwerpse bedrijven hebben nog wel een voordeel, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
2: Het grote voordeel aan Antwerpen is dat je toelevering hebt tussen de verschillende bedrijven. Het eindproduct van het ene bedrijf is de input voor het volgende bedrijf. En dus dat werkt zeer goed, weinig transportkosten. Maar natuurlijk, als daar nu een paar bedrijven van tussenvallen vanwege de te hoge energieprijs, dan gaat de waarde van die hele cluster natuurlijk ook naar beneden en hebben de andere bedrijven dan ook hogere kosten.
0: En Antwerp Expo verandert vanaf volgend jaar in een tijdelijke universiteitscampus onder de noemer Pop-up Campus 27. Het is een samenwerking tussen de stad en de Antwerpse hogescholen en universiteit. Er komen verschillende evenementen samen voor zowel studenten, bedrijven als jongeren uit het middelbaar, zoals een jobbeurs of een dag rond technologie. Over enkele jaren wil de stad van de Pop-up Campus een meerdaags onderwijscongres maken. Zonnig vandaag met soms hoge wolken en tot 21 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Ah joh, het is even kijken op de weg toch wel wat rustiger geworden.
4: Ja, de grootste problemen zijn voorbij. Zelfs in Brussel heb ik goed nieuws.
3: Ja, want daar was het de moeite, hè?
4: Ja, op de kleine ring richting Zuid. Daar zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel weer open gegaan. Ja, er staat wel nog een dik half uur file vanaf Koekelberg, maar over een half uurtje of een uurtje zal het wel beter gaan daar. Door omrijders moet je wel rekening houden met extra drukte op de wegen. Bijvoorbeeld op de Nienhoofse Steenweg in Molenbeek en in de hele buurt rondom het Zuidstation. Verder op de binnenring rond Brussel liever vertraag je nog 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En naar Antwerpen nog een paar kleine files van zo'n 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Ranst. Op andere plaatsen nog kleinere vertragingen.
3: Dankjewel, Hajo.
5: Europa Bank. De bank die durft.
6: Win-win. Xavier Taverne.

0: Amy Winehouse samen hier met Mark Ronson en Fallow Ray.
1: Win-win.
0: Ja, winwin@radio2.be, dat is de mailbox van Win-win. Daar kan je altijd terecht met consumentenvragen, groot en of klein. En in die mailbox vonden we ook de mail van CJ. Goedemorgen, CJ.
2: Goedemorgen, Xavier.
0: CJ, jij liet ons weten dat je te zien bent op Google Street View. Dat je daarbij vragen hebt in verband met je privacy. Wat is er aan de hand?
2: Vorig jaar reed er een wagen van Google Street View hier door de straat. Net op het moment dat ik een vriendin had buiten gelaten en nog even een napraatje deden. We hebben er eerst wel even zo eens mee gelachen van dat gaat toch niet echt zijn dat hier, maar geen aandacht niet meer aangeschonken. Nu, ik zat altijd, mijn kleinzoon voornamelijk kwam eerst al met de dingen aan het moeken. Jij staat wel op een foto van de Street View. Mm-hmm. Nadien heb ik nog andere mensen gehoord en ik had zoiets van, oh nee, dus met mijn vriendin ook over. Wij voelen ons daar niet goed bij, eerlijk gezegd. Dus mijn vraag was ergens van, kunnen wij van die foto gehaald worden of kan ik een instantie ergens aanspreken of aanschrijven met de vraag van, kunnen wij alsnog van die foto verwijderd worden? Ik denk dan maar heel simplistisch, als we zelf een foto maken, dan ga ik zo wel eens naar een magische gom en ik kan mensen of zo wegdoen. Dus mijn vraag was, want echt waar, wij voelen ons daar niet goed bij. Ja.
0: We kunnen ook kijken naar de foto, hè, want we hebben die ook, als je nu meekijkt via VRT1 en VRT Max, dan zie je ook over welke foto het gaat. Je gezicht is wel onherkenbaar, denk ik, hè, CJ?
2: Het is geblindeerd van ons buiten, maar toch, voor velen zijn wij herkenbaar.
0: Ja, en dat wil jij liever niet. Er staat daar ook in hele kleine letters, als je daarop inzoomt, kan je zien, probleem melden. Heb je zelf geprobeerd om Google te contacteren, CJ?
2: Ik heb aan het zoeken geweest voor een tool dat ik ergens kon, maar ik ga eerlijk zijn, ik ben een leek in al dat soort situaties en zo. Ik ben daar niet echt verder in geraakt. Ik heb ook alleen maar met een gsm voor iets te kunnen dingen, dus het was niet zo. Nee, ik ben er eerlijk gezegd niet zelf verder in geraakt.
0: Maar wij hebben dat voor jou dan maar gedaan. De vraag is duidelijk, hoe laat je jezelf herkenbaar of nog minder, onherkenbaar liever, of minder herkenbaar maken op Google Street View? De woordvoerder van Google hebben we die vraag voorgelegd. Die wilde ons enkelijk een schriftelijke reactie bezorgen. Dus hebben wij dan maar, aan Google gevraagd om die tekst even in te lezen. Dit is wat ze daarover zeggen.
3: Blurren automatisch herkenbare gezichten en kentekenplaten in Street View met behulp van technologie die is ontworpen om de persoonlijke privacy van mensen te beschermen. Als iemand zichzelf, zijn of haar huis of auto ziet en extra privacy wenst, kan diegene eenvoudig extra blurring aanvragen.
0: Aha, het kan dus, CJ. Dus we hebben ook aan Google gevraagd. Ja, maar hoe dan?
3: Direct via de functie een probleem melden in Street View, in de rechter benedenhoek van het scherm. Zodra een verzoek is ingediend en verwerkt, wordt de aangevraagde vervaging permanent toegepast.
0: Kijk, CJ, je kan het dus aanvragen als je op probleem melden gaat klikken. Jij zegt, ik kan dat niet doen. Maar je had het net over een kleinkind, hè, die jou had gespot op Google Street View.
2: Ja.
0: Zou die het voor jou kunnen doen, denk je?
2: Ik kan dat wel vragen.
0: Ja,
2: dat die mij er kan in helpen.
0: Ja, dus ik ga nog even de stappen herhalen. Je gaat naar Google Street View en je klikt waar jij of de nummerplaat van je wagen, want daar gaat het bij sommige mensen ook over, van je huis te zien is. En totdat je dan het exacte beeld dat je wilt laten vervagen voor je hebt. Want wij hebben hier een foto om dat wat duidelijker te maken. Je kan dat even meevolgen. Stel dat ik de fietser ben op de foto die je hier nu ziet op VRT1 en VRT Max. En nog meer dan enkel mijn gezicht wil laten vervagen, dan moet ik hier precies zijn. En dan klik ik helemaal rechts onder mijn scherm een probleem melden. Pas op, het staat heel klein, hè, CJ. Dus aan je kleinkind zeker zeggen dat het onderaan rechts staat en dat het heel klein staat. Maar dat hij daarop moet klikken. En dan kan je laten weten wat je wil laten blurren en waarom. En zo dien je de officiële aanvraag in.
2: Oké.
0: Maar denk er goed over na, want stel, CJ, dat je toch nog te zien zou willen zijn. Blijkbaar, als je dat aanvraagt om jezelf nog meer te laten blurren of nog meer onherkenbaar te maken, is dat wel permanent. Je kan dat blijkbaar niet ongedaan maken.
2: Oh ja, maar nee. Ja, snap ik.
0: Het is niet zo dat je maar iets over 5 jaar denkt.
2: Het is niet dat ik ineens ga van gedacht veranderen en zeggen van, ja, ik wil er wel op staan. Nee, dank u.
0: Nee, dus aan het kleinkind vragen om naar de specifieke foto op Google Street View te gaan. Zoveel mogelijk inzoomen op de plek die je wil laten aanpassen. En dan onderaan rechts, heel klein, staat er probleem melden. Okay. En daar moet het in orde komen. Hou ons op de hoogte, want ik ben wel heel benieuwd of het gaat lukken, CJ.
2: Ja, ik ook. Dat gaat dan voor beide personen toch lukken.
0: En wel, dat gaan we wel of dat ga jij moeten proberen.
2: Dat gaan we dan, ja. Oké, prima.
0: Wil je ons wel op de hoogte houden, want ik ben wel benieuwd.
2: Ja, zeker en vast.
0: Want ik denk dat je niet de enige bent met die vraag. Goed, gaan we voor je volgens CJ. Zet je kleinkind maar aan het werk. En we spreken elkaar binnenkort dan, denk ik. Dank je wel.
2: Oké, top. En vriendelijk bedankt, hè.
0: Nee, heel veel plezier, CJ.
2: En dank je wel.
0: Dank u.
2: Fijne dag nog.
0: Doei.
2: Ja.

0: 37 jaar na deze Anna van Clouseau gaat Clouseau het Koning Boudewijn Stadion laten vollopen. Dat doen ze volgend jaar op 4 augustus. En het is woensdag en dan bladeren wij voor jou door de winkelfolder. Dat doen we met heel veel plezier trouwens. En terwijl we dat doen, kan je altijd meekijken via VRT1 en VRT Max. In de folder van Aldi valt het werk van prinses Delphine van Saxen-Coburg op. Enfin, het is een reproductie van haar werk in de vorm van een poster. En dat is dus geen echt werk. Dat heeft de prinses gisteren zeer duidelijk gemaakt op Instagram. Ze maakte zich kwaad over het feit dat het leek alsof haar kunst via Aldi te koop is. Dat is dus niet zo. Het is een reproductie en poster. En die kost €24,99. De opbrengst van de verkoop gaat naar Warme William, een organisatie die mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar wil maken. Alleen weten we wel nog niet hoe die eruit ziet, want in de folder is het werk nog wat wazig gemaakt. Zaterdag kom je het te weten, dan ligt die in de winkel. 1 per persoon trouwens, je mag er geen 20 kopen. Maar is zo'n werk, een reproductie van prinses Delphine bij Aldi ook echt iets waard? Heb ik gevraagd aan Sophie van der Velde, kunstkenner, galeriehouder, en je kan haar kennen van het tv-programma Stukken van Mensen. Sophie?
1: Het is een democratische manier om kunst te verspreiden van een kunstenaar die veel mensen kennen. Het is eigenlijk een soort collectors item en het maakt het heel toegankelijk en of het al dan niet op lange termijn meer waard gaat zijn, dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Ja, de toekomst, daar kunnen we al een beetje in kijken, want 2 jaar geleden liever deed Aldi al een gelijkaardige samenwerking met kunstenaar Koen van Mechelen. Het was meteen uitverkocht, dat kunstwerk, en werd daarna voor 5 keer de prijs doorverkocht. Dus ja, op zich kan het een goede belegging zijn. Zo maak je van 25 misschien wel €125. Niet schrikken als je zaterdag Karien van Nonkels aan de kassa van de Lidl ziet zitten. De echte ja. Ze kan zich niet in 100 splitsen, dus ze is maar op 1 plek en het is in Kortrijk te doen. Dat maakte ze zelf bekend via sociale media.
2: Dag, volgers van de Lidl. En iedereen daarbuiten. Dat is waar, iedereen mag komen toch. Ik ben Karien Persijn en ik kom op 26 september Lidl Kortrijk versterken aan de kassa. Van 1 tot 2. Dat is gelukkig.
0: Van 1 tot 2, in mensentaal is dat van 1 tot 2. Maar Lidl verwacht enorm veel volk en is nu al zo goed als zeker dat niet iedereen bij Karien zal kunnen passeren aan de kassa. Lidl, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat het daar niet in ruzie eindigt?
3: Om alles vlot te laten verlopen, krijgen de eerste bezoekers een bandje om effectief aan de kassa van Karien dus te kunnen gaan afrekenen. En voor alle andere fans voorzien we een soort van fanvillage met een livestream op groot scherm. Er zal ook een fotobooth zijn. We gaan ook een thema foodtruck voorzien. En een tombola waar dat er onder meer exclusieve totebags te winnen zijn. Dus zodat iedereen echt op het... Een soort van fanvillage met een livestream op groot scherm. Er zal ook een fotobooth zijn. We gaan ook een

0: De look, want de blikjes zijn helemaal lichtroze geworden. Niet omdat die nu een frambozensmaak hebben, maar wel om borstkankerorganisatie Think Pink te steunen. Per blikje dat verkocht wordt in België schenkt Coca-Cola 3 cent aan Think Pink. Maar dat roze blikje, dat is meteen ook een herinnering voor jou als je een vrouw bent om zelf je borsten te checken op borstkanker. En hoe je dat kan doen, dat kan je zien als je de QR-code op het blikje scant. En de keuze voor de light-versie van Coca-Cola is niet willekeurig, want die is vooral populair bij vrouwen tussen de 40 en 49. En dat is net de groep vrouwen die baat heeft bij borstonderzoek, maar nog geen uitnodiging voor een mammografie heeft gekregen. En dan nog een opvallende promo van BNP Paribas Fortis, want daar zijn het We Love Cinema Days. Van vandaag tot en met zaterdag, 26 september. Maar wat betekent dat precies? Jeroen Petrus, woordvoerder bij BNP Paribas Fortis.
1: Tijdens de We Love Cinema Days krijgt iedereen in een van de meer dan 50 deelnemende bioscopen bij de aankoop van een ticket, een tweede ticket gratis voor dezelfde vertoning.
0: Ja, dat is toch wel opvallend. Iedereen dus, maakt niet uit of je klant bent of niet bij BNP Paribas Fortis, krijgt zo'n gratis ticket. Maar hoe dan?
1: Dus je gaat gewoon naar een bioscoop, naar een deelnemende bioscoop, je koopt daar een ticket en je krijgt automatisch een tweede ticket erbij. Dat geldt ook voor tickets die je vooraf online boekt.
0: Ja, het enige hier is natuurlijk dat je iemand moet vinden om mee te gaan en ook altijd in een even gezelschap moet zijn. Waarom is elk ticket niet gewoon aan de helft van de prijs? Want dan kunnen misschien mensen die alleen wonen of geen partner hebben, ook meegenieten ervan en moeten ze niet opnieuw op zoek naar een vriend om dan toch kansen erop te maken. Maar goed, dat is misschien een ideetje voor volgend jaar dan.
2: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Win-win. VRT. Radio 2.
3: Xavier Taverne.

Alex Warren en Passenger. Het ging vandaag onder meer over artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en wat AI wel en niet van jou mag bijhouden. Je kan het allemaal nalezen op de win-win pagina van VRT Nieuws. En mocht je nu nog meer willen weten, weet dan ook dat er een boek is van Win-Win. Dat ligt zo nu ongeveer in elke boekhandel. Begin van de week is het uitgekomen. En dat is een boek dat zichzelf terugverdient. Dat is geen loze belofte, want er staan heel veel tips in om je leven beter te maken en betaalbaar te houden. Dat kan je nu zowat overal vinden. En als je een getekend exemplaar wil, dan moet je naar Boektopia komen, want volgens mij zit ik daar ook een paar.

0: Radio 2.
1: Radio 2.
2: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukenstrapdij.
3: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
4: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, Kieke.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Verdomme, Kieke, hou op met die vlamme grap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Likken we van die spijker, zegt.
9: Marcel, wat doet die windmolen in onze naaf?
10: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
9: Och, je was serieus?
11: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
12: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
13: So boring.
12: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
13: Marianne.
12: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
13: And Willoughby.
12: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
14: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
15: Kan jij nog lang lezen?
14: Denk het wel.
5: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
15: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
14: Gezellig, hè?
5: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedacht.
16: Alleen.
17: Hoi.
16: Met 2.
17: Hey, alles goed met jou?
16: Met 3.
17: Oh, maar kijk eens waar schattig. Kom,
14: kom, zie je, Loebas.
16: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
18: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
19: Het is D-Day voor Anne, want zij is onderweg naar Parijs voor het concert van Céline Dion. Samen met luisteraar Kim, die de tickets heeft gewonnen, zijn ze er al. We horen

0: is 10 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maas. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten de luchtverkeersleiders elke nacht omdat ze meer willen verdienen voor hun nachtshiften. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen daar op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze dat dus een kans willen geven. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 van de vorige eeuw meemaken in ons land. Na ook al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt weinig regen verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt water uit de Maas. Die staat erg laag. En daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeentes gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem met de drinkwatervoorziening, al blijft het de komende tijd dus wel heel erg droog. De Belg betaalt steeds meer voor overheidsdiensten, maar de kwaliteit van die diensten daalt. Dat zegt ondernemersorganisatie VOCA op basis van cijfers uit hun eigen jaarlijkse onderzoek. Dat moet dus echt wel efficiënter, zegt Frank Beks van VOCA.
1: Je kan niet blijven investeren in gezondheidszorg en uiteindelijk die kwaliteit naar beneden zien gaan. Hetzelfde trouwens voor ons onderwijs. Hè. We geven nog altijd heel veel geld uit aan onderwijs, 20 miljard op jaarbasis. Maar ook daar zien we de leerprestaties naar beneden gaan. De PISA-resultaten zijn eigenlijk bar slecht op dit moment. Altijd maar meer geld erbij steken levert per definitie geen betere kwaliteit. Dus we moeten meer het debat gaan voeren over een efficiënte overheid.
0: In Marokko wordt een nieuw parlement gekozen vandaag. Er komen maar liefst 27 partijen op. De vraag is vooral hoe de Marokkaanse jongeren gaan stemmen, want zij voelen zich niet gehoord door de regering in Marokko. Dat zegt correspondente Samira Yadir.
2: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
0: Overwegend zonnig vandaag en temperaturen tot een zachte 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
3: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
4: Goedemorgen, het is 10:02. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen van Bemmel tot Vilvoorde. In Brussel zijn een aantal straten rond het Warandenpark momenteel afgesloten. Hou daar rekening met files. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
5: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan.
6: Daan Mazet.
4: Céline Dion geeft vanavond haar vijfde concert in Parijs met in het publiek luisteraar Kim en DJ Anne. We volgen Anne tijdens de blijde intrede in Parijs deze voormiddag.
5: VRT

Adamski en Killer uit 1990. Ja, lieve vrienden, ik zit alleen in de studio in Brussel vandaag. Want Anne trekt naar Parijs, Paris, de lichtstad, de hoofdstad van Frankrijk. Samen met luisteraar Kim volgt ze vanavond een van die 26 concerten van Céline Dion, de wereldvedette die daar weer optreedt. Ja, je weet het intussen, sinds enkele dagen staat ze weer op het podium, Céline Dion, na haar diagnose van een neurologische aandoening. En dat is toch wel straf. En naar het schijnt zijn die concerten ook stuk voor stuk zeer straf. Anne gaat het allemaal meemaken vanavond. Iedereen die aanwezig is, die is laaiend enthousiast. Dat zie je ook op de beelden die elke avond op sociale media verschijnen. Anne is rond 8:30 vanochtend met de Eurostar hoge snelheidstrein naar Parijs vertrokken. Trouwens, klein wist je dat je. De nerd in mezelf komt dan naar boven. Dit jaar bestaat die treinverbinding 30 jaar. In 1996 zijn ze ermee begonnen, van Brussel naar Parijs. En toen duurde de rit ruim 2 uur. Tegenwoordig is dat nog maar 1 uur en 22 minuten. Dat is 1 keer met je ogen knipperen en je staat al in Parijs. Van het centrum van Brussel naar het centrum Parijs. Waanzin. Spannend allemaal. Anne, in een wereldstad, dat is ook spannend. Want we weten intussen dat haar oriëntatie niet haar sterkste punt is. Maar goed, zometeen eens horen of ze überhaupt is aangekomen in Parijs en niet in Londen of zo. Want dat zou ook kunnen.

0: Tine Oltmans en op een dag sta je in Parijs, de Franse hoofdstad, de stad van de liefde en tegenwoordig ook de stad van Céline Dion. De Canadese wereldster die geeft daar in totaal 26 concerten, elke avond 30.000 man in het publiek. Met vanavond in dat publiek ook DJ Ann en luisteraar Kim. En jawel, het is gelukt, ze zijn in Parijs. Goedemorgen, dames.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Dat is al een prestatie, je bent er geraakt, je staat voor het station. Is de heenreis vlot verlopen, Ann?
1: Ja, ik zal u zelfs zeggen... Ik ben sneller in Parijs met de Eurostar dan dat ik met de auto naar Blankenberge rij.
0: Ja, dat is straf, hè. Je staat ineens in een ander land en in de hoofdstad van dat land ook.
1: Zo zossig.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja. Goed, zeg, luisteraar Kim die won enkele weken geleden een wedstrijd om met jou mee te gaan op deze tweedaagse. Grote fan van Céline Dion. Ze staat naast jou, zie ik, want we kunnen ook meekijken op VRT1. Is Kim zenuwachtig?
1: Dat valt eigenlijk mee. Kim, ben je zenuwachtig, vraagt
2: haar. Ja, toch wel. Het is spannend. Ja, toch wel.
1: Maar je hebt het al meer dan 10 keer gezien. Dus ja. Hoe kan dat nu nog spannend zijn?
2: Ja, toch. Het is heel lang geleden. En toch altijd benieuwd, hè? Ja.
1: We zitten hier dus een dag in Parijs. Het optreden is pas vanavond. Daan, Kim, we zijn hier al vrij vroeg. Wat gaan we de rest van de dag doen? Heb jij iets in je hoofd?
2: Ja, shoppen natuurlijk, hoort erbij. Ja, sowieso naar de pop-up shop. We zullen ook wel eens langs het hotel passeren.
1: Hopen dat ze daar buiten komt, want rond een uur of 1, 2 zouden ze misschien wel eens een keer naar buiten kunnen komen. We hebben dat al uitgezocht, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: En dan vertrekken we vanavond natuurlijk naar het optreden, hè, Daan?
0: Ah wel, vooruit. We gaan jou vandaag volgen. Allee, toch tot 12 uur. En dan morgen breng je maar verslag uit van het concert. Komen al wat tips voor jullie binnen via VRT Max. Martien laat bijvoorbeeld weten... Ah, Ann, fijn verblijf in Parijs. Geniet van het optreden vanavond. Ik ben een beetje jaloers. En tip, je kan bovenop de Arc de Triomphe gaan staan. Daar heb je een supermooi uitzicht over Parijs. Dus als je nu toch een paar uren te doden hebt...
1: Ja, te doden. Voilà. Ik denk dat we genoeg te doen hebben, hoor. Daar, we moeten dat hier helemaal uitchecken. Hè. Ik moet zelfs een metro pakken.
0: Ik zie het.
1: Met je kent mij.
0: Ja. Met de hand in de zak, met de zonnebril op de snoet in Parijs. Druk. En wel, zoek haar hotel anders voor 12 uur. Dat zou tof zijn.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja.
0: Allee, tot straks, hè.
1: Ja, ja,

0: Ilse de Lange en So Incredible. Als je Radio 2 op Instagram of Facebook volgt, dan krijg je morgen ook een verslag vanuit Parijs van Anne. En dat is met beeld en al, zeg.
1: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
2: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijn Stadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
4: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
9: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
8: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Billy Ocean en Get Out of My Dreams and Into My Car. Ja, je kan er niet omheen. Céline Dion in Parijs. En dat zal je geweten hebben, ook al omdat wij tickets hadden voor het concert van vanavond. Daarom is mijn waarde collega Anne nu met luisteraar Kim. En winnaar Kim dus in Parijs. En terwijl Anne daar haar weg zoekt in de metro, wil ik het even over de stem van Céline hebben. Want je weet dat ze leidt aan het Stiff Person Syndrome. Dat is een neurologische ziekte die de spieren aantast. En daarom is het jaren ook onmogelijk geweest om te zingen. Des te straffer is het dat ze vandaag weer op het podium staat. Ze staat er weer, inclusief haar legendarische hoge noot in het nummer All By Myself. En live in Parijs klinkt dat zo. Komt-ie? Goh. Ik krijg daar telkens kippenvel van als ik dit fragmentje hoor. En ik ben geen expert, maar ik denk dat het zeer straf is. Eén, om die noot zo hoog te kunnen zingen, maar ook om ze te kunnen aanhouden. En twee, na haar diagnose, haar stembanden waren ook aangetast om dit terug opnieuw te kunnen. Dat is toch wel straf. Op de beelden zie je ook telkens de opluchting als ze die noot heeft gezongen, dat ze denkt van ja, het is gelukt. Hoe uitzonderlijk is het om zo'n noot te halen? Daar gaan we het straks nog over hebben hier bij Anne en Daan. Dit is intussen Olivia Dean.

0: Olivia Dean en Man I Need. Het is 10:30. In Brussel zijn enkele straten rond het Warandepark afgesloten. Hou daar rekening met vertraging en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, veel over wereldster Céline Dion vandaag. Zometeen die andere wereldband. Coldplay in je radio komt eraan naar Line de Douw.

0: Coldplay, An Adventure of a Lifetime. Coldplay stond al eens in het Koning Boudewijn Stadion. Céline Dion trouwens ook. En binnenkort krijgen ze het gezelschap van Clouseau, de eerste Belgische band in het Koning Boudewijn Stadion. Tickets zijn vanaf volgende week woensdag verkrijgbaar. Vanochtend hier bekendgemaakt in Goedemorgen Morgen.
1: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
6: Radio 2.

Het allereerste singeltje dat ik ooit in de platenzaak ging halen toen die nog bestonden. Wes en Alane, 1997 zijn we dan. Dat is het jaar dat Céline Dion ook in het Koning Boudewijn Stadion stond hier bij ons in België. En daar hebben we het over Céline Dion, want ze staat er weer dit jaar nu in Parijs op het podium. Na haar neurologische aandoening weet je dat dat een hele prestatie is om er weer te staan. En ze brengt naar Parijs ook haar misschien wel meest legendarische noot mee uit het nummer All By Myself.

0: avond is dat met een oorverdovend applaus en toch wel het nodige kippenvel waarschijnlijk als je in de zaal zit. Ik ben geen expert, maar ik vind het wel heel straf wat ze doet. Zeker als je weet dat ze een jaar geleden of een enkele jaren geleden die noot niet meer kon zingen. We gaan erover praten met de zangcoach van onder andere The Voice Kids, Ingrid Mank. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe bijzonder is die noot?
1: Die noot is natuurlijk heel bijzonder, zeker onder de omstandigheden van nu. Hè, na die vreselijke ziekte die er is overkomen. Maar ik moet er wel bij zeggen, en dat is met alle respect, dat ze het nu wel lager heeft gezet. Dus de ongeveer 3 tonen, denk ik, heeft ze het lager gezet. En dat is nog altijd een waanzinnige prestatie. Maar je ziet wel aan het filmpje dat ze al haar kracht nodig heeft om die noot eruit te krijgen. Terwijl daarvoor was het bij haar iets minder moeilijk. Het leek moeiteloos, laat ik het zo zeggen. Dus,
0: maar ja, als je de beelden ziet van nu inderdaad, iemand vergeleek het, het is een soort van topsport. Je ziet dat ze zich concentreert, ze leeft naar die noot toe en alles wordt er dan uitgeperst. Dat vergt heel wat techniek.
1: Ja, absoluut. Want wat zij doet is wat wij noemen anchoring. Is dus een soort ankeren van het lichaam. Dus je hele lichaam inzetten. Je doet dat onder andere met je rugspieren. En nog een aantal nekspieren. En nou ja, goed, ik ga niet te veel in anatomische details treden. Maar daardoor krijgt zij heel die noot eruit. Omdat ze heel haar lichaam inzet met al haar spieren. Om die noot te ondersteunen.
0: Ja. En je zegt het inderdaad. Het is een aantal tonen lager gezet ten opzichte van de ingezongen versie. De studioversie. Maar dan nog, is dit een uitzonderlijk hoge noot om te halen voor een getrainde zangeres of kan iedereen dat?
1: Dat ligt eraan. Er zijn natuurlijk alten en mezzo-sopranen en sopranen. En zij is een sopraan. Dus het is voor haar, het blijft uitzonderlijk om dat te belten, zeg maar. Dus een soort in je spreekstem. Je hebt je spreekstem. En je hebt je kopstem. Dus je vogeltjestem en je gewone stem. En zij doet eigenlijk het bijna alleen maar in haar borststem. Ze mengt wel een beetje met die bovenkant. Maar dan ga ik weer in details. Maar dat is wel straf, dat ze het zo nog steeds kan.
0: Ja, absoluut. Want het heeft ook, je zei het al, het heeft een naam, het heet belting blijkbaar.
1: Ja, klopt. Ja. En belting wordt eigenlijk heel veel gebruikt in de musical. Hè? Zo'n beetje. Dus het is eigenlijk hele je stem mengen met je bovenkant. Dus een beetje met je kopstem daarbij, om het maar even zo kort door de bocht te zeggen. Maar je gebruikt eigenlijk vooral die borststem.
0: Dus
1: je spreekstem en dan ga je er een beetje van de bovenkant bij doen. En daardoor krijg je een soort van een luidere manier. En vroeger was dat belangrijk voor de musicalsterren om boven het orkest uit te komen natuurlijk. Hè?
0: Begrijp ik. Zeg, wat dacht jij toen je de beelden voor het eerst zag daar vanuit Parijs als ze die noot weer aanhaalde? Hoe reageer jij daar dan op als zangcoach?
1: Ja, ik bewonder dat enorm wat zij heeft gepresteerd. Maar ik denk wel meteen, ik ga wel meteen naar de piano van oh, hij is toch een terts lager. Snap je? Dus ik ga wel meteen, ik hoor ook aan haar stem, als ze gewoon zingt, dus rustig zingt, dat ze een zachtere stem heeft. Dus dat het iets aan sterkte, volume en kracht en kleur heeft verloren ten opzichte van vroeger. Vroeger als zij gewoon, dan hoorde je al van, oh, dat is heel vol. En nu klinkt dat allemaal wat zachter en wat weker, zeg maar. Nog altijd mooi, hè? Nog altijd mooi.
0: Ja, en toch straf inderdaad. Ook, je zei het al, na haar neurologische aandoening, dat ze er weer staat en dat ze die noten, ook al is het een beetje lager, maar dat ze de noten wel nog kan aanhouden. Het verhaal gaat trouwens dat bij het inzingen van het nummer dat de producer bij haar stond en zei van, goh, Céline, als je de noot niet haalt, geen probleem, dan boeken we gewoon een andere zangeres. Ja, en dat moet je geen 2 keer zeggen tegen Céline Dion, naar het schijnt. Dus dan heeft ze de noot meteen eruit geperst tot het resultaat.
1: Oh, dat we hemel.
0: Ja, dat zouden we tegenwoordig niet meer doen, hè, Ingrid?
1: Nee.
0: Maar in
1: die
0: de jaren 90 kon dat.
1: Die heeft wel geschiedenis geschreven. Verschrikkelijk. Ja,
0: het is een legendarische noot. Het is haar handtekening, zeg maar, in de muzikale wereld.
1: Ja. Goed, maar het is gewoon een legendarische vrouw.
0: Dat ook. We benijden Anne die vanavond het concert mag volgen in Parijs. Ingrid Mank, vocal coach, onder andere bij The Voice Kids. Dankjewel om dat even te duiden en de belting techniek uit te leggen, wat Céline Dion dus zo goed onder de knie heeft. Ingrid, tot de volgende.
1: Absoluut. Oké, en voor Anne veel plezier vanavond.
0: Ik geef het door. Bye bye.
1: Oké, dankjewel.

Jermaine Jackson, niet zo goed naar het weerbericht gekeken, duidelijk. When the rain begins to fall, helemaal niks van. Prachtige zon buiten toch hier in Brussel en ook in Parijs heb ik net op de beelden gezien waar Anne op dit moment zit. Op weg naar het hotel van Céline Dion. Telt voor twee, VRT Radio 2. Tenminste als ze haar weg vindt in de Parijse metro. Zullen we na 11 uur nog eens proberen te horen hoe het daar gaat in Parijs? Dit is nog Laura Tesoro.

0: Wanneer komt het besef in Thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: De mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ruim de gang hier alsjeblieft.
4: Ga eens schieten.
5: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
6: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
11: Lift het op, laat het op. Werkt het op stroom?
10: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Ja, Anne in Parijs, ik in Brussel, Anne bij Céline Dion en ik bij Jonas Maas van het nieuws. Kijk, haar hoor je straks terug naar het nieuws van 11 uur. En Jonas, die hoor je nu al.
14: Elke dag, telk voor twee.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jonas Maas. Vanaf morgen zal de dieselprijs weer wat zakken. Nu geldt er een recordprijs van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen stijgen al sinds een goed half jaar sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in de provincie West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen. Zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er daar gebeurd is. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. Het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen. En dat kan een probleem worden voor onze productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel haalt daarvoor water uit de Maas, maar die staat erg laag. En daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderd worden. In 17 Waalse gemeentes gelden nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is er voorlopig geen probleem, ook al blijft het dus wel nog altijd heel erg droog. Op de VN-top in New York heeft de Oekraïnse president Zelensky gepraat met de Amerikaanse president Trump. Ze willen dat de oorlog nog voor de winter stopt. Oekraïne is daarvoor bereid om geen energieinstallaties meer aan te vallen als Rusland daar ook mee stopt. Dat zegt onze correspondent in Oekraïne, Michiel Driebergen.
15: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand naar deze VN-top. Hij zei dat Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky is eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Ze zeggen wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
13: Het is nu overwegend zonnig en rond zo'n 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag komen er wel wat meer wolken vanaf het westen. En de volgende dagen krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Meer vind je in de app van VRT Nieuws.
16: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
13: En we kunnen kort zijn over de situatie op de weg, want er zijn op dit moment geen grote verkeersproblemen, enkel wat kleine.

0: Sammeke Goris zijn rak. Inderdaad, Céline Dion treedt op in Parijs. Et alors, hoor ik je dan denken? Ah wel, na haar diagnose van het Stiff Person Syndrome is dat toch alles behalve vanzelfsprekend. Maar ze is terug, ze staat weer op het podium. Vanavond de vijfde show daar in Parijs met in het publiek de enige echte DJ Anne Rijmen die nu al in Parijs is. En die dacht rustig te gaan shoppen in Galerie Lafayette. En ik had nog gelijk ook, want daar sta je nu op dit moment.
1: Ja, natuurlijk de eerste stop bij Galerie Lafayette. Dat is hier gigantisch. Ik sta, als je meekijkt via VRT Max, een gigantische koepel achter mij. Prachtig, man, barokstijl en al. Maar we zijn hier eigenlijk voor de pop-up store van Céline Dion. Ze heeft hier een store. Ja, je kunt daar een t-shirt kopen. En je weet, Daan, ik had al een t-shirt gekocht van Céline Dion. Goedkoop modelletje. Bleek dat dat een fake was. Was niet zo goed. Dus ik ben hier voor de echte versie gegaan. Volg mij even mee. Ja. Ik ben er al binnen geweest. En ik kan u zeggen dat de t-shirten hier hangen die ik graag wou kopen voor mezelf. Met het juiste gezicht van Céline. Want met een fake, dat was iemand anders zijn gezicht. Heel gek. Maar... Dus hier achter mij zie je, is de fanshop.
0: Dat is een soort van officiële fanshop van Céline Dion. Ik zie handtassen ook.
1: Ja, dat is een zak. Dat is geen handtas. Sorry. Dat is een zak gewoon. T-shirt. Dus ik heb de t-shirt van mij gevonden. En ik heb gekeken naar de prijs. €135.
0: Oh,
1: dat vind ik een beetje veel. Dus ik ga dat niet doen. Wat ik wel ook al heb gehoord is dat er mensen Céline Dion tickets kunnen verkopen. En dat er zelfs tot €3.500 voor geboden wordt voor een ticket. Dus ik dacht, omdat dat hier een winkelcentrum is en ik zie dat hier ook de collectie van Victoria Beckham hangt, als ik mijn ticket verkoop, kan ik misschien een rok kopen van Victoria Beckham.
0: Nee,
1: gaan we niet doen, hè.
0: Nee, ga toch maar vanavond naar het concert. Oké. Ga je er ook iets kopen? Wat is het goedkoopste dat je haar kan vinden? Sleutelhangers, heeft ze dat?
1: Nee, dat is hier zelfs niet. Je kunt hier niet onder €100 iets kopen.
0: Nou.
1: Het spijt me, ik zal u een baguette meebrengen.
0: Een Franse baguette?
1: Ja.
0: Koop die dan morgen alsjeblieft. Dan is ze nog een beetje vers tegen dat je terug in Brussel bent. Ja, kijk, dure merchandise. Ja, de poolboy moet ook betaald worden natuurlijk. Daar in Los Angeles of waar ze ook haar huis heeft of meerdere huizen heeft staan. Zeg, ging jij ook niet richting het hotel van Céline Dion?
1: Als jij dat wilt, dan ga ik wel nu vertrekken. Ja. Want dat is hier nog iets verder. Ik hoop dat ik het haal voor 12.
0: Als ik dat wil, ik zit in Brussel. Ik heb er weinig aan, maar stel je voor, meestal rond het middaguur vertrekt ze naar de arena. Stel je voor dat jij daar staat aan het hotel, ze komt buiten en ze zegt bonjour Annemarie. Dat zou tof zijn, hè?
1: Hier is een veiligheidsmeneer. We moeten hier weg, Daan. We moeten gaan vertrekken.
0: Anne Rijmen wordt uit het winkelcentrum gezet in Parijs. Helemaal live op antenne. Ja, moest gebeuren. Maar goed, hopelijk raakt ze straks aan het hotel van Céline Dion nog net voor 12 uur. Dat zou tof zijn.

Bobby Brown en 2 Can Play That Game. Daarnet Anne live vanuit Parijs, vanuit de giftshop, de fanshop, de merchandise shop van Céline Dion, waar ze blijkbaar door de beveiliging werd buitengezet. We hebben geen contact meer met Parijs, dus mogelijk is ze in de boeien geslagen. Wie weet.

0: Miley Cyrus en Flowers aan vandaag in Parijs voor het concert van Céline Dion. Ze is op weg naar het hotel van Céline Dion. Daar staan altijd veel fans voor de deur. Mochten er Vlamingen voor de deur staan op dit moment, laat van je horen via Radio 2 bij VRT Max. Stuur een berichtje. Wie weet staat Anne zo meteen naast jou. Kunnen we een kleine gezellige ontmoeting regelen. Enfin, mooie dag om in Parijs te zijn. De zon schijnt ook in België. De laatste weerkaarten krijgen we zo meteen van Sabine.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
3: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
2: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Radio 2.

0: Softcell en Tainted Love. Dag Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik kijk naar buiten en ik kan alleen maar blij worden.
1: Ja.
0: Zonneke schijnt.
1: Ah, ja.
0: Aangename temperatuur.
1: Zeker. Mooie zon. Wat hoge sluiers zie je hier voor
0: Brussel.
1: Dat
0: is niet erg.
1: Maar, nee, zeker. Dat is zeker niet erg. Ik heb al een foto gekregen daar straks van een bijzon. Als je zo hoge sluierwolken hebt, dan kan het zijn dat je dus naast de zon, dat je daar ook nog zo'n een gekleurde bol ziet. Een paar kleuren van de regenboog en een bijzon. Dus dat zijn dan allemaal mooie dingen. Ook vanmiddag nog hoge wolkenvelden. Soms wat middelhoge wolken, dat ook wel. Of een paar stapelwolkjes, maar het blijft allemaal heel aardig. En temperaturen 18 tot 23 graden. Dus we leven boven onze stand. Met een zwakke wind ook, west tot zuidwest. En dan is er het staartje van een storing dat passeert volgende nacht. Dat geeft tijdelijk meer wolken. En misschien valt daar een beetje gedruppel uit, maar dat stelt weinig voor.
0: Mm-hmm.
1: En het tweede deel van de nacht kan er ten zuiden van San Brema's, dus in het zuiden van het land, kan er wat lage bewolking ontstaan of wat nevel of mist. We hebben dan minimaal tussen 9 en 15 graden. En dan morgen eerst dat ochtendgrijs in de Ardennen, maar dat is al gauw weg. En we gaan opnieuw geregeld wel wat zon krijgen, maar er schuiven ook wolken voor. Een paar stapelwolken en opnieuw wat hoge wolkenvelden, zo'n beetje zoals vandaag. Temperatuur liggen iets lager, maar toch nog 15 tot 20 in het zuiden van het land, misschien wel tot 21 graden. En nog altijd weinig wind. En dan volgt er nog een mooie vrijdag met aangename temperaturen. Tot 23 graden gaan we alweer voor Vlaanderen. Weinig wind ook. Zaterdag starten we nog met mooie zonnige momenten. Maar in de loop van de dag is er meer bewolking. Eerst in het westen, later ook in het centrum van het land. Mogelijk een druppel ook in het westen. Geen al te grote hoeveelheden. In het zuiden van het land gaat het waarschijnlijk nog tot een groot deel van de namiddag zonniger blijven. En we zitten aan de voorzijde eigenlijk van een storing. En daardoor kan het kwik in het zuiden van het land tot 25 of 26 graden geraken.
0: Nou.
1: Terwijl het centrum 22 graden, wat ook nog best aardig is natuurlijk. En dan het westen dat al gauw in meer wolken krijgt. Daar geraakt het dan niet verder dan 20 graden. Maar dat is ook nog een behoorlijke temperatuur. En dan zondag starten we met redelijk veel bewolking. Dus een grijze start met nevel of wat mist ook. En dan later op de dag zijn er stilaan wat meer gaten in dat wolkendek. Met nog kans op een bui. Maar toch opnieuw tot 23 graden. Dus die temperatuur dat blijft eigenlijk zeer goed. Ook maandag nog tot 23 graden. Met lichtwisselvallig weer dan. Dus af en toe kan er wat regen vallen die maandag. En dan dinsdag is er een storing die dichterbij schuift. En aan de voorzijde daarvan krijgen we vanaf het zuiden warme lucht. Dus dat betekent zomerse temperaturen tot 25, 26, misschien zelfs 27 of 28 graden. Dus
0: dat
1: hebben we nog wat in de gaten. Ja, als dat wat blijft hangen daar, dan verwachten we wel in het westen van het land meer wolken met daar kans op een spatje regen. Terwijl in de rest van het land, en hoe meer we naar het oosten gaan, er dus meer zon kan blijven. Maar ik denk een dikke wintertrui, dat we die voorlopig nog niet nodig hebben.
0: Nee, duidelijk niet. En ook zon de komende dagen. Dus ja. Tevreden. Dankjewel, Sabine.

0: zal wel met zo'n aangenamere temperaturen en een zonnetje erbij. Johan Verminne en ik voel me goed. Op de buitenring rond Brussel komt er 20 minuten file rijden bij tussen Dilbeek en Anderlecht. En naar Antwerpen nog 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Randstad. En dat is het voorlopig.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, met groot concertnieuws vanochtend. Clouseau gaat naar het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben ze hier vanochtend bekendgemaakt bij Radio 2, bij Peter.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En dat is toch een beetje geschiedenis? Een beetje, dat is helemaal geschiedenis. De eerste Belgische act ooit in het Koning Boudewijnstadion. Volgende week woensdag om 10 uur start de ticketverkoop. En ik gok dat er nu al in WhatsApp-groepen wordt afgesproken. Wie zit er dan aan de computer? Wie gaat er boeken?

0: Summer and my body isn't ready. Ik zit alleen in de studio vandaag. Anne is in Parijs. Zij volgt vanavond met luisteraar Kim één van die concerten van Céline Dion. Misschien zag je het al op sociale media. Céline Dion staat elke dag wel op de stoep voor haar hotel. Babbeltje aan het slaan met de fans die daar rijen dik op haar staan te wachten. Dus ik heb Anne ook die richting uitgestuurd. Stel je voor dat die twee elkaar zo meteen ontmoeten. Maar jongens toch.
1: En heel goedemorgen, vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
1: Volgende week zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
3: Zaterdag om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van

0: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij hier?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
6: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
11: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
12: Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

0: German Stewart and We Don't Have to Take Our Clothes Off. Tja, het is Céline Dion wat de klok slaat vandaag bij Anne en Daan, want mijn collega DJ Anne zit vanavond in het publiek in die gigantische arena in Parijs waar ze die grote comeback-concerten aan het geven is. Niet alleen samen met luisteraar Kim, want die won 2 weken geleden tickets bij Anne en Daan. En dus Anne vandaag al in Parijs. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonjour Daniel.
0: Comment ça va?
1: Ça va bien. Ik ben aan het hotel geraakt waar ze verblijft. Je kan het meekijken op VRT Max. Le Royal Monceau. Daar staan allemaal geblindeerde wagens voor de deur. Er staat ook een bewaker of 2, 3 voor de deur. Ja, en nu is het te wachten met die hele horde fans achter mij totdat ze buiten komt. Maar ik heb al gehoord dat ze pas tussen 2 en 3 zou buiten komen. Dus mevrouw is nu nog aan het rusten, denk ik. Of ja, wat doe je dan? Ze heeft 2 verdiepingen afgehuurd, trouwens.
0: Wauw.
1: 2 verdiepingen. En een kamer kost je, pakweg de goedkoopste 1000 euro per nacht. Dus ja, dat brengt hier wel wat op, dat optreden natuurlijk. Ja, en ik ben hier dus nu aan het wachten, hè. Dat kan lang duren, het kan ook minder lang duren.
0: Ik ben verbaasd hoe dichtbij dat jij staat, want ik heb de afgelopen dagen al wat foto's en filmpjes op sociale media gezien waar het rijen dik staat. Jij staat praktisch naast haar wagen, dus als ze zo meteen, straks naar buiten komt, dan kan je roepen en dan komt ze goeiedag zeggen tegen jou.
1: Ja, ik onthoud hiervan gewoon dat je mij onderschat. Dat onthoud ik vooral.
0: Ook?
1: Ja, ik kan haar aanraken. Als ik hier blijf staan, kan ik haar aanraken.
0: Maar Anne...
1: Dus ik ga hier moeten blijven staan.
0: Hoe goed zou dat zijn dat je een selfie kan scoren met Céline Dion?
1: Ja, Daan, ik doe mijn best. Ik ben hier niet alleen, hè. Mensen moeten wegduwen, hè.
0: Ja, jij mag
1: dus
0: dat.
1: Ja.
0: Jij bent Anne van Radio 2 in La Belgique. Jij hebt voorrang. Zeg, heel veel mensen die ook tips doorsturen voor jou, want ja, je bent een soort toeristische route aan het volgen door Parijs. Je bent al in de fanshop geweest, waar het heel duur was. Hè. Wat was het goedkoopste? Was €135?
1: Ja, voor een t-shirt.
0: Ah wel, ik krijg tips via VRT Max doorgestuurd dat de gadgets in de arena zelf blijkbaar goedkoper zouden zijn.
1: Ah, maar dan moet ik in de arena zelf gaan kijken vanavond.
0: Dus vanavond als je daar bent, oké, prima.
1: Ja.
0: Goed, ja, wacht even af. Mocht ze nog voor 12 uur naar buiten komen, geef een gil. Laat het ons vooral weten. Als ze beginnen te roepen.
1: De deur gaat open. Wacht. De deur gaat open. Ik hoor mensen Céline zeggen.
0: Ah,
1: de deur gaat open en het is niet Céline. Sorry.
0: Blijf het opvolgen.
1: Ik ga er even op.
0: Anne, live vanuit Parijs. Veel plezier daar nog en wie weet tot straks. Hè.
1: Zeker. Bye bye.
0: Tout à l'heure.
1: Oui. In Paris.

0: Met It's a Beautiful Day. Het is een beautiful day om op de stoep van het hotel van Céline Dion te staan. Is er al beweging aan?
1: Ja, er komt wel wat volk uit de deur van Le Royal Monceau, maar het is niet Céline. Het zijn andere mensen met geld.
0: Oké, jij blijft daar wachten. Vanavond ga je naar het concert. Mocht ze zo meteen het hotel verlaten en ze spreekt jou aan en ze zegt, Anne, hoe gaat het? Doe ze dan vooral veel groeten van mij, goed?
1: Ja, je hebt wel high hopes, maar ik zal hier blijven staan, ja.
0: Dat is het leven, Anne. Veel plezier vanavond met dat concert daar. We horen je morgen vroeg tussen 10 en 12 terug.
1: Ja.
0: Nog wat extra zon voor tijdens het wachten daar, goed?
1: Heel goed.
0: Allee, veel plezier met Céline Dion vandaag. Tot morgen, Anne.
1: Kusje.
0: Des bisous.

0: Vanavond op VRT1.
1: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
0: Mm-hmm. Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn. Voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Er moeten woonzorgcentra komen voor gedetineerden, dat zegt de directeur van de gevangenis in Merksplas. We gaan daarop door zo dadelijk met onder andere een reactie van de Belgische geriaters.

0: Puur goedemiddag, 14 nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen die over 3 jaar meegaat naar de ruimte is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af. Je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. Het loont dus om nog een dagje te wachten met tanken. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is een man om het leven gekomen en zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter laat bekijken wat daar precies is gebeurd. Volgens onze informatie zijn er brandversnellers gevonden en zou het dus om brandstichting kunnen gaan. De vakbonden van de luchtverkeersleiders van Skies stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Sinds vorige week staakten ze elke nacht omdat ze meer loon willen voor hun nachtshiften. Gisteren stelde federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke voor om met een externe bemiddelaar de problemen te bespreken en ook aan te pakken. En de vakbonden zeggen nu dat ze die verzoeningspoging een kans willen geven. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, gratis condooms uit aan studenten vandaag. Twintigers gebruiken steeds minder condooms, terwijl dat net de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals bijvoorbeeld chlamydia. SENSOA wil jongeren aanmoedigen om meer te praten over condooms. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat een moeilijk gesprek vindt, zegt Veerle Doosje van SENSOA.
1: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door een partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan.
0: In Zaventem in Vlaams-Brabant is een nieuwe maanwagen voorgesteld, de Love Me. Over 3 jaar moet die nieuwe maanwagen rond kunnen rijden op de Zuidpool van de maan. De nieuwe maanrover is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de oprichter van webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Simon van den Bussen heeft de maanrover mee ontworpen en is trots.
2: Dit is eigenlijk een maanrover van mediumklasse. Dus 40 kilogram, dus eigenlijk perfect om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Dus we kunnen echt heel nuttige data gaan leveren aan NASA of ESA die een maanbasis willen bouwen. Evengoed aan wetenschappers die willen bekijken wat de oorsprong is van ons zonnestelsel. Dus een heel goede balans tussen niet te klein en niet te groot.
0: En het KMI zegt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 aan het meemaken zijn. Na een droge zomer valt er ook de komende weken weinig tot bijna geen regen. En dat kan problematisch zijn voor de productie van drinkwater. Drinkwatermaatschappij Vivaqua in Brussel bijvoorbeeld haalt water uit de rivier de Maas. Maar die staat erg laag en daardoor moet de productie daar wellicht voor de tweede keer sinds de zomer verminderen. In 17 Waalse gemeenten gelden daarom nu al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen zijn er voorlopig nog geen problemen. Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt een dag met veel zon. Het wordt dan ook zachter tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Naar Antwerpen. 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Franst. Dat is alles.
4: Tegels.
5: Natuursteen.
4: Parket. In Bermo.
6: Goedemiddag in Antwerpen.
7: Weet wat er leeft in jouw buurt.
6: Els Broekmans.
3: Goeie zonnige middag.

0: Papa Wouté of Papa, waar ben je? Dat was muziek van Stromae tot 8 minuten over 12. Op VRT Max en vanavond op VRT Canvas kan je kijken naar de documentaire Achter de tralies van de tijd. Daarin krijg je te zien wie voor de geriatrische gevangenen beter in Merksplas zorgt en op welke manier dat gebeurt. In de docu beter zijn schrijnende toestanden te zien. Bart Segers van onze VRT Nieuwsredactie, goedemiddag.
1: Hey Els.
0: Dat heeft ook te maken met de staat van de gevangenis in Merksplas zelf, hè?
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de gevangenisgebouwen daar ook bejaard zijn. En ja, de combinatie met zorgbehoevende, soms zelfs dementerende gevangenen zorgt voor heel uitdagingen. Situaties. Nu, de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft onder meer de ouderenafdeling in Merksplas bezocht en stelt in een rapport vast dat het aantal oudergedetineerden snel stijgt en de toezichtsraad die pleit voor individuele cellen in Merksplas, want daar verblijven de meest zorgbehoevende ouderen in één gemeenschappelijke slaapzaal. Mooi te zien ook in die documentaire hoe dat daar aan toe gaat. Nu, één van hen is Bernard en Bernard die leest graag boeken uit de bibliotheek in de gevangenis. Maar daar geraakt hij amper.
2: Eén keer naar de bibliotheek gaan is voor mij echt een kruistocht. Eerst die trap nog op, ja, dan ga ik nog met mijn rechterhand. Maar voor die trap naar beneden te komen, langs de andere kant, is er geen armleuning. Dan moet ik achterwaarts naar beneden komen. En dat zit niet zo zitten. En dan moet er iedere keer iemand mee zijn. Want dat is niet het ideaal, hè.
1: Ja, en zo blijken er in de documentaire tal van problemen, Els, om die gedetineerden op hoge leeftijd de gepaste zorg te kunnen geven. De directeur van de gevangenis in Merksplas, Serge Roman, die zegt dat er geen specifieke ouderenzorg is op dit moment. En dat terwijl hij dus ervaart dat zijn ouderenafdeling meer en meer op een woonzorgcentrum begint te gelijken.
3: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? En dat is vandaag toch het geval voor heel wat mensen. Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten.
0: Ja, dus hoorde ik in ons Antwerps nieuws vanmorgen, vindt de directeur dat er woonzorgcentra voor gedetineerden moeten komen?
1: Ja, want hij ziet dus geen werkbare oplossing voor die gevangenen binnen zijn muren. Ik heb daarom eens gebeld met de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie met de vraag dus of dat een goed idee is, zo'n specifiek woonzorgcentrum voor gedetineerden. Voorzitter Nele van den Noordgaten vindt het vooral belangrijk dat er meer aangepaste zorg komt voor die mensen, waar dat dan ook is.
4: Het is een interessante denkpiste om het inderdaad te gaan organiseren. De vraag is van, gaan we inderdaad een specifieke locatie maken, buiten de gevangenis, of kunnen we ook nadenken over een specifieke localisatie binnen de gevangenis? Maar ik denk dat het belangrijk is dat er een specifieke zorg ergens aangeboden wordt voor die groep van personen. Gezien de omstandigheden, denk ik dat dat inderdaad een terechte oproep is. Ik denk dat niemand dat adequate zorg vindt om te moeten overlijden in een gevangeniszaal. Of dat niet meer de zorg is die we de dag van vandaag voor onze oudere personen wensen.
0: Nu, je kan je natuurlijk afvragen of die gedetineerden die zo zorgbehoevend of dementerend zijn, dan niet gewoon naar een normaal woonzorgcentrum kunnen.
1: Wel, daar reageren ze toch wel voorzichtig op, als bij de Belgische geriaters, want het wordt volgens Van den Noordgaten best wel geval per geval bekeken. Want gevangenen met dementie bijvoorbeeld, die zijn niet per definitie ongevaarlijk geworden.
4: Dementie als ziektebeeld kan ervoor zorgen dat bepaalde remmingen verdwijnen en dat bepaald gedrag meer uitgesproken gaat worden, waardoor dat mensen met dementie soms ook wel nog gevaarlijk gedrag kunnen gaan vertonen. En daar is natuurlijk belangrijk van een goede evaluatie te maken van het gedrag van personen met dementie en het risico op mogelijk gevaarlijk gedrag, vooraleer dat mensen in een regulier woonzorgcentrum terecht kunnen komen.
0: Maar het gebeurt blijkbaar af en toe al wel.
1: Ja, want ik kreeg daarnet een telefoontje terug van zorgorganisatie De Medemens. Die hebben 17 woonzorgcampussen in de provincie Antwerpen. En daar hebben ze al enkele keren gevangenen verwelkomd in een rusthuiskamer. Nu, dat kan enkel als de strafuitvoeringsrechtbank beslist dat ze naar een woonzorgcentrum mogen gaan. En ze worden daar dan ook opgevolgd door een justitieassistent. Nu, Els, ik wil graag afsluiten met een stukje uit de documentaire nog, waarin een zorgverlener op de ouderafdeling in Merksplas getuigt over zijn werk. Hij werkte vroeger in een gewoon woonzorgcentrum en kan dus goed vergelijken.
5: Ik vind afscheid nemen van mannen hier, als ze sterven, moeilijker als in het rusthuis. Ik heb hier zelfs tranen gelaten. Heel erg. Dat ze daar alleen in een kotje, hè, want dat zou kunnen dat niet noemen. Dat is fase, is afgebakerd van de roest. De priesen zijn uit de muur getrokken, niemand mag erbij. En dan ineens, God is zien of wat er nog goed ligt. En dan is ze maar gestorven. Ik nam eigenlijk zelden niet meer naar huis van het werk. Maar hier zit ik s'avonds dikwijls zonder mannen te denken.
1: Ja, achter de tralies van de tijd is vanavond om 21:23 om precies te zijn op VRT Canvas. Maar je hoeft dus niet te wachten en je kan nu ook al kijken op VRT Max.
0: Gaan we zeker doen. Dankjewel, Bart.
1: Alsjeblieft.

0: Stella Lefty en Boston. De reusjes van Borgerhout die komen van het weekend weer naar buiten in een grote stoet. Daar hoor je zo dadelijk meer over.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: natuur. Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
5: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja,
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Radio 2.

0: Bart Kael en Zanzibar. En ik heb nu Wietse Vermeulen aan de telefoon. Hij is coördinator van de Reuze VZW in Borgerhout. Want komend weekend is het weer reuzenstoet. Wietse, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we moeten het eerst even hebben over het nieuws dat Antwerpen het pand Borgerhub verkoopt. Dat is onder andere de plek waar de Borgerhoutse reuzen wonen. En dan denk ik, ja, wat nu? Hoe is dat bij jullie binnengekomen?
1: Ja, dat is wel spijtig nieuws natuurlijk. We zijn in volle voorbereiding van het verjaardagsfeest van de Reuskes komend weekend. Hè, zaterdag 26 september. En nu ineens hebben de Reuskes geen plek meer om te wonen of om te slapen. We krijgen veel reacties. Het leeft bij onze vrijwilligers ook. Iedereen maakt zich zorgen. Het is wel even, het gaat wel zoeken zijn wat we nu moeten doen. We zijn dus ook wel verrast. En het is een prachtig huis, de Borgerhub. Een mooi oud pand. Met hele hoge deuren, hoge plafonds, versiering overal, decoratie. Dus het past ook wel bij de Reuskes van Borgerhout. En wat er dan in de toekomst gaat gebeuren, dat weet niemand, denk ik.
0: Nee. Laten we even vooruitkijken naar dat verjaardagsfeest dit weekend, want dat komt er sowieso. Het verjaardagsfeest van de Reuskens, zoals jullie ze noemen. Oorspronkelijk waren er 4, hè? Klopt dat?
1: Dat klopt. En ze zijn nog steeds met 4. Dus je hebt de 4 Reuskes van Borgerhout die al 314 jaar oud worden dit weekend. Het zijn de kinderen van de bekende reus Lange Wapper. En dus elk jaar is het een groot verjaardagsfeest. En dan komen er nieuwe reuzen en oude reuzen allemaal mee vieren met de Reuskes in Borgerhout. Okay,
0: en hoe heten ze, die 4?
1: Onze 4 Reuskes zijn Reus, Reuzin, Kinebaba en Dolfijn. Het zijn 3 broers en een zus. Het is dus een vierling. En ze zijn niet zo heel groot. Het zijn een kruising tussen een reus en een mens. Vandaar de Reuskens. En er zijn heel wat wagens die meegaan in de stoet. Er zijn heel wat oude schepen die meegaan. Dieren, een zwaan, een dolfijnen, een walvis. Dus er is van alles te zien.
0: Er wordt een fantastische stoet waar iedereen elk jaar naar uitkijkt. Ik heb begrepen dat er dit jaar ook 7 nieuwe reuzen zullen deelnemen aan de stoet.
1: Dat klopt. Iedereen is welkom om een eigen reus te maken. Dat is een hele leuke activiteit om eens te doen. En zo is er een reus van Vlemingveld Thuiszorg. Die bestaan 75 jaar als organisatie. Zij hebben een reus gemaakt met 6 armen, omdat zij altijd armen tekort hebben in het huishouden. Mm-hmm. Er is zoveel werk daar te doen. Er is een reus Milleke geboren. Dat is al een oudere reus, maar die zit in een rolstoel. Dus die gaat ook mee in de stoet. En er is een nieuwe vlinderopkomst. Dus er wordt hard gewerkt achter de schermen door jong en oud om er een feestelijke stoet van te maken.
0: Want die maken die reuzen allemaal zelf. Er kruipt wel heel wat werk en voorbereiding in, hè, voor dat verjaardagsfeest.
1: Ja, dat klopt. Je kan het eigenlijk zien als een soort teambuilding. Een leuk project om samen aan te werken. En dan natuurlijk, nu met dat de stoet eraan komt, is iedereen volle voorbereiding.
0: Het leeft daar nu al in Borgerhout.
1: Ja, toch wel. Zeker en vast.
0: Ja, Borgerhout, dan denk ik, Turnhoutse baan, daar zullen ze zeker passeren. Er is een heel parcours dat mensen kunnen terugvinden op een website of zo, Wietse?
1: Ja, alle info vind je op www.reuskens.be.
0: Voilà, dat is helemaal duidelijk. Reuskens.be. Ik wens jullie allemaal een fantastisch verjaardagsfeest.
1: Ja, ik wou er nog misschien iets aan toevoegen. Hè. Zo, er wordt door veel mensen samengewerkt en het is eigenlijk gemakkelijk om iets, hè, om iets stop te zetten of om iets af te breken of om iets te verkopen. Maar het is veel moeilijker om samen iets op te bouwen en allemaal samen te werken. En dat zijn we al jaren aan het doen. En daarom werken wij er nog een paar dagen voort en hopen dat er daarna een mooie oplossing uit de bus komt. Misschien zelfs in het huis dat er nu nog staat natuurlijk.
0: Dus ja, we zijn, wie weet.
1: Ja. Inderdaad.
0: Alles komt goed, daar gaan we vanuit. En alles wordt heel plezant komende zaterdag met de reuzenstoet naar aanleiding van de verjaardag van de 4 reusjes van Borgerhout. Geniet ervan, Wietse.
1: Dank je wel, hè.

0: Goedemiddag, 14 nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 levensgevaarlijk gewond geraakte nadat het bijna gestikt was in zijn eten, krijgt ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, ouders als het personeel van de school in het stadscentrum zijn erg aangeslagen. Het incident gebeurde gistermiddag. Tijdens de lunch kwam er eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De school wil voorlopig niet verder communiceren over het voorval. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA, gratis condooms uit aan studenten. Het condoomgebruik daalt, terwijl het de beste bescherming is tegen seksuele overdraagbare aandoeningen, zoals chlamydia en gonorree. Met een nieuwe campagne wil SENSOA 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms, voor ze seks hebben, zodat ze die ook vaker gebruiken. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren het moeilijk vindt om erover te praten. Deze studenten vinden het toch levensnoodzakelijk.
1: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Dat is wel iets belangrijk. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
2: Zeker met de gevaren die dat dan kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld zoals.
3: Ik zou mij bij eender welke persoon er wel gewoon veilig over voelen om erover te praten. Ook al is dat misschien in het begin een beetje awkward. Maar dat hoort er nu wel gewoon eenmaal bij.
4: Eigenlijk hoop je dat de anderen daarover beginnen, maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen. Dat moet gewoon klaar liggen, denk ik gewoon.
0: De oudere gevangenen in Merksplas moeten betere geriatrische zorg krijgen. Maar dat hoeft niet per se buiten de gevangenismuren te gebeuren. Dat zegt de Belgische Vereniging van Geriaters, nu de gevangenisdirecteur van Merksplas oproept om woonzorgcentra op te richten voor gevangenen. Uit een officieel rapport blijkt dat het aantal oudere gedetineerden snel stijgt en dat de gevangenissen zich moeten aanpassen. Meer zorg is nodig, maar waar die gegeven wordt is minder belangrijk, zegt Nele van den Noordgaten, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie.
5: Het is een interessante dankpiste om het inderdaad te gaan organiseren. De vraag is, van: gaan we inderdaad specifieke locatie maken buiten de gevangenis, of kunnen we ook nadenken over een specifieke localisatie binnen de gevangenis? Maar ik denk dat het belangrijk is dat er een specifieke zorg ergens aangeboden wordt. Ik denk dat niemand dat adequate zorg vindt om te moeten overlijden in een gevangeniszaal.
0: De medemens met 17 woonzorgcentra in onze provincie heeft eerder al gevangenen opgevangen. Dat kan enkel als de strafuitvoeringsrechtbank daarvoor de toestemming geeft. En in het centrum van Mechelen is vandaag de nieuwe locatie van het transitiehuis officieel in gebruik genomen. In het transitiehuis wonen 15 gedetineerden die vlak voor het einde van hun straf hulp krijgen om zich weer te integreren in de maatschappij. 7 jaar geleden opende in Mechelen het eerste transitiehuis ooit in ons land, maar het pand was volledig versleten en een verhuis drong zich op. Het was belangrijk om de werking te kunnen voortzetten, zegt de directeur van het transitiehuis, Romina Scarponi.
6: Ze kunnen al terug beginnen werken, ze kunnen al terug een netwerk opbouwen, ze kunnen terug alles beginnen herstellen en op poten zetten, dat wanneer de dag komt dat ze vrijkomen, dat ze omkaderd kunnen vrijkomen. Na een lange fase van detentie is dat natuurlijk altijd moeilijk, want ja, die banden om dat terug op te bouwen, de wereld is veranderd en je moet vanaf nul beginnen. Dus als je niet de juiste omkadering hebt, is het risico op herval heel groot. Hè. Dus we willen dat vooral vermijden en zorgen dat mensen die vrijkomen, ook vrij kunnen blijven.
0: Vrij zonnig vanmiddag, soms trekken wat wolken voorbij. We halen tot 21 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 Nieuws.
7: En naar de weg van naar Antwerpen is het 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Frans. De andere vertragingen zijn klein.
8: Radio 2 Middag in Antwerpen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Broekmans.
7: Goedemiddag.

0: de Black Eyed Peas en I Got a Feeling. Heb je deze week al geluisterd naar de nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet? Ditmaal is Imane Boudadi de centrale gast, presentator van de MNM Ochtendshow. En het gaat onder andere over de clean desk policy op het werk. Imane ergert zich daar namelijk aan. Ze mist charme en persoonlijkheid op haar bureau. En ze wil af van een grijze werkplek.
1: Ja, de clean desk policy. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
2: Dat je bureau volledig leeg moet zijn.
1: Ja, met het idee daarachter inderdaad dat je komt toe en die desk is clean en je vertrekt en de desk is opnieuw clean.
2: Ja.
3: Dus heerlijk.
1: Ja. Nee. Nee, verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk dus voor Imane, maar blijkbaar niet zo voor Xavier. Je kan de volledige aflevering van Mens Erger Je Niet met Imane Boudadi beluisteren op VRT Max. Heb je zelf een ergernis? Laat het dan zeker ook weten aan Shema en Xavier met een mailtje naar winwin@radio2.be. Wie weet ben jij binnenkort ook te horen in de podcast Mens Erger Je Niet.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
9: B-bad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Iedereen

0: ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Oké, kom. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
7: 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: met dit nummer werden we even teruggecatapulteerd naar afgelopen zomer. Tranen van Goud, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Sabine, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Els. Het lijkt ook vandaag weer zomer, hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Hè. We zitten nu aan temperaturen rond 19 graden in Antwerpen. Daar kan nog 1 of 2 graden bij komen. En dat met de zon erbij. Dus dat is wel aardig, denk ik.
0: Zeker.
1: Ja, af en toe kunnen er een paar hoge sluierwolken passeren. Of wat middelhoge wolken. Maar, of misschien een paar onschuldige stapelwolkjes, meer niet. Maar voorts is het best aangenaam om buiten te vertoeven. Er komt een zwakke storing dichterbij. Dat is dan voor vanavond en vannacht. Dan is er tijdelijk meer bewolking. En misschien vallen daar een paar druppels uit, maar dat gaat echt weinig voorstellen. En dan na middernacht wordt het alweer droog. En we krijgen dan temperaturen rond 11 of 12 graden. Morgen opnieuw toch een 18 of 19 graden, dus iets minder warm dan vandaag. Met alweer een afwisseling van zon met wat wolken, wat hoge wolkenvelden of wat stapelwolken. Dus ook voor morgen ziet dat er best aangenaam uit. En het kan nog iets mooier misschien vrijdag met veel zon dan. En maximaal tot 23 graden en weinig wind. Dus dat is echt picknick weer. en in het weekend wordt het meer een afwisseling van zon en wolken. Zaterdag in de loop van de dag komen er meer wolken, maar de kans op dat neerslag, wat gedruppel in Antwerpen, is eigenlijk redelijk klein. Temperatuur rond 22 graden, dus we blijven in die zachte lucht zitten. Ook zondag nog 22 graden, met wel een grijze start, met lage wolken, nevel of mist. En dan in de loop van de dag gaat de zon er geleidelijk aan wat doorkomen, met kans op een lokale bui. Maandag blijven we in dat lichtwisselvallige zitten met af en toe ook zware bewolkte momenten. Misschien af en toe ook wat regen tussendoor. Hoeveel juist, dat is nog niet zeker. Maar het zou dan wat wisselvalliger zijn. Maar we houden wel nog altijd die 22 graden. Dus we blijven nog in die zachte lucht zitten. En dan dinsdag wordt het misschien nog warmer. Het is een storing, ja, dat is een storing die dichterbij komt. Nu, die timing, dat is nog een beetje onzeker. Maar aan de voorzijde daarvan zou het wel eens kunnen dat we dan van over Frankrijk echt wel warme lucht krijgen. En dat we naar temperaturen gaan tot 27 of misschien wel 28 graden.
0: Ja.
1: Maar het zal een beetje van de timing van die storing afhangen. Of we nog die opstuw krijgen van die warme lucht. Want eens die storing over het land schuift, ja, dan zijn de wolken daar. En dan komen we opnieuw in minder zachte lucht.
0: Oké, dat horen we dan wel weer. Dankjewel, Sabine.
1: Jawel.
0: Dag.

0: Hier waren de Pet Shop Boys nog eens met een van hun grote hits, Suburbia. Radio 2. Er is weer veel leven in de brouwerij in de Antwerpse studentenbuurten. Je merkt met andere woorden dat het academiejaar begonnen is. Dat betekent ook de start van een nieuw werkjaar voor campusagent of zeg maar studentenflik Wannes de Rover. Goedemiddag, Wannes.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent politie-inspecteur specifiek voor de studenten en hun buurtbewoners in Antwerpen. Wat houdt jouw job dan concreet in?
1: Ja, dat heeft meerdere facetten, maar het belangrijkste voor mij is voornamelijk dat de studenten weten dat ze bij mij terecht kunnen. Verder de contacten met de universiteit, de hogescholen en alle partners die erbij komen. Dus ja, alles dat ook verder inhoudelijk met het studentenleven te maken heeft, komt tot bij mij. Ja.
0: Je bent aan je vijfde jaar begonnen als studentenflik. Wat leert de ervaring van de afgelopen jaren jou?
1: Het studentenleven is wel een beetje veranderd ondertussen. Ik ben begonnen vlak na de corona. En dat was toen een zeer moeilijke periode voor de studenten, omdat die natuurlijk heel vaak hebben binnengezeten. Er is ondertussen wel een evolutie gekomen, dat we allemaal terug een beetje socialer zijn geworden. Dat is wel leuk, maar het blijft wel moeilijk om in een grote stad zoals Antwerpen, om allemaal te kunnen samen werken, samen wonen. Dus dat blijft wel altijd een beetje een uitdaging om de bewoners en de studenten samen te brengen. Mm-hmm. Maar dat is wel een evolutie die we wel onder controle houden. Ja.
0: En hebben in de loop van die 5 jaar de studenten ook makkelijk de weg naar jou gevonden? En met wat voor zaken komen ze dan bij jou aankloppen?
1: Ja, dat zijn voornamelijk de studentenclubs waar ik het beste contact mee kan behouden, omdat die ook het gemakkelijkste te bereiken zijn. Die zijn ook vanzelf al heel maatschappelijk geëngageerd. Dus als die iets nodig hebben, dan weten die mij te vinden en omgekeerd. Het is nu een beetje de uitdaging, voornamelijk vanaf dit jaar, om ook de niet-studentenclub studenten te bereiken. Dat is het grootste gedeelte. Dus ja, daar ligt de grootste uitdaging eigenlijk vanaf dit jaar.
0: Zeg, en is jouw kantoor dan ook midden in de studentenbuurt?
1: Dat is aan de Lange Gasthuisstraat. Dus dat is eigenlijk een beetje buiten de studentenbuurt, maar wel dicht genoeg om bij ons te geraken.
0: Mm-hmm. Ja. En ik heb ook begrepen dat jouw werkgebied dit jaar wordt uitgebreid. Niet alleen naar Antwerpen Centrum, maar ook naar de campussen in Wilrijk, geloof ik, hè?
1: Ja, inderdaad, dat is te zeggen uitgebreid. Dat is altijd, heeft dat al wel onder mijn werkgebied gevallen, maar wegens een gebrek aan tijd. Omdat ik ook nog de taak van wijkinspecteur uitvoerde, en dat was specifiek het historisch centrum, is dat eigenlijk een beetje erbuiten gevallen. Maar vanaf dit jaar ga ik mij er wel wat meer op toespitsen, dat ook die studenten mij kunnen, dat die mij al eens tegenkomen. En ik gisteren al een aantal kick-off evenementjes gaan bezoeken. Dus ja, dat is wel de bedoeling, dat is altijd al geweest, maar dat gaan nu er al wat meer de focus op liggen.
0: Ja. Binnenkort komen de studenten dopen er dan weer aan, hè? Dat zijn ook zo van die momenten in een academiejaar dat je allemaal wat in doog houdt.
1: Dat is natuurlijk een jaarlijkse gewoonte waar we even wat op scherp moeten, alles op scherp moeten stellen. Het nieuw doop- en feestcharter is nu ook uit, dus de richtlijnen zijn een heel klein beetje veranderd, niet te veel. Want die waren eigenlijk al wel redelijk streng. Maar dus ook daar ga ik nu wel wat meer tijd hebben om daar specifiek langs te gaan en echt te gaan zien. Dus het doet dat wel goed. Maar dit is altijd elk jaar wel al heel goed meegevallen. Want we hebben zo het beeld dat studenten dopen, dat het altijd vetzakkerij is en heel veel alcohol mee gemoeid gaan. Maar dat is eigenlijk niet meer het geval. Maar dat is ook weer een uitdaging die er staat aan te komen.
0: Ja. Schrijf jij ook soms boetes uit, Wannes?
1: Dat gebeurt, ja, absoluut. En niet alleen aan studenten, voor de duidelijkheid.
0: Ja, Wannes de Rover, je bent ook de zoon van Peter de Rover en dus de pluszoon van onze Antwerpse burgemeester als van Doesburg. Ja. Ga je soms bij haar te raden of zij eerder bij jou?
1: Ik denk een beetje bij elkaar. Dat een goede wisselwerking is.
0: Ja.
1: Dat helpt wel als dat operationeel een voordeel kan bieden om dicht bij bijvoorbeeld, of goede contacten te hebben met bijvoorbeeld cabinetburgemeester, ik zeg nu maar, als dat een voordeel kan komen van de studenten en om alles een beetje sneller te laten vooruitgaan, dan hebben we het er al wel eens over, ik zal zo zeggen.
0: Goed begonnen voor je vijfde jaar op reis. Zie je dit nog lang doen, Wannes? Of moet je toch zo jong van hart zijn om de link met die studenten te kunnen blijven houden?
1: Ik ben er nu 33, dus ik kan me eigenlijk niet meer echt voordoen als one of the guys. Echt als student ben ik niet meer. Maar ik ga dat niet blijven doen tot mijn 50. Maar dus ik mag
0: jong van hart zijn om de link met die studenten te kunnen blijven houden.
1: Ik ben er nu 33, dus ik kan me eigenlijk niet meer echt voordoen als one of the guys. Echt, een ben ik niet meer. Maar ik ga dat niet blijven doen tot mijn 50. Maar dus momenteel zit er nog niet echt een...

Het is onze Radio 2 topsong deze week. Better and Loving Each Other. Over het pijnlijke besef dat twee mensen nog steeds veel om elkaar kunnen geven, maar niet langer weten hoe ze de relatie kunnen laten slagen. Kwetsbaar, direct en zeer herkenbaar. En dit is Christopher Holler, Here to Stay.

Christopher Holle en Here to Say. Ook nog vertellen dat het mooi weer is vandaag voor de 1000ste riviercruise van dit jaar, die zo dadelijk om 1 uur aankomt in Antwerpen. En dat is een primeur, want het zijn er nog nooit zoveel geweest in 1 jaar tijd. Dat uitzonderlijk hoge aantal cruises dit jaar kwam er door de droogte en aanhoudend lage waterstanden op de Rijn, waardoor verschillende rederijen hun routes moesten aanpassen. Hebben we van de zomer ook al verteld. En dan komt Antwerpen snel in beeld natuurlijk, want we hebben een strategische ligging aan de Schelde. We zijn daardoor vlot bereikbaar en we hebben voldoende ligplaatsen. 2026 is bovendien een bijzonder jaar voor de Antwerpse stadshaven, want die viert haar 10e verjaardag. Met trots, want de voorbije 10 jaar groeide Antwerpen uit tot een levendige waterstad met veel toeristische troeven. Antwerpen is een stad die toeristen willen en moeten zien. Ah ja, maar als jij wil, kan je dus vanmiddag ook eens gaan kijken als die riviercruise is aangemeerd. Het is ondertussen bijna 1 uur. Zo dadelijk het nieuws en daarna nog meer tophits met Brahim in Radio 2 Hitmix. Geniet van de zon, maak er een gezellige...

0: woensdag namiddag en straks een fijne avond van.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
1: Och, joh, serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe belevingstoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten.
5: Samen, uit elkaar, je nieuwe thuis, je leven verandert en je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed, ervaring voor het leven.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: En kijk, de zon die doet ook mee vandaag. Vrienden, ik heb weer heel veel goede plaatjes voor je meegebracht. Zometeen Radio 2 Hitmix. Tot zobiet. Elke dag, telk voor twee.
8: Radio 2. 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel wordt morgen opnieuw goedkoper en de Belgische maanwagen die over 3 jaar meegaat naar de ruimte is voorgesteld. Vanaf morgen wordt diesel opnieuw goedkoper. Er gaat 10 cent per liter af. Je betaalt dus nog maar maximum 2,4 euro per liter. De brandstofprijzen gaan al een half jaar op en af door de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en de vele aanvallen op energieinfrastructuur. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bijna was gestikt op school. Dat schrijft het laatste nieuws. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De kleuter van 3 verslikte zich in een boterham en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en hebben de kleuter gereanimeerd. Stedelijk Onderwijs Antwerpen voorziet ondersteuning voor de andere leerlingen, de ouders en het personeel van de school. Nog in Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid Sensoa gratis condooms uit aan studenten. Jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat eigenlijk wel nog de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. De helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om over condooms te praten voor de seks. En daarom komt Sensoa met een website, zegt Veerle Doosje.
9: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
8: In Zaventem, in Vlaams-Brabant, is een eerste versie voorgesteld van de nieuwe maanwagen Love Me. Die maanwagen zal over 3 jaar naar de Zuidpool van de maan gaan met de eerste maanmissie van het bedrijf Blue Origin. Dat is het ruimtevaartbedrijf van de man achter webwinkel Amazon, Jeff Bezos. Love Me is ontwikkeld door het Belgische bedrijf Space Apps. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog wat verbeterd worden voor de maanrover in 2029 echt naar de ruimte kan. Dat zegt projectmanager Simon van den Bussen.
10: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
8: De maanrover is volledig ontworpen en gebouwd in ons land en wordt ook volledig bestuurd vanuit het controlecentrum van SpaceApps in Zaventem. En de Marokkanen kiezen vandaag een nieuw parlement. Sinds
11: 10 uur kan er daar gestemd worden. Het zijn de eerste verkiezingen na de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en nadat tienduizenden Marokkanen vorige maand Europa probeerden te bereiken. Veel Marokkanen zijn ontevreden over de hoge jongerenwerkloosheid en het dure leven in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen, maar dat is een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen. Vooral jongeren haken af, zegt Samira Jadir, correspondent in Marokko.
12: Nou, de jongeren hier hebben weinig vertrouwen in de politiek. Een jaar geleden ging juist deze generatie de straat op om betere leefomstandigheden te eisen. Maar deze Gen Z-protesten werden beantwoord met een hard optreden van de politie. Ze hebben mede hierdoor dus het idee dat er niet naar hen wordt geluisterd. En ze zien ook geen politieke partijen die dat wel doet.
11: Het is zonnig bij temperaturen tot 20 graden. Na de middag af en toe wat wolken. Morgen wisselen wolken en opklaring elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Dankjewel, Sophie. Zometeen eentje waarbij jouw woensdagmiddag meteen een versnelling hoger schakelt. Die heb ik voor je. Eerst naar de weg. Daar naar Antwerpen vertraag je zo'n 25 minuten. Dat is op de E313 vanaf Massenhoven. En andere vertragingen, die zijn klein.
13: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
14: Radio 2. Radio 2. Hitmix.

Hoppa, uit de 80's, A Town Called Malice van The Jam. Kijk, het is woensdagmiddag, de week weer mooi in twee. Een weekend stilaan in zicht, zonnetje schijnt. Ja, hopelijk ook bij jou daar. En ja, nog beter als je het wat kan gaan mixen, zoals Mike Willems. Die is werk aan het combineren met dakwerken in Leuven. Los in dat zonnetje. Geniet ervan, Mike. Ik zorg met heel veel plezier voor jouw Radio 2 Hitmix. Met nu Bruno Mars en On My Soul. Goedemiddag.

Clouseau met... Jongens, straf, deze morgen op bezoek in Goedemorgen Morgen. Want dat nieuws, Koen en Chris staan als eerste Belgische act ooit in het Koning Boudewijn Stadion. Stel je voor dat je daar dan tussen staat en dat heel dat stadion deze meezingt. Dat is toch kippenvel, joh. Volgend jaar, 4 augustus, dan gaat het gebeuren. Nu, Sam Smith, Money on My Mind. When the summer...

0: Sam Smith. Money on my mind. Zometeen, ja, dan draait het niet om geld, wel om iemand te missen. En ik heb daar twee stemmen voor klaarstaan die je heel goed kent.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
5: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
6: Hallo.
5: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op Pierre.net en in onze showrooms.
8: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Discomania, mania bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Radio 2.

When You're Gone, Bryan Adams, Mel C. En onze Brian die komt op 15 oktober naar de AFAS Dome in Antwerpen. En nu iemand bij wie je nooit goed weet waar ze aan denkt. Ja, nee, of wat ze denkt met haar pokerface lady. Gaga, hey, een heel goede middag en geniet.

0: kom zacht naar je toe, zegt ze. Vivian Saint-Pierre. Wauw, klasse dit, hè. Wat een icoon ook van bij ons. Jan de Taaie uit Berlaren, die is alles aan het klaarzetten. Stuurt hij in de zaak voor kermis dit weekend. Veel succes daar, Jan. En nog onze andere vriend Jan Seynave uit Roeselare zit op dit moment onder mijn bureau. Mega warm daar, aan het plamuren en al. Kijk, alles om die klanten blij te maken. Ik zorg met de goede muziek dat het daar subiet nog wat beter vooruit gaat. Eerst samen even naar de weg, daar naar Antwerpen. Een half uurtje file rijden intussen op de E313. Dat is vanaf Massenhoven. En andere vertragingen, die zijn klein.
1: Je luistert naar Radio 2.

0: You're my heart. You're my soul. Ja, Modern Talking. Wat een plaat dit, jongens. De 80's. Onsterfelijk goed. Ja, Modern Talking. Die had het net over hart en ziel. Hun hart en hun ziel. Zometeen iemand die vooral vooruit kijkt. Want volgens haar moet het beste nog komen. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land. Met
4: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh,
5: amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

Pommelien-Thijs, het beste moet nog komen. Echt gebeurd. Een paar weken geleden was ik in Antwerpen aan het eten met Thea Aasten van Snap. Dat is echt waar. Een warme vriend die had dat van mij toen geregeld. Maar vooral, gek joh, die verhalen die toen werden verteld door Thea zelf. En ze vertelde dat ze onder andere in het voorprogramma stond van Michael Jackson tijdens zijn Dangerous World Tour in 92, Boekarest, Roemenië. Ik heb het opgezocht, het is echt gebeurd. Nog voor YouTube, TikTok, Instagram. Thea Aasten, Snap, dit is Rhythm is a Dancer.

Ja, ja. Je kan niet anders dan goed gezind worden, toch, van dit hier. Annemarie uit Blankenberg is ook aan het meegenieten. Wat een fijne muziek. Dat is omdat jij meeluistert, Annemarie. Hey, leuk. Leuk dat je kan genieten. Ik ben Widou van Marianne Rosenberg. Ja, het is wel officieel herfst, maar kijk, dan buiten. De zon schijnt. De komende dagen wordt ook nog lekker weer. Dus na zomeren in de herfst, ik zeg daar ook geen nee tegen. En de VRT zomerhit van K3 is daar volgens mij nu op dit moment de perfecte plaat bij.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
5: Als de muur konden praten.
4: Al de hits van Wiltura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat

0: op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: En straks na 2 nog meer Radio 2 hitmix met twee Zweden die je vanaf de eerste noten zal herkennen. Iets met How Do You Do? Weet het al?
4: Elke dag, telk voor 2.
5: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avotros liet vorige maand weten niet te zullen deelnemen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. Die deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de overkoepelende Nederlandse openbare omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn, want volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. NPO zond het festival toen wel uit. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 levensgevaarlijk gewond raakte nadat het bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, de ouders als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Die werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Wie bij de politie werkt en operationele taken heeft, zal vanaf volgend jaar meer loon krijgen. Het gaat om 700 euro netto extra per jaar, zo'n 58 euro per maand is dat. De vakbonden en bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin hebben daarover een akkoord bereikt. De loonsverhoging was heel lang een discussiepunt. En jongeren gebruiken minder vaak een condoom dan vroeger, terwijl dat wel nog altijd de beste bescherming is tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. In Antwerpen deelt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid en SOA daarom vandaag gratis condooms uit aan studenten. Vooral twintigers vinden het volgens een bevraging moeilijk om voor ze seks hebben over condooms te praten. En deze studenten herkennen dat gevoel.
6: Ik denk dat iedereen toch wel een beetje hoopt dat de ander erover begint, omdat het wel lastig is om dat zelf te doen. Maar eigenlijk zou er ook wel zelf over moeten beginnen praten.
7: Vindt ze ook dat de keuze eerder bij de vrouw ligt dan bij de man? Want aan het einde van de dag, als een vrouw zwanger wordt, moet zij een kind dragen.
6: Goed, tegen zoals wel dat geleerd op school. Dus ik dacht, ja, het zal wel waar zijn, zeker.
8: Ik zou daar persoonlijk direct over beginnen, want ik vind dat zo belangrijk dat je gewoon dat moet zeggen. Je moet zo rechtuit mogelijk zijn, eigenlijk.
5: Meer tips krijg je op de nieuwe website praatovercondooms.be. Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij 19 graden. En vrijdag wordt het echt zonnig. Dan wordt het ook warmer tot 23 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. Intussen op de weg naar Antwerpen vertraag je een half uurtje. Daar is het filerijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de ring van Gent, daar gaat het dan weer traag door werkzaamheden. Dat is bij Zelzate-Oost en bij Desteldonk. Telkens in beide richtingen. Op de buitenring bij Ertvelde 20 minuten. En andere vertragingen, die zijn klein.
9: Radio 2 Hitmix.
0: Brahim.
3: Jawel, aanwezig, lieve vrienden. Ik mag hier nog tot 4 uur wat hitjes aan elkaar mixen in Radio 2 Hitmix. Ik heb er zin in. Zeker als je ziet dat Camille eraan komt.

Goeie raad van de papa. Jonathan Cain, de toetsenist van deze Journey, wilde zijn muziekcarrière opgeven. Belde naar huis en toen zei zijn vader: "Don't stop believing, John." Jonathan schreef het op en later werd het deze wereldhit. Don't stop believing van Journey. Just

0: Odyssey stond in 2009 voor Turkije op het Songfestival in Moskou met Doom Tick Tick Net. Zometeen de betoverende Marvin Gaye. Hou je vast.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
7: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
9: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op e-mens.be.

Ik heb hem weer volledig opengedraaid voor deze. Oh, Mr. Marvin Gaye. I heard it through the grapevine. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen van dit. Wat een stem, wat een plaat. Jongens, niet te doen. Nu onlangs nog te horen in de zoete inval op Radio 2. Onze vriend van bij ons, Stan van Samang, Hemel voor ons twee.

Mam, prachtige stem, jongens. 16 maart kan je er live van gaan genieten als je tickets hebt kunnen scoren. Het staat ze in Vorst Nationaal. Jenna Spyro net nog met Great Expectations. Zometeen verwacht u aan echte Italiaanse furie. Maar eerst naar de weg. Antwerpen, half uurtje file rijden daar op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartiertje bij tussen Anna Sint aan de linkeroeverbeter en Antwerpen-Oost. En op de ring van Gent daar nog wat traag door werkzaamheden bij Desteldonk. Dat is in beide richtingen. Op de buitenring bij Erdvelde komt er 20 minuten bij en andere vertragingen die zijn klein.

la. I Maski, Gianna Nannini. Dat is toch geweldig, hè? Genieten. Net zoals Lutgarde Verhoeven aan het doen is, samen met haar venteke, maakt ze er een hele fijne dag van. Lutgard, dat is geweldig. Geniet er daarvan. Weet je wat ik ook heel plezant vind? Dat is dat we van Italiaanse vibes hier bij Radio 2 Hitmix gewoon kunnen switchen naar een song weer van bij ons. En heel graag blijf ik nog tot 4 uur bij jou. Ook met deze geweldige song van Isabelle A. Dit is Wie ben jij?

0: Isabelle A. Met Wie ben jij? Uit de 90's. Zometeen trekken we samen er even op uit naar een plek waar het gras altijd groen is. Klinkt niet slecht, toch, voor jouw woensdagmiddag?
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
1: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Je informeren voor je gaat renoveren?
4: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
3: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
4: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
3: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu wel Kruidvat. Veel Glee shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Elke dag telt voor twee.

wordt ook genoten van het Green Green Grass bij Lieve het Aalst. Aan het genieten in de tuin stuurt ze in een bericht samen met de twee kleindochters Aurélie en Florence. Lieve vrienden, veel plezier. Kijk op deze beautiful day. Een beautiful day van YouTube.

onze Maxime, alleen met mij. Ja, daar is Kim heel blij mee. Stuurt ze in de VRT Max-app. Tussen de berichten staat ze te blinken. Love it. Maxime is mijn favoriet. Snap ik, Kim. Hey, dit is misschien ook wel een van mijn favorieten van een tijdje terug uit de 90s. Jongens, prachtzong. Niet kapot te krijgen. Joshua Carrison. Dit is Jessie.

0: Janice Ian.
1: Man, it was rough to find the best I could be.
0: Fly too high.
2: Ja, merci ook voor de tip, Linda. Ik zie je schitteren tussen de berichtjes uit de film Foxes. Ja, dat moet ik nog even checken. Die film heb ik nog niet gezien, maar dat ga ik zeker doen. Zeker als dit erin passeert, hè. Wat een hit.
3: Radio 2.

0: voor twee. Elke dag telt voor twee.
1: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
2: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
1: Och, je was serieus?
3: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
4: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredabaan 1209 in Schoten. Keukens
5: Hey, ik ben Xavier Taffé.

0: beter te maken en betaalbaar te houden.
1: Win-win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
2: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotech Open Deurdag.
1: Sensotech heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotech Open Deurdag op vrijdag 25 september in Antwerpen.
2: Meer info op sensotech.be.
3: Verliefd? Verloofd? Getrouwd? Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Straks een Belgische klassieker die geen lange intro nodig heeft. Eén keer, oh la la la. Ja, en dan weten hoe laat het is. Zometeen na drie.

0: laatste nieuws. Een jonge man raakte daarbij gewond in de borststreek. Het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Of het slachtoffer zwaar gewond is, dat is niet duidelijk. De politie onderzoekt alle omstandigheden van de vechtpartij nog. En het is ook nog niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Nederland doet in 2027 toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. Verschillende landen twijfelen of ze in 2027 zullen deelnemen door de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt gevoelig door het Israëlische geweld in Gaza. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen, de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de poging van tienduizenden migranten om Europa te bereiken door de hoge werkloosheid in hun land. Veel Marokkaanse jongeren zien geen toekomst meer in hun land. Toch zullen waarschijnlijk niet alle partijen afgestraft worden tijdens deze verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir in Marokko.
1: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de partij voor authenticiteit en moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
0: En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4 uur in Turijn in Italië hun match in de kwartfinales tegen Slovenië. En dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
2: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst. Deze Belgische ploeg is bovendien misschien een van de meest complete ooit. Rond Ferre Reggers, een hoofdaanvaller van topniveau en met een ijzersterke captain Sam de Roo. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de halve finales, evenaren ze al minstens hun beste resultaat ooit op een EK.
0: Het is zonnig met af en toe wat wolken bij temperaturen tot 20 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Sophie. En zometeen maak je klaar om mee te brullen. Het gaat gebeuren. Eerst naar de weg, daar naar Antwerpen komt er 20 minuten bij. File rijden daar op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Buitenring rond Brussel, daar komt er ook een kwartier bij tussen Sint-Steven Zwolenwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, daar gaat het traag door werken ter hoogte van Ertvelde. En andere vertragingen, die zijn er klein.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.

0: De videoclip die bij deze hoort, werd opgenomen aan het Noordstation in Brussel. Hè. Oh la la la, TC Merrick. En oh la la, dat is vanavond ook weer met Karen Meijnen. Van 6 tot 8, zo net na de spits. Freya Sky die komt twee maal naar ons land. In Antwerpen en Brussel staat ze allebei uitverkocht. Nu met Silent Treatment hier.
1: Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

mij in de weg ging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Wij gaan met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Marco Borsato, waarom nou jij? En Anouk Immens is er ook bij, zit in de wagen op dit moment. Veel veilige kilometers, voorzichtig daar. Zeg, we gaan het hier niet te lang over liefdesverdriet hebben. Het is woensdag, de zon schijnt en ik heb nog heel veel goede muziek voor je. Nu van Taylor Swift, Open Light komt eraan.

0: Een lied dat kan gebruikt worden bij een reanimatie. Ja, die komt eraan voor je.
1: En heel goedemorgen, vrienden en vriendinnen.
2: De zaterdagochtend van Radio 2 is het vol show muziek en plezier.
3: Radio 2, B-Quartier, Ruben van Gucht.
1: Volgende week zitten we met de cardiologische liga in Leuven voor een week van het hart. Linde Merkpoel is mijn weekwatcher en Clouseau zorgt voor muziek.
4: Zaterdag om 8 uur.
2: Live vanuit de Abdij van Vlierbeek.
3: Radio 2,
2: B-Quartier. Jan Smit, 30 jaar in Vlaanderen. Al zijn grootste hits in één wervelend concert. Vanaf vrijdag 27 november in Lommel, Wiezen en Roeselare.

0: Radio 2.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
5: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Drift vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29,99 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes om te updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99 euro per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

Stayin Alive van de Bee Gees. Een plaat die zelfs bij reanimatie wordt gebruikt om het juiste ritme aan te houden. Hopelijk hebben we hem alleen nodig vandaag om mee te dansen. Hey, vorige week Stef Bos week bij Olala. Kim de Brie die kreeg zelfs icoon Stef Bos zelf op bezoek. Gemist? Geen stress. Herbeluisteren kan via Radio 2 op VRT Max. En dit is Stef. Wat een wonder.

0: The Killers met a Human. Ben je menselijk of een danser? Zometeen moeten we daar niet over nadenken. Ik heb een Belgische klassieker voor je klaarstaan die jouw beentjes daar vanzelf in gang zet. Eerst gaan we naar de weg. Antwerpen daar, 15 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent hetzelfde, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Lummen, hinder daar in Wommelgem door een defect voertuig op de spitsstrook. Buitenring rond Brussel, 20 minuten erbij. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de R4 dan nog, tot slot de buitenring van Gent. Daar gaat het traag door werken ter hoogte van Ertvelde. En andere vertragingen, die zijn klein.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: This is a sound of sea. This is a sound of sea. A sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: Allee jongen, dat is toch goed gaan dit, hè? De Confetti's, The Sound of Sea. Sta je ineens terug op zo'n 5 jaren 90, hè? Voilà, waar is een tijd? Stuur Rob in de Starlight in Tornhout. Zal wel zijn, Rob. En ook Jan de Jong is aan het plamuren. Gaat goed met deze muziek.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
0: Zometeen doen we het wat rustiger dan. Met Yevgeny, als ze lacht. Maar eerst naar Sophie van het nieuws. Want er is nieuws over het Eurovisie Songfestival. Sophie, vertel.
2: Ja, klopt. VRT neemt toch deel aan dat Eurovisie Songfestival dat volgend jaar doorgaat in Bulgarije. Enkele landen, waaronder wij, twijfelden nog om volgend jaar mee te doen door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar de beslissing die is dus nu genomen. VRT gaat een kandidaat sturen. De baas van de VRT, Frederik Delaplace, benadrukt wel dat die deelname geen enkele goedkeuring geeft voor wat er in Gaza gebeurt. Hij zegt dat er lang over is gepraat, maar dat het Eurovisie Songfestival de regels voldoende heeft aangepast. Je hoort hem straks ook nog over die beslissing in het nieuws van 4 uur, of je leest het nu al op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Sophie.

0: ik denk aan de frontman van Yevgeny, dan lach ik ook. Maar ja, West-Vlaming, hè. Klaas, maar wat een hit ook, jongens. Als ze lacht. Zometeen een pak minder vrolijk met de Franse klassieker over ja, helemaal ontgoocheld zijn in de wereld. Maar het is wel echt, echt een plaatje.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets in info via greenhousetalent.com. Yeah, yeah. Samen met
4: Haarlem
3: en Radio 2.
4: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder hoe liever.
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat?
6: Jij kunt.
5: Ja, Imo.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
9: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's Vondere Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Vondere Bouwideeën en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Vondere Bouwideeën op zondag 4 oktober. Van der Bouwheden.

Désenchanté. Juist, van Milan. Kate Ryan die heeft daar later ook nog een dikke hit mee gescoord. Bij de volgende weet je het ook niet goed wat je moet verwachten. Lief van de ene kant, beetje gek aan de andere kant. En voor mij komt eraan nu.

Maar dat kan niet, hè. Klasbak, hè. Onze Udo, Noskoem Wegske, gloednieuwe song. Als dat Wegske van Nossegem richting Zaventem, waar hij als kind zo vaak kwam, bracht de plaat uit op 17 september. Verjaardag ook van zijn mama, die hij zo mist. Blijft schoon hoe één wegje dan weer al die herinneringen kan vasthouden. Zometeen jouw spitsvriend David van Otegem, Niels de Stadsbader, op bezoek. En ik mag deze parel nog op je loslaten, net voor vier. Sheila E., Love Bizarre.

0: Wanneer komt het besef in thuis?
1: Adem rustig.
0: Dat niemand Dennis echt kent.
2: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
0: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
3: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
1: Er is schieten.
4: Emma?
0: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
5: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
6: Christophe zingt Tura XXL. Een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
7: Als de muur konden praten.
6: Al de hits van Wil Tura in één concert. Op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, maar mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Medicare toiletjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
18: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Pierre. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
19: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
20: Deze namiddag beslist de VRT of we gaan meedoen aan het Eurovisie Songfestival of niet. Ze horen straks of DJ Peter al nieuws heeft of misschien is dat er nu al. We gaan eens luisteren.

0: vandaag VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van die liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT nog een kandidaat zou sturen. De topman van VRT, Frederik Delaplas, legt uit waarom.
1: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met EBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
0: Ook Nederland heeft vandaag beslist om opnieuw deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Aan het Sint-Pieterstation in Gent was er vanmiddag een steekpartij, dat schrijft het laatste nieuws. Een jongeman raakte gewond in de borststreek, het slachtoffer werd ter plaatse verzorgd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of hij zwaar gewond is of niet.

0: De politie onderzoekt nog alle omstandigheden van de vechtpartij. Er zou ook nog niemand zijn opgepakt. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die rapporten voor ons ingekeken.
1: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
0: En op het Europese kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen rond deze tijd hun kwartfinale tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, zegt Steffi Merlevede van Sporza.
2: Klopt, de Slovenen staan momenteel 6e op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
0: Vanavond is er kans op wat lichte regen. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt een echt zonnige dag. Het wordt dan ook warmer tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Sophie. En nu naar Mona voor de verkeersinformatie.
4: Ja, want richting Antwerpen nu 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkhoven tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy. Die tunnel. Rond Brussel op de buitenring verlies je 20 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En dan op de buitenring rond Gent gaat het wat trager. Komt door werken ter hoogte van Ertvelde.
3: Oké, dankjewel.
5: Europabank. De bank die durft. Radio 2 Spits.
6: David van Ootegem.
3: Een zeer goede middag, tof dat je weer luistert. En wat heeft deze Antwerpse student gekregen op straat vandaag? Probeer het te raden. Dit is wat hij erover te zeggen had.
7: Ik ben er heel blij mee. Ja, en als student zal dat ook wel nodig zijn.
3: Als student zal het ook wel nodig zijn. Wat heeft deze student gekregen dan? Dat hoor je later nog in deze uitzending. Blijf luisteren met andere woorden.

0: Rin Cara, Fame. Mona denkt dat het een condoom of een pen is.
1: Ik ben er heel blij mee. Ja, en als dit zal dat ook wel nodig zijn.
0: Wat denk jij? Laat het maar weten. Radio 2. En de VRT heeft gedacht dat we toch moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat net bekend geraakt. En Nederland gaat ook meedoen volgend jaar. De Nederlandse krant AD zou dat te horen hebben gekregen. Ook vandaag van verschillende anonieme betrokkenen. Ja, normaal had dat allemaal al op 15 september moeten zijn. Maar net als de NPO heeft ook de VRT uitstel gekregen om te beslissen hoe die beslissing tot stand is gekomen en wat er precies is gezegd daarnet op de persconferentie. Daar hebben we onze Eurovisieman DJ Peter voor. Die zal je straks ook nog te horen krijgen hier. Elke

Let's go, zingt Shakira. Zij gaat dus ook. Ja, nu weten we dus wat die mysterieuze hashtag ik ga te betekenen had. Het is Clouseau die muziekgeschiedenis gaat schrijven als eerste Belgische band in het Koning Boudewijn Stadion op 4 augustus.

0: Na het jarenlang platspelen van het Sportpaleis mag het deze keer wat groter. Clouseau dus in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus als eerste Belgische band ooit. Koen wou nog eens iets tot doen voor zijn 60ste, hoorde ik hem zeggen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het, maar ik zeg het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het, wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
12: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Radio 2 Spits met Shepard, Learning to Fly. En de kogel is door de kerk. VRT heeft beslist even naar onze Eurovisieman DJ Peter. Goedemiddag.
1: Dag David, goedemiddag, hallo.
0: Ja, de VRT doet mee, vertel eens.
1: Ja, de VRT doet inderdaad mee, de beslissing is gevallen. Het heeft heel lang geduurd, want eigenlijk was de bedoeling om dat voor de zomer al te beslissen. Maar het is beslist, samen met Nederland trouwens, die ook vandaag hebben aangekondigd dat we naar het Eurovisie Songfestival gaan. Het belangrijkste daarbij is dat onze CEO vooral gezien heeft en gehoord heeft en in discussies gemerkt heeft en ook realistisch gezien heeft dat er inzicht is binnen de IBU, wat altijd verweten wordt, wat al 3 jaar een beetje een probleem is, dat de IBU een beetje blind is voor de realiteit in de wereld en ook binnen het Eurovisie Songfestival. En dat inzicht is ook concreet. Gemaakt. Dat gaat over jury-samenstelling, dat gaat over de manier van stemmen. Dat gaat ook over een nieuwe commissie die zal opgericht worden waar de leden meer druk kunnen leggen of meer invloed hebben op het samenstellen van de regels. Wat heel belangrijk is dat er dat inzicht, dat natuurlijk niet gewoon één moment zal zijn, zijnde nu, maar dat het ook zal worden opgevolgd. Het is dus een duidelijke ja. Maar wel met de bijsluiter, zeg maar, we gaan dit verder in de gaten houden. Maar op dit moment ziet het er naar uit dat wij een kandidaat of kandidaten zullen sturen naar Burgas in Bulgarije.
0: Mm-hmm. En wanneer zouden we dat dan weten, wie er voor ons land mag gaan?
1: Ja, dat is altijd een moeilijke natuurlijk. Hè. Wij moeten dat ergens, ik denk tegen maart moeten we een song hebben. Dus ik vermoed dat ergens begin volgend jaar zal bekend geraken wie er voor ons land zal gaan. Ja. Maar op dit moment is dat ook nog niet aan de orde, maar om effectief iemand te kunnen zoeken of warm te maken om naar Burgas te gaan, heb je natuurlijk wel eerst die beslissing nodig. En die is intussen gelukkig wel, wel genomen.
0: Ja, en zal dat dan weer met voorrondes zijn? Of hoe gaan we dan die selectie doen?
1: Nee, voor zover het er nu uitziet, zullen er geen voorrondes zijn. Maar ook dat is iets wat nog later moet beslist worden. Mm-hmm. Maar ja, als je kandidaat wil stellen, doen, hè, David.
0: Ja, maar ik dacht om eens naar Gustavo of Lara Tesoro te bellen. Maar misschien heb jij nog andere namen in je hoofd, Peter.
1: Ik denk dat Gustavo en Lara Tesoro, die zijn al eens geweest. Maar ik denk niet dat zij meteen zullen gaan.
0: Nee, dus ik vind dat je niet zoveel animo, precies bij die.
1: Ik vind dat je een paar jonge talenten moet sturen. Mm. En ik zie dat er volgend jaar in het Boudewijnstadion 2 jonge talenten staan. Misschien moeten die nog eens gaan. Je weet nooit,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Hè. Er is nogal wat muzieknieuws, hè, vandaag, Peter.
1: Ja, dat
0: jij bekend mag maken. Zeg, het is echt
1: eindeloos.
0: Een hoogdag.
1: Ja, ja, oké, okay, goed. Mooi.
0: Dankjewel, DJ Peter. Songfestival vindt plaats in Bulgarije, in de kuststad Burgas. Halve finale staan gepland op 11 en 13 mei. De finale volgt dan op 15 mei. En we gaan de winnaar van dit jaar nog eens draaien. Dat is Dara, natuurlijk, uit Bulgarije. Dankjewel, Peter. Groetjes.
1: Alsjeblieft, dag, David.

Ik ga kijken, alleszins. Altijd een feestje, dat Eurovisie Songfestival. Deze Dara was er dus ook bij op VRT Zomerhit. Daar heb je het ook zelf kunnen zien, misschien. Suzy uit Capelle die laat weten dat Berre misschien een goede kandidaat zou zijn voor ons land. Wel, Suzy, we hebben hem in ieder geval al topsong gemaakt bij Radio 2 deze week.

0: 12 points voor de topsong van deze week. De nieuwe van Berre, Loving Each Other. Chris is in Oudenburg aan het luisteren en die vindt, schrijft hij hier, dat we bankgarantie wat vaker moeten draaien. Vandaar dat daarnet. Je bedoelt waarschijnlijk Bangaranga, autocorrectie. We got you, Chris.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 bijna verstikt is in zijn eten, krijgt ondersteuning van het CLB. Zowel de leerlingen, ouders als het personeel van de school in het stadscentrum zijn erg aangeslagen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Maar intussen roept het Rode Kruis op om correct en snel te handelen wanneer iemand aan het stikken is. EHBO-expert Rick Brabants.
3: Je grijpt echt onmiddellijk in als je ziet dat het kind stil is, grijpt naar de keel. Het aangezicht wordt meestal ook rood. Dan weet je van nu is het ernstig, nu moet ik snel reageren. Dus je zet je eigenlijk achter het kind en je gaat het kind tegenhouden. En dan ga je redelijk krachtig 5 keer op de rug slaan ter hoogte van de schouderblad. Moest het voorwerp er niet uitkomen, dan gaan we 5 buikstoten geven. Dat is de techniek die soms ook wel eens Heimlich genoemd wordt.
2: Als die technieken niet werken, dan moet je starten met reanimeren. Vanmiddag is aan het Steen in Antwerpen het 1000ste riviercruiseschip van dit jaar aangekomen. En dat is een primeur, want nog nooit eerder kwamen er op 1 jaar tijd 1000 riviercruiseschepen naar Antwerpen. Dat heeft te maken met de lage waterstand op de Rijn, waardoor de schepen hun route moesten aanpassen. Schepen voor toerisme, Koen Kennis.
4: En dat is toch wel uitzonderlijk, want tot nu toe zijn we nooit over die drempel van de 1000 gegaan. Die droogte op de Rijn heeft ervoor gezorgd dat heel wat riviercruiseschepen andere locaties hebben moeten zoeken. In Antwerpen was blijkbaar een zeer aantrekkelijke locatie om naartoe te komen. Maar wij denken wel dat dat ook op de langere termijn zal helpen, omdat natuurlijk de rederijen nu Antwerpen ook ontdekt hebben. En niet alleen de rederijen, ook de passagiers. En zoals de kapitein mij daarnet vertelde, heeft hij altijd blije passagiers. Als ze terug binnenkomen, zijn ze toch onder de indruk van de stad.
2: Op de markt in Geel leerden horecamedewerkers vanmiddag wat ze moeten doen als er brand uitbreekt in hun zaak. Aan de hand van simulaties in een omgebouwde brandweertruck leerden ze hoe ze een beginnende keukenbrand kunnen blussen. Ze ervoeren ook hoe het voelt om in een rokerige, branderende ruimte terecht te komen. Katrien Peters, voorzitter van Horecamedekempen, vindt het belangrijk dat horecamedewerkers goed voorbereid zijn op zo'n noodsituatie.
5: Natuurlijk werken we wel met heel veel toestellen waarin dat het kan gebeuren. We hebben heel veel steamers, openvuren, gasvuren, bakplaten, kookplaten. Dus we werken met heel veel materiaal dat toch wel gevoelig is aan brand. Er zijn meestal ook heel veel mensen bij ons aanwezig waar we dan op dit moment toch wel een stukje mee verantwoordelijk voor zijn. Dus denk ik toch wel dat het belang is dat we het allemaal een klein beetje de basiskennis onder de knie hebben.
2: Horeca Middenkempen organiseerde de opleiding samen met Horeca Forma. 8 mensen volgden de opleiding. Vrij zonnig vanmiddag, soms trekken wat wolken voorbij. We halen tot 21 graden. Vanavond en vannacht kans op het lichte regen. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: En is er al veel file, Mona?
6: Het valt eigenlijk best mee. Het is vooral rond Antwerpen vandaag. Dus naar Antwerpen 20 minuten file rijden vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent zo'n 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring bijna een half uur met filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de R4, dus de buitenring van Gent, gaat het wat trager. Ter hoogte van Ertvelde komt het doorwerken. En de andere vertragingen die zijn klein.
7: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: En we gaan naar de discotheek nu met Alcazar.

direction of the groove.

0: En op het EK volleybal zijn de Red Dragons aan een kwartfinale tegen Slovenië bezig. Slovenië nummer 6 van de wereld. En Slovenië heeft daarnet de eerste set gepakt. Ja, het wordt wel een zware opdracht voor de Belgen. Maar we duimen, het zal wel zijn. Duimen dat ze in de halve finale geraken. Straks in Radio 2 Spits, Goedele Liekes. En dat heeft met dit cadeautje van die Antwerpse student te maken.
1: Ik ben er heel blij mee. Ja, en als student zal dat ook wel nodig zijn.
0: En als ik straks Goedele Liekes heb, zal het geen pen zijn. Hè? Simply Red keert terug naar België.

0: Stipit op ketnetvoorouders.be.
1: Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten.
2: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat, op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Radio 2.

0: R.E.M. Losing My Religion. Antwerpse studenten kregen vanmiddag gratis condooms uitgereikt.
1: Ik ben er heel blij mee. Ja, en als student zal dat ook wel nodig zijn.
0: Nodig, ja, want de Vlaamse jeugd gebruikt ze steeds minder. En de seksuele overdraagbare aandoeningen zitten in de lift. Tijd dus voor een campagne, vindt het Vlaams Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid, SENSOA. Vandaar de gratis condooms vandaag dus. En Goedele Liekes op de radio. Dag Goedele.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. Ja, jongeren gebruiken geen condooms meer. Schrik jij daarvan, Goedele?
2: Ik vind het vooral heel jammer, vooral omdat ze zeggen van ja, we vinden het heel belangrijk, hè. Ze weten het dus wel, maar ze doen het niet. Ze durven het niet bespreken, ook met een partner, en daar zit dan meteen ook een grote struikelblok, zeg maar, van ja, hoe breng je dat aan? En dan bedoel ik het niet fysiek, maar hoe breng je dat in woorden aan? Hè?
0: Ja, over hoe het aan te brengen, daar gaan we het straks over hebben, Goedele, maar waarom gebruiken ze het ook helemaal niet graag? Ik las een aantal getuigenissen vandaag ook van jonge twintigers, en ze zeggen, ja, het is onhandig, het is ook duur en het haalt je uit het moment.
2: Ja, dat van het haalt je uit het moment is iets wat we al heel vaak horen. En dat is natuurlijk alleen zo als dat... Als je dat moment ook laat verstoren daardoor. Je zou daar net zo goed iets heel moois, sensueels van kunnen maken. Hè, waarbij je zegt, we doen dat samen aan. Ik vind het ook heel belangrijk dat zowel jongens als meisjes dat leren aanbrengen. Je kan er net zo goed een sensueel spel van maken zonder dat het een breekmoment, een breekpunt moet zijn. Ja. Ik heb vroeger zelfs gezegd, leer dat met je mond aanbrengen. Dat kan, hè. Dat is niet simpel, maar het kan.
0: Zo heb jij het gedaan.
2: Ik heb dat vroeger promoot, ik zal het zo zeggen.
0: Ja. Maar een goede tip, heb je zo nog tips, Goedele?
2: Ja. Ja, ik denk, het begint natuurlijk ook met hoe vraag je ernaar, hoe zeg je van kijk, we gaan het met een condoom. En ik denk inderdaad dat moment daar belangrijk bij is, dat je ook niet moet wachten tot je al klaar voor de actie bent en helemaal opgewonden. Ik zou zeggen, bespreek dat al voordat je in die situatie zit. Hè, dat je, en breng er een beetje liefdevol en over jezelf aan verwijtend. Mm-hmm. Want het voelt heel snel een beetje als een je vertrouwt mij niet.
0: Ja,
2: of
0: klopt,
2: denk nu dat ik seksueel te losbandig ben. Dus gooi het op jezelf. Mm-hmm. Zeg dan, ja, ik gebruik altijd bij een nieuwe partner een condoom tot we alle twee getest zijn. Dan gaat het over jezelf, niet over de ander. Zie je?
0: Ja. Dus dat is een manier om aan het gesprek te beginnen. Of heb je nog andere openingszinnen die kunnen werken? Want op de website van SENSOA staan nu, naar aanleiding van die campagne, een aantal voorbeeldzinnen per situatie. Dus als je het liever luchtig aanpakt, heb je een hele categorie. Of als je direct bent, ook een hele... Maar wat vind je bijvoorbeeld... Ik ben hier eens aan het kijken, hè, Goedele. Bijvoorbeeld van de openingszin, we moeten wel nog even langs de nachtwinkel eerst.
2: Ja, voilà, dat zou je kunnen zeggen. Mijn favoriet is daar eigenlijk een beetje jouw condoom of de mijne. Dat vind ik ook zo'n goeie. Your place on mine, jouw condoom of de mijne.
0: Okay.
2: Dat vind ik ook zo'n luchtje. En ja, ga gerust naar die website en kijk naar leuke zinnen. Maar je kan er ook zelf iets van maken. Ik denk dat het belangrijk is, en dat is een beetje de boodschap daar toch. Hou het luchtig.
0: Ja.
2: Maak het niet iets angstig van kijk uit, chlamydia, gonorroe, het zit allemaal wel weer in de lift en we moeten uitkijken. Maar hou het speels luchtig zonder verwijtend te zijn. En ik denk dat dat ook voor ouders belangrijk is.
0: Ik wou nog iets vragen, laatste vraag misschien, Goedele. Wat met de ouders die aan het luisteren zijn nu, kunnen zij op de een of andere manier helpen in dat gesprek? Of hoe deed jij dat met jouw dochters bijvoorbeeld?
2: Ja, zeer zeker. De meeste ouders beginnen er te laat aan. Als er zoal een vriendje of zoiets is, en dan wordt het een beetje eng voor de tieners of twintigers, maakt niet uit. Dus je moet dat eigenlijk al van jonge leeftijd normaliseren. Zonder angst, maar in een soort openheid, met plezier en respect. Leg een pakje in de badkamer en praat daarover wat dat is van jongs af aan al. Ik hoorde onlangs iemand die tegen mij zei, oh, mijn dochter van 15, die was zo gechoqueerd toen ze een mand met allemaal condooms zag liggen. Toen dacht ik, oh my god, daar is echt iets behoorlijk fout gegaan in die seksuele opvoeding. Want als een meisje van 15 daarvan in paniek is, hoe kan die dan ooit vragen daarnaar en zeggen ik wil met een condoom?
0: Ja.
2: Ik vind ook, als je nu samen naakt durft zijn, dan moet je toch ook het woord condoom durven uitspreken.
0: Ja. Durf jij dat, Sabine?
3: Wat?
0: Het woord uitspreken?
3: Het woord condoom uitspreken?
0: Ja,
3: ik durf het.
0: Heel goed.
3: Okay. Ik vind daar niet veel durf aan.
0: Kijk, heel goed. Normaliseren dus. Goedele Liekes, dankjewel voor al je tips en succes nog met Blind Getrouwd en de Verraders ook en zo.
2: Ja, vooral vader zeker.
0: Ja, ja, ja. Ik volg je. Dag.
2: Ah, dat is goed. Dag.
0: Ja, dat is niet slecht in de verraders, vind ik wel.
3: Geen idee.
0: Geloof me.
4: Het is niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor, nooduitgang. Ja, Sabine, niet zo'n verradersfan, blijkbaar. Maar...
1: Nee.
0: Je volgt het wel, hè?
1: Ik volg het op sociale media.
0: Ja, vooral wat Ruben allemaal doet. Dat houden we graag in de gaten, natuurlijk. Heb je een favoriet anders op televisie? Waar kijk je nu zo naar tegenwoordig?
1: Ik ben de 12 aan het volgen met mijn dochter.
0: Ja, heel goed. Dat zou wel zijn dat het goed is. Het weer, dat is ook niet slecht.
1: Absoluut. Het was heerlijk vandaag. Af en toe schoven er wat wolken voor die zon. Wat wolkenvelden. Hoge wolken, middelhoge wolken, een paar stapelwolkjes. Maar toch ook veel ruimte voor de zon. En temperaturen tot 22 graden. Ik heb hier en daar een 24 graden gezien. Zelfs heel lokaal. Langs de grens met Frankrijk was dat. En net ten zuiden van Brussel 23 graden. Dus ja, heerlijk weer. En ook voor morgen ziet het er best aardig uit. Iets frisser wel. Vannacht hebben we dan het staartje van een storing dat even passeert. Misschien geeft dat lokaal een beetje gedruppel. Het stelt niet zoveel voor. En dan hebben we minimaal tussen 9 en 15 graden. Hier in Brussel zo'n 11 of 12 graden. En dan morgen zal het ochtendgrijs, dat we vooral voor de Ardennen reserveren, snel weg zijn. En dan krijgen we opnieuw geregeld zon. Af en toe wat wolken, hoge sluierwolken, wat stapelwolkjes. En temperaturen dan rond 18 of 19 graden. De meeste plaatsen in het uiterste zuiden tot 21 graden. Dus iets frisser, maar meer dan behoorlijk. Dan is er een mooie vrijdag met aangename temperaturen tot 23 graden. In het weekend houden we die 22, hier en daar misschien 23 graden. Maar dan zijn er af en toe wat wolken. Zaterdag in de loop van de dag voor het westen van het land vooral. In het zuiden blijft het zonniger met 25 of 26 graden zelfs. En dan zondag is er een grijze start. Maar in de loop van de dag gaat de zon er wel stilaan opnieuw doorkomen. En dan begin volgende week, maandag, licht wisselvallig met kans op wat regen ook. En dan dinsdag, dat houden we nog even in de gaten, maar dan zou een storing dichterbij schuiven en dan zouden we aan de voorzijde daarvan zeer warme lucht krijgen. Mm. Want dan gaan we naar misschien wel 27 of 28 graden.
0: Nee.
1: Maar het is heel even maar, want dan daarachter
0: Zien we. Maar dinsdag is nog ver, hè?
1: Ja,
0: van alles gebeurt, dat is waar. Dag, Sabine.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
3: Radio 2 Spits.

0: Een power duo met veel liefde om te geven, blijkbaar. David Bowie en Queen in Radio 2 Spits met Under Pressure. En er komt nog veel goede spitsmuziek aan. Een power duo met veel liefde om te geven, blijkbaar. David Bowie en Queen in Radio 2 Spits met Under Pressure. En er komt nog veel goede spitsmuziek aan.
1: Radio 2. Maak je ook graag

0: leven beter te maken en betaalbaar te houden.
1: Win-win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
2: Alleen.
3: Hoi.
2: Met twee.
3: Hey, alles goed met jou?
2: Met drie.
4: Oh, maar kijk eens waar schattig.
3: Kom eens hier, jij loebas.
2: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, Kieke.
5: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Likken we van die spijker, zegt.
8: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukensupdate.
9: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
10: So boring.
9: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
10: Marianne.
9: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
10: And Willoughby.
9: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
5: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
11: Gaan we nog lang lezen?
3: Denk het wel. Hè?
5: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
11: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
5: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
12: Marcel, wat doet die windmolen in onze hof?
13: Kalm Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè.
12: Och, jongen, serieus?
14: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
15: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
16: En onze spitsbroeder Niels de Stadsbader is er ook weer bij.
17: Hallo. Hoi, hoi. Ja, en ik heb uiteraard terug 2 nieuwe songs meegebracht om te laten horen aan jullie.
16: Voilà, mag je niet missen.
18: Elke dag, telk voor 2, BRT Radio 2.
16: En alle meningen zijn ook weer welkom.
17: Absoluut.
16: Eerst dit nieuws nu.
19: 5:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival en we gaan live naar het EK volleybal waar de Belgische mannen spelen tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de EBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er duidelijkheid. Nu die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
20: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
19: VRT twijfelde lang om een kandidaat te sturen. Johnny Palink, die voor ons het Eurovisie Songfestival volgt, legt uit waarom VRT voor het festival kiest.
21: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was, beseft dat er ook veel kritiek op zal komen, die kritiek is er al, maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben, vandaar om deel te nemen.
19: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. Het geweld tegen

0: tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en zelfs verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar, maar ook door de instorting van het juridisch systeem in Gaza is er meer risico op geweld. Bij ons heeft de politie een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jongeman neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. En in het volleybal speelt onze nationale mannenploeg, de Red Dragons, op dit moment hun kwartfinale op het EK. Tegenstander is het nummer 6 van de ranking Slovenië. De match is om 4 uur begonnen. Steffi Merlevede, de eerste set was al voor Slovenië. Hoe doen de mannen het in set 2?
1: Wel, ze staan op het punt om 0-2 in de sets achter te komen. Na een moeizaam begin spelen de Belgen intussen best goed mee, maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22. Een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant. En dat is een ferme domper voor de Belgen. De Slovenen profiteerden ook meteen van dat dipje. In set 2 herpakte de Dragons zich aanvankelijk met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar intussen leiden de Slovenen weer in het slot en staan ze zelfs op setpunt, al hebben de Belgen net een setpuntje nog kunnen redden. Dus nog altijd 0-1 in het set.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen van 8 rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Ja, de VRT gaat iemand aanduiden om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival. Hebben ze jou al gebeld, Niels?
3: Mij hebben ze nog niet gebeld. Ik heb juist nog eens gecheckt, maar ik zal mijn eigen
2: zeg je telefoon op tafel. Ja. En als er gebeld wordt, meld het ons onmiddellijk, alsjeblieft. Ja. Ondertussen gaan we eens naar de files luisteren.
4: Ja, want op de E17 naar Gent verlies je 15 minuten. En dat is tussen Destelbergen en Gent-Brugge. Daar is net een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. Dus maak daar zeker een reddingstrook. Dan richting Antwerpen. 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. En 15 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent zo'n 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten bij tussen Sint-Stefan. Steven Swoluwe en Wemmel. En de andere vertragingen die zijn klein.
2: Okay. Misschien moet je zelf eens bellen naar de CEO om te vragen wanneer ze jou gaan bellen.
3: Wacht, bij de E van Eurosong.
5: Radio 2 Spits.
6: David van Oetegem.
2: Oh, en daar zijn bezoekers voor een rondleiding. Hallo,
7: André Vermeulen.
2: Hij lijkt er een beetje op.
7: Hallo.
2: Ja. Ja, die volgen hier
7: hoi, hoi.
2: Een rondleiding op de VRT.
7: Oh, dat is leuk.
2: Dat is Niels de Stadsbader.
7: Valt tegen in tacht, hè. Valt tegen, hè, zo van dichtbij. Sorry,
2: mogen ze eens binnenkomen. Ze vragen of ze mogen binnenkomen.
7: Ja, van mij mogen ze binnenkomen.
2: Ja, maar, kom, allee, kom, binnen. Kom. Huppla. Ah, hier zijn ze. Hallo.
8: Hallo.
2: Ik ben Niels de Stadsbader en dat is David van Oetegem.

0: wel iedereen. Ja, alleen die van Niels moet aanblijven voor
1: het geval. Voor Edelsong,
0: geval. Ja. Ja, maar er was nogal wat muzieknieuws hè, vandaag. Met Clouseau. Yes. Muziekgeschiedenis. Jij gaat.
2: Ja. Ja, goed dat mij gebeld deze week en hij zei, wilde jij zo mee fus creëren samen met wat collega's met de hashtag ik ga. En voilà, nu weten mensen waar het over gaat. Ze gaan als eerste artiest, Belgische artiest ooit, in het Koning Boudewijnstadion staan. Ja, als één iemand dat kan en moet doen, dan is Clouseau natuurlijk.
0: Het zal nog wel iets voor jou zijn ook, Koning Boudewijnstadion.
2: Om te gaan kijken bedoel je?
0: Om te staan.
2: Ja, wie weet ooit.
0: Op te treden.
2: Ja, maar het is wel, het is een serieuze onderneming, hè? 60.000 man alstublieft.
0: Ja. Ik ga niet, ik kan niet, want ik ben jarig dan op 4 augustus.
2: Ah, maar laat dat weten, misschien kunnen ze het nog verzetten dan.
0: Ja, maar dat is een goed idee. Ja, want ik moet de hele dag tiramisu eten.
2: Ah, tuurlijk.
0: Bij voorkeur in Blankenbergen, dus dat is wat moeilijk.
2: Snap ik.
0: Ja, je komt weer twee nieuwe songs voorstellen,
2: yes,
0: die op je nieuwe album zullen staan.
2: Mm-hmm.
0: Komt in oktober uit, dat is bijna op 2 oktober.
2: Yes.
0: Komt steeds met rassenschreden dichterbij. We hebben al onderweg gehoord, hoogtevrees, snelweg en hoe doe je dat?
2: Ja.
0: Vandaag dus twee nieuwe in exclusieve avant-première. En de eerste is Ademnood. Waarover
2: Klopt.
0: Gaat dat nummer?
2: Wel, weet jij nog de exacte datum waarop jij een man hebt leren kennen?
0: Exact zo, de dag.
2: Ja, echt, de datum is moeilijk, hè?
0: Dat is moeilijk.
2: En wel, met madame op een bepaald moment ook een datum. Want laat ons zeggen, ons begin was nogal hobbelig. Een beetje een grijze zone. Wanneer waren we nu samen, niet samen, zo dat. En op een dag zei ze, ik wil een datum. Maar ik kan thuis dat niet. Dus ik dacht, weet je wat, we pakken 1 september. Begin van het nieuwe schooljaar. Het klopt ook, je moet terug luisteren, je moet in de pas lopen. En je mocht alleen maar iets zeggen als je je vinger opsteekt. Dus dat is een beetje hetzelfde. Nee, zie maar. Maar in alle eerlijkheid, ik kan er nu wel stoer over doen. Maar toen ik met Gilles begon, ik had eigenlijk heel veel schrik om mij terug te binden. Ik was er best wel bang voor of zo, om daar terug voor te gaan. En voor mij voelde het veel veiliger in het begin om te blijven boemelen dan echt zo serieus met haar te zijn, tot ze op een dag zei, kijk, nu is het heel simpel. Ofwel gaan we nu samen, ga je voor mij, ofwel verdwijn ik uit uw leven en ga mijn eigen ding doen.
0: Mm.
2: En toen dacht ik, ja, maar wacht even, wat nu? En daarover, of op dat moment, gaat dit nummer, Ademnood.
0: We gaan luisteren.

0: adem not.
1: Nieuwe single van Niels de Stadsbader. Ik was even aan naam.
2: Niels de Stadsbader, ja, klopt.
1: Wie zit er hier nu ook alweer?
2: Ik ben nog niet zo lang bezig ook, dus maar, misschien.
1: Weet je hoe dat komt? Omdat ik zo namen zie binnenkomen van luisteraars.
2: Ah, van luisteraars. Zijn er mensen die reacties sturen?
1: Ja, wel, ik zal er eentje van Emily Bentijn uitplukken misschien. Die is okay. In Langemark Poegel Capelle aan het luisteren. Heel prachtig, ademnoot, doe je heel goed. Het zal een topalbum worden. Benieuwd naar nog meer. Ja, van alles wat we al gehoord hebben, denk ik ook van, dit wordt een heel goed album, toch?
2: Ja, dat is de bedoeling. We dachten, als we dan toch een album maken, proberen we het goed te maken.
1: Ah, ja, het is dat. Zou ik ook doen, mocht ik kunnen zingen. Tatjana, Rens uit Scherpenheuvel Zichem, die zegt, wauw, prachtig lied, zo blij om terug nieuwe muziek van Niels te horen. Groetjes, Tatjana, inderdaad. En goed nieuws, ze blijven binnenkomen hier, terwijl ik op het scherm aan het kijken ben van Sarah Willems, nu ook net nog. Elk nummer lijkt wel herkenbaar, van de hechte vriendschap met de vorige partner tot start van iets nieuws. Heel erg mooi. Golden Niels komt hier binnen.
2: Golden Niels?
1: Golden Niels, wat bedoel je daarmee, Filip?
2: Ja.
1: Uit Aalst. Verklaar u nader, alsjeblieft. Maar ook goed nieuws van Golden Niels, want je hebt ook weer tickets voor die albumvoorstelling.
2: Zeker, ik ga twee albumvoorstellingen doen. Eentje in de Capitool in Gent en eentje in Antwerpen. En ik dacht, we hebben dat de vorige weekend ook gedaan, het zou toch leuk zijn als we weer iemand gelukkig kunnen maken met een duo-ticket. Dus ik heb er weer eentje bij om weg te geven. Tenminste, als ze goed blijven luisteren, de luisteraars. Want dan gaan we een vraag stellen.
1: Oké, heel goed.
2: En er komt ook nog een tweede nummer aan. Maar dat is voor straks.
1: Oh, het tweede nummer dat we ook voor het eerst gaan gooien. Ah, Filip heeft verduidelijking doorgezien. Prachtige muziek, Golden Award bedoelt hij.
2: Ah.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. En als er meer van zou komen, condoom gebruiken alsjeblieft. Hoorden we daarnet van Goedele Liekes. Ze heeft ons heel wat tips gegeven over hoe je dat kan aanbrengen. Letterlijk en figuurlijk.
1: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober. Tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
2: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
3: Leg het op, laat het op, wij het op stroom.
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recubel. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
6: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
6: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Code Yellow!
11: Van 24 tot 26 september profiteer je tijdens onze actiedagen van uitzonderlijke voorwaarden op maat. Op ramen en deuren. Info en voorwaarden op pierre.net en in onze showrooms.
12: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
13: Geef 8 hamburgers!
12: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Radio 2.

0: Public Run, voor wie nu pas aan het luisteren is. Vanaf 2 oktober komt het nieuwe album van Niels de Stadsbader uit. Zo kan het dus ook, heet het. En elke week komt Niels 2 liedjes aan ons voorstellen die op dat album te horen zijn. Daarnet Ademnood al.
1: Yes.
0: Is lovend onthaald geweest door het Radio 2 Spitspubliek.
1: Leuk Niels, om te horen.
0: Nu een tweede, voor ik het vergeet.
1: Ja, klopt. Wel, daarvoor moeten we even terug naar 17 januari. Dat was een zaterdagochtend. En ik kreeg ineens een berichtje van een vriend die mij stuurde: Charlotte, haar mama is overleden. Dat kwam uit het niets. Charlotte is een heel goede vriendin, dus ik wist eigenlijk niet goed wat klas en al minder wat ik moest doen. Dus ik heb haar gestuurd, ik heb haar gebeld, er proberen voor haar te zijn. Maar als we dan een week later afscheid namen van haar mama, dan moest ik voortdurend aan mijn mama denken. Dan dacht ik van, stel je voor dat dat met mijn mama gebeurt. Stel je voor dat mijn mama er morgen niet meer is. En dat idee overviel me echt. Dus heb ik een bos bloemen gekocht. Ben naar mijn mama thuis gereden. Ik heb haar een knuffel gegeven en gezegd hoe graag ik haar zie. En tegelijkertijd dacht ik, hoe komt dat nu dat wij dat niet vanzelf doen? Dat is een heel gek idee eigenlijk. Mm. En daar heb ik dus een liedje over geschreven.
0: Oké, we gaan luisteren.

thuis geweest. En ik wil dat je weet dat mijn hart erin blijft wonen.

0: Oh, mooi zeg, maar ik wil nu wel eens weten wat jouw vriendin Charlotte er zelf van vindt, van deze song. We halen ze er even bij. Dag Charlotte.
1: Hallo.
0: Baby. Hey. Ja, wie aan het
1: dag,
0: volgen...
1: baby.
0: Wie aan het volgen is via VRT Max en denkt van, tja, ik ken die van ergens. Charlotte, jullie zijn ooit nog collega's geweest, hè? Niels en jij.
1: Ja, ja, ooit. Lang geleden ondertussen al op Ketnet. En ja, niet alleen collega's, we zijn ook eigenlijk meteen heel goede vrienden geworden en nog steeds.
0: Mm. En wat betekent deze song voor jou?
1: Ja, dat is een heel bijzondere song, hè. Ik denk, voor mij heeft hij gewoon dat extra laagje, want ik heb mijn mama niet meer. Dus dan klinken die woorden heel anders. Als ik dan hoor van, ja, hè, voordat ik het vergeet, mama, dit of dat. Ja, ik kan dat niet meer zeggen tegen mijn mama. Hmm. Dus dat raakt mij heel hard. Dat verlies en dat verdriet. Maar het heelt ook. Het is ook een pleister op de pijn in mijn hart.
0: Hmm, dat is mooi. Waar heeft Niels jou voor het eerst deze song laten horen?
1: Wel. We waren samen op vakantie met nog twee andere vrienden in Spanje. En we hadden net een hike naar boven gedaan. En we zaten op zo'n bankje op het hoogste punt met een prachtig uitzicht. Daar was niemand anders, alleen de vogeltjes die aan het fluiten waren. En ik zei, oké, baby, deze is het moment. En we hebben daar gewoon in stilte samen naar geluisterd. We hebben elkaars hand vastgehouden. Dat is een moment dat ik nooit meer ga vergeten. Omdat dat... Ja, we delen natuurlijk als vrienden heel mooie momenten. Maar dus nu ook heel moeilijke en zware momenten. En het feit dat ik zo kwetsbaar mocht zijn bij hem... ik denk dat onze vriendschap echt naar nog een hoger level heeft getild.
0: Mm-hmm. En wat doet het nu voor jou om hem voor het eerst op de radio te horen?
1: Ja, ik ben sowieso kei trots, maar dat weet hij. Maar misschien nog wel extra trots of zo op deze liedje, omdat ik natuurlijk weet wat dat de insteek is van waaruit het geschreven is. Ik vind het een kei mooi eerbetoon aan mijn mama, aan Niels' mama en aan alle mama's. En ik vind inderdaad wat Niels zei, we moeten dat gewoon vaker zeggen van dank u mama. En, uh-huh. En laten zien dat we ze graag zien, want dat is allemaal, ja, wordt soms zo for granted genomen. En voordat je het weet, heb je de kans niet meer en dan denk je misschien, shit, ik had dat nog moeten zeggen.
0: Inderdaad, we vinden het vanzelfsprekend, maar grijp je kans wanneer het kan. Zou je mama het ook gehoord hebben, denk je, Charlotte?
1: Ah, wel, kijk, we hebben hier een grote foto van haar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien hier in de living bij ons thuis. Ja. En ik weet, als ze mee zou luisteren, dan zou ze sowieso zeggen... Amai, Charlotte, ik moet er al van wenen. Dat weet ik sowieso. Dus ze zou mega, mega trots zijn, dat weet ik echt.
0: Oké, heel goed. Charlotte, dank je wel dat we je even mochten bellen. En nu weten we ook dat jij baby wordt genoemd door...
2: Ja, zeker.
3: Zeker, zeker.
0: Interessante informatie.
2: Dag, baby.
0: Dag, Charlotte.
1: Ja. Da-da.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
5: Goedenavond, VRT Nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De omstandigheden rond het ongeval met de driejarige kleuter die gisteren bijna stikt in zijn eten op zijn school in Antwerpen zijn nog niet bekend. Het kind werd met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Intussen roept het Rode Kruis op om bij verstikking snel en correct te handelen. EHBO-specialist Rick Brabants.
6: Je grijpt echt onmiddellijk in als je ziet dat het kind stil is, grijpt naar de keel. Het aangezicht wordt meestal ook rood. Dan weet je van, nu is het ernstig, nu moet ik snel reageren. Dus je zet je eigenlijk achter het kind en je gaat het kind tegenhouden. En dan ga je redelijk krachtig 5 keer op de rug slaan ter hoogte van de schouderblad. Moest het voorwerp er niet uitkomen, dan gaan we 5 buikstoten geven. Dat is de techniek die soms ook wel eens heimlich genoemd wordt.
5: Als beide technieken niet werken, moet je overgaan tot reanimatie. Vanmiddag is aan het Steen in Antwerpen het 1000ste riviercruiseschip van dit jaar aangekomen. En dat is een primeur, want nog nooit eerder kwamen er op 1 jaar tijd 1000 riviercruiseschepen naar Antwerpen. En dat heeft te maken met de lage waterstand op de Rijn, waardoor de schepen hun route moesten aanpassen. Schepen voor Toerisme Koen Kennis hoopt dat de schepen ook in de toekomst naar Antwerpen blijven komen.
7: En dat is toch wel uitzonderlijk, want tot nu toe zijn we nooit over die drempel van de 1000 gegaan. Die droogte op de Rijn heeft ervoor gezorgd
2: gezorgd dat heel wat riviercruiseschepen andere locaties hebben moeten zoeken. En Antwerpen was blijkbaar een zeer aantrekkelijke locatie om naartoe te komen. Maar wij denken wel dat dat ook op de langere termijn zal helpen. Omdat natuurlijk de rederijen nu Antwerpen ook ontdekt hebben. En niet alleen de rederijen, ook de passagiers. En zoals de kapitein mij daarnet vertelde, heeft hij altijd blije passagiers. Als ze terug binnenkomen, zijn ze toch onder de indruk van de stad.
5: Het is de bedoeling om voor de schepen aan de kaaien walstroom te voorzien, zodat ze gewoon gebruik kunnen maken van het elektriciteitsnet en niet op eventuele dieselgeneratoren moeten draaien. En op de markt in Geel hebben horecamedewerkers vanmiddag geleerd wat ze moeten doen als er brand uitbreekt in hun zaak. Aan de hand van simulaties in een omgebouwde brandweertruck leerden ze hoe ze een beginnende brand, keukenbrand, kunnen blussen. En hoe het voelt om in een rokerige, brandende ruimte terecht te komen. Katrien Peters van Horeca Middenkempen vindt het belangrijk dat horecamedewerkers goed voorbereid zijn op zo'n noodsituatie.
7: Natuurlijk werken we wel met heel veel toestellen waarin dat het kan gebeuren. We hebben heel veel friteuses, steamers, openvuren, gasvuren, bakplaten, kookplaten. Dus we werken met heel veel materiaal dat toch wel gevoelig is aan brand. Er zijn meestal ook heel veel mensen bij ons aanwezig waar we dan op dit moment toch wel een stukje mee verantwoordelijk voor zijn. Dus denk ik toch wel dat het belang is dat we het allemaal een klein beetje de basiskennis onder de knie hebben.
5: Het weer vanavond en vannacht, kans op wat lichte regen. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 20 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14 Nieuws.
0: Oké, dankjewel. Even paniek in de studio, want we zeiden, waar is Mona?
5: Ja, sorry. En,
0: hier
8: maar
0: komt
8: het, kan verkeren.
0: Het kan verkeren. Goeie, dat is al een mooie titel voor een volgende song.
8: Zeker.
0: Dat bellen we misschien binnenkort.
9: Op de E17 richting Gent. Daar nu grote file. Je verliest nu 3 kwartier. En dat is tussen Kalken en Gent-Brugge. Er is een ongeval gebeurd op de linker- en middenrijstrook. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Dan richting Antwerpen 20 minuten file rijden. Dat doe je op de E313 vanaf Massenhoven. Ik ben een beetje buiten adem, man.
0: Ja, dat is duidelijk.
9: Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Wilrijk. En nog eens 15 minuten op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpsring naar Nederland verlies je een half uur. Dat is tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten bij. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring 20 minuten. Dat doe je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen zijn klein.
0: Oké.
10: Europa Bank. De bank die durft.
0: Wat zitten jullie zo te lachen?
8: Ja, omdat ze buiten adem is.
9: Ja, maar echt helemaal. Amai. Wow.
8: Daarnet hadden we het liedje Ademnood. Dat was het eerste. Ja. Dat past een beetje bij deze situatie.
9: Ja, ja, sorry.
0: En Niels heeft ook tickets voor zijn albumvoorstelling.
8: Yes, klopt.
0: Twee duo's.
8: Een duo-ticket, inderdaad, om erbij te zijn in Stadsgouwberg in Antwerpen op 3 oktober. Maar dan moeten ze wel even laten weten wat de song was van de laatste... Sorry, de titel was van de laatste song die we hebben geluisterd.
0: Oké. Okay. Herinner je dat nog?
8: Ja.
0: Nog niet zo lang geleden. Stuur het door via Radio 2 op VRT Max. En dan een onschuldige Niels de Stadsbaderhand gaat er dan een gelukkige uitpakken.
8: Yes. Voilà.

0: Ja, daar houden we van dit soort muziek. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. Ook van de muziek van Niels de Stadsbader. Heel veel goede reacties op dat nummer van daarnet, waarvan ik de titel niet ga zeggen, omdat het een vraag is. Maar ja, heel veel persoonlijke verhalen ook. En inderdaad, het is waar wat je zegt. Je moet nu aan je mama denken voor het te laat is. Daar ging het nummer over. Straks nog Nielson bij ons met IJskoud. En dan gaan we spelen. Heb je zin om mee te doen? Raad het nieuws aan de hand van
1: Dat zal wel zijn.
0: Voilà, blijven zitten dan.
2: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder, hoe liever.
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
6: Dag, Simo.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Nielson, en die ken jij goed, Niels.
1: Ja, ja, ja.
0: Nielson.
1: Naamgenoot, hij heet in het echte leven gewoon ook Niels en is ooit bij mij komen meedoen in het Sportpaleis. Met deze song trouwens.
0: Hij is een toffe.
1: En sexy als ik dans. Ja, ja, ja. Ah, ja. De Hollander, hè.
0: Hollanders.
1: De vlotte Hollander.
0: Ah, Hollanders zijn altijd
1: toffe kerel.
0: Ja. 078 35 32 34.
1: Is dat Eurosong die wel?
0: Meespelen.
1: Of is het iets anders?
0: Het zal iets anders zijn. Het zullen luisteraars zijn die nu bellen.
1: Zeg, gaan mensen echt nog denken, maar ik doe niet mee aan Eurosong, voor alle duidelijkheid.
0: Nee.
1: En maar anders denken mensen dan nog.
0: Hebben ze het je ooit gevraagd?
1: Nog niet, nee.
0: Nog nooit?
1: Nog nooit.
0: Ja. Zou het iets voor jou zijn?
1: Goh. Ik denk dat er op dit moment mensen zijn die dat beter gaan doen.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Jong talent of gevestigde waarde, denk je? Wie gaat de VRT selecteren?
1: Goh.
0: Het wilde weg.
1: Iets,
0: of wie zou dus...
1: Iets tussen de twee is dat perfect. Is dat iemand die weet wat hem doet op een podium, maar toch nog ja, fris voor de dag komt.
0: Ja.
2: En kan verrassen.
1: En kan verrassen, ja.
0: We zijn te veel aan het babbelen, want ja, luisteraars denken dat we aan een interview bezig zijn.
1: Hey.
0: We zijn gewoon aan het wachten tot er gebeld wordt, hè. Ah, gelukkig. Goedenavond, met wie?
3: Ah, met Xavier van Bellem.
0: Dag Xavier.
2: Hallo.
0: Hey. Stel jezelf even voor, wat mogen we over jou weten?
3: Ah ja, goh. De meest sympathieke pompier van Alteren.
0: Hola.
1: En David dacht Alteren bij.
3: En gelukkig getrouwd met Petra. Ja, ah. Het is lang geleden dat ik belde. Ja,
0: nu
3: ja.
0: Doet het mijn belletje rinkelen. Die Petra komt ook graag naar de kust. Dat klopt, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja. Dat klopt. Dat, ja.
1: En dat is wel direct puntenscoren, niet, maat? Dat je Pietertje vermaald hebt de radio, dat dat puntenscoren is.
0: Hey.
3: Ja, Matella. Goed gedaan, hé.
1: Moet het hem niet leren, wij. Ja.
0: Oké, okay, twee reacties, maar op welk nieuws slaan ze? Dat is de vraag. De eerste reactie komt van Mirjam Kallewaert en die schrijft het volgende. Zouden ze niet beter het geld voor wat anders gebruiken dan een altijd belachelijk te maken?
1: Oeh, dat kan veel zijn.
0: Dat kan veel zijn. Waar denken we aan? Waar denken we aan? Zouden ze niet beter?
3: Ja, ik heb in een bureau gezeten vandaag en eigenlijk weinig nieuws gehoord. Maar ik heb wel zo wat tussen de regels kunnen lezen. Maar nee, het zegt mij eigenlijk niet.
0: Hier in de studio is het ook stil.
2: Ja, nee, ik weet het ook niet. Ze hebben geld gevonden.
0: Oké.
2: Okay. Ja, een tweede reactie.
0: Er zal geld moeten besteed worden, maar ze zouden het beter voor iets anders gebruiken dan hun altijd belachelijk te maken. Tweede reactie is inderdaad misschien wel een goed idee. Brian, die schrijft Brian Snupks. Sorry, het is zo een nickname zonder klinkers. Altijd moeilijk om uit te spreken op de radio.
2: Gaat het niet over Eurosong? Oh, sorry.
0: Die Brian die zegt, goed zo VRT, 12 points.
1: Ah ja,
0: het weten,
1: het gaat echt over Eurosong.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik heb het ook eigenlijk zo in een regeltje gelezen. De VRT heeft beslist om dat toch mee te doen aan Eurosong.
0: Ja, het grote muzieknieuws van vandaag, naast dat van Clouseau, is inderdaad Eurosong. VRT stuurt toch kandidaat naar Songfestival. Betekent niet dat we goedkeuren wat in Gaza gebeurt, zegt de CEO van de VRT, Frederik de Laplas. Ja, heel veel reactie daarop toch online, op de commentaren. Meer dan 400 reacties. En het is pas bekendgemaakt, vlak voor dit programma eigenlijk. Ja. En Nederland gaat hetzelfde doen trouwens.
2: Ah ja, ook?
0: Ja, het is een mooie samenwerking weer tussen België en Nederland wat dat betreft. Ik weet niet of dat gecoördineerd is of niet. Cynthia die zegt hier nog, het is een zangwedstrijd, het gaat dus over muziek, moeilijk voor sommigen, et cetera, et cetera. Voilà, ga jij kijken?
3: Wij kijken eigenlijk ieder jaar en we houden eigenlijk zelfs een soort pronostiekje. We hebben dat jarenlang met wat vrienden gedaan, maar ja, er zijn sommige vrienden die echt niet meer willen kijken, maar wij blijven standvastig kijken naar Eurosong.
0: De diehards.
3: Ja, het is voor de muziek dat we het doen. Hey. Er is al miserie genoeg op de wereld. Laat ons gewoon een keer een beetje. Kijk, het zonnetje schijnt en de mensen moeten een beetje meer gelukkig zijn met de kleine dingetjes.
1: En jij hebt sowieso vandaag al 12 points gescoord bij Petra. Hè?
3: Ja. De wereld probleem moet aan andere mensen overlaten.
0: Goed. Zeg, dankjewel om mee te spelen. Groetjes in Aalter daar, hè.
3: Ga dat doen.
0: Doei. Maar toch een punt gescoord.
2: Ja, opeens kwam het binnen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het begon te dagen bij Mona en bij Niels.
1: 12 points was niet zo moeilijk, hè. Allee, moet eerlijk zijn.
0: Dat is een weggever, ja, misschien wel.
1: Maar hoe heette mijn vorige single die we daarnet hebben geluisterd? Aha. Die titel zoeken we voor een duo-ticket. De Stadsgebruik van Antwerpen. Mensen kunnen nog 3 minuten ongeveer.
0: Oh, 3 minuutjes?
1: Nog eentje winnen.
0: Na Madonna.
1: Laat maar komen.
0: Maak je de winnaar bekend. Met Material Girl. En ik heb straks Bas Serra ook nog met All Because of

0: Ja, en over het materialisme gesproken, we hebben hier een duo-ticket om achter.
1: Mag ik gratis maken?
0: Gratis.
1: Gratis, altijd leuk.
0: Dat horen we graag, hè? Ja. Want het leven is al zo duur dat met is die zo. Benzine. Heb jij nog moeten tanken onlangs?
1: Ja, wanneer was het? Gisterenavond nog laat, ja. Veel geweldig tegen.
0: Portemonnee is leeg. Ja. Maar dieselprijs zou weer naar beneden aan het gaan zijn, hebben we gehoord. Dus dat is goed nieuws. En een gratis ticket voor wie mag dat zijn? Oei, dat was Bas al, dus voor straks. Even kijken wie er uit de bus is gekomen. Die het juiste antwoord heeft gegeven. Wat was dat antwoord?
1: Het juiste antwoord was Voor ik het vergeet. Dat was de titel van het laatste liedje dat we daarnet hebben naar geluisterd.
0: Alright.
1: Voor ik het vergeet.
0: Voilà. En Chris de Slover uit Staden en Amber Rossaar uit Sint-Niklaas, die wisten dat ook.
1: Top.
0: En krijgen van ons een duo-ticket voor jouw albumvoorstelling.
1: Zaterdagavond 3 oktober in de Stadsgebergen in Antwerpen is voilà. Dat.
0: Proficiat aan de winnaars. En
1: goed gedaan.
0: Bedankt aan Niels om te komen. Nee, we willen Bas Serra horen natuurlijk.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Die was daar net al even vertrokken, dus ik moet die terugzetten. Ja, hier is hij.
1: En wij spreken af volgende week vrijdag voor de laatste twee nummers van ons album.
0: Heel graag, Niels. Dankjewel, wel thuis.
1: Met veel plezier.

0: Mooie afsluiter voor deze Radio 2 Spits. Nog even zeggen dat de Red Dragons nog altijd bezig zijn op het EK volleybal in Turijn. En dat Slovenië al twee sets voor ligt. 1-2 nu voor Slovenië. Ja, het is een harde noot om te kraken daar, maar alles kan nog gebeuren. Dus blijven supporteren en blijven naar Radio 2 luisteren. Straks Radio 2, oh la la. En wij horen elkaar morgen weer. Tot dan.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
4: Radio 2.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Je vindt ze allemaal op VRT.

0: Radio 2.
1: Exclusieve opening op 10 september in Schoten. Kom langs in onze gloednieuwe beleving Stoonzaal en ontdek de nieuwste keukentrends van 2026. Profiteer nu van gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens de Abdij. Gratis toestellen ter waarde van 5000 euro en gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. We verwelkomen je graag op de Bredebaan 1209 in Schoten. Keukens de Abdij.
2: 35 jaar FC de Kamp.

0: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, Kieke.
1: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergrap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: En likken we van die smijgezucht.
4: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
5: So boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
7: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
8: Marcel! Wat doet die windmolen in onze hof?
9: Kalm, Marleen, kalm. Vanaf nu gaan wij onze energie gewoon zelf opwekken, hè?
8: Och, jongen, serieus?
9: Maar...
10: Op je energie besparen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop energie in Antwerpen. Ga snel naar samenoverstappen.be.
11: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
12: Vandaag fijne mensen te gast die ervoor zorgen dat anderen veel noten op hun zang krijgen. Maar het is alleen maar positief. Het wordt allemaal duidelijk na 6 uur.
13: Elke dag telt voor 2.
14: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. VRT stuurt dan toch een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival. En op het EK volleybal spelen de Belgen hun kwartfinale tegen Slovenië. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd, de IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen, want heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat de VRT het beleid van Israël goedkeurt, benadrukt de topman van de VRT, Frederik de Laplace.
15: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan dat ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep. Maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
14: De socialistische vakbond ACOD reageert met afschuw op de beslissing van VRT om deel te nemen. Dat zegt Wies de Scheemaker.
16: Het is echt schandalig. Hè? Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is. Namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan. Een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
14: De Socialistische Vakbond zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt voor de steekpartij van deze middag aan het station van Gent-Sint-Pieters. Een jongeman werd daar neergestoken bij een vechtpartij en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Iraanse president een felle toespraak gehouden. Hij zei dat hij het niet kunnen vond dat de Amerikaanse president Trump het Iraanse regime in zijn toespraak terroristen noemde. Het is Amerika die Iran heeft aangevallen, zei de Iraanse president. Hij benadrukte ook dat Iran wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als het land wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Iran zal nooit het hoofd buigen voor een pestkop, besloot de Iraanse president. Gisteren dreigde de Amerikaanse president Trump er nog mee Iran volledig te vernietigen als het geen akkoord wil sluiten. En op het Europees kampioenschap volleybal speelt onze nationale mannenploeg op dit moment hun kwartfinale. De tegenstander van de Red Dragons is Slovenië. De eerste twee sets die waren voor Slovenië, de derde was voor de Belgen. Steffi Merlevede, hoe verloopt de vierde set?
17: Wel, na een sterke derde set is het nu toch weer

0: Moeilijk hoor, want de Belgen staan 12-21 achter met de rug tegen de muur. Dus in set 1 knokten de Belgen na minder begin terug onder impuls van captain Sam de Roo. Maar net Diderot, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant. En dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het Belgische dipje en pakten de eerste set met 25-22. Daarna herpakten de Belgen zich wel met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam. Maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die strafte elk foutje af. Weer 25-22 en 0-2 achter. In set 3 schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen, zette Basile Dermot dan als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar de Dragons moeten nu dus ook de vierde en de vijfde set nog winnen, willen ze naar de halve finales en dat blijkt een zware opgave.
1: Dankjewel, Steffi. Vanavond kan er hier en daar wat lichte regen vallen bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 graden. En vrijdag wordt zeer zonnig, dan halen we tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Sophie. Het is ondertussen 4 minuten over 6 geworden. Op de E17 naar Gent verlies je 15 minuten. Tussen Lokeren en Gentbrugge, dat komt daardoor een eerder ongeval. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden. Op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten op de A12 vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. De andere vertragingen die zijn maar klein.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van verbouwheden.
4: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
5: Alles over muziek van bij ons.
4: Karen Meijne.
2: Een zeer fijne woensdagavond. Vandaag nog fijne Polonaise muziek. En daarvoor zijn jouw suggesties welkom. Hoe je dat doet, dat vertel ik je zo meteen na Anouk. Hey.

0: Anouk en die grote hit van haar, Girl. En ik zei het gisteren al. Anouk.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Anouk die gaat deze zomer twee keer optreden in de grote Ziggo Dome. En dat doet ze met het Metropoolorkest. Dus dat gigantische orkest, dat moet geweldig worden. Wat ook fantastisch gaat worden, is het Schlagerfestival. Volgend jaar in maart, dan is het weer zover. In de Trixo Arena natuurlijk in Hasselt. Wie er op het podium gaat staan, dat weten wij tot nu toe nog altijd niet. Maar volgende week dan worden alle artiesten bekendgemaakt hier in Radio 2. Oh la la. Misschien denk je, oh, ik ga daar elk jaar naartoe. Ik hoop dat die of die artiest zeker komt. En dat ik dat of dat liedje zeker en vast ga horen. Dan heb ik je nu nodig, want we zijn in onze Oh la la lijst op zoek naar fijne slagers voor op dat Schlagerfestival. Ondertussen zit dit liedje in onze lijst.
3: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim?
0: Ja.
3: Ik voel mij herboren.
0: Vertel het. Bart Kajal, en wat is jouw geheim? Ook dit zit in onze lijst.

0: Cat & James. En Maddie Wodo. En gisteren stak Elise dit liedje in onze Olala-lijst. Ze was een grote fan van Frans Bauer. En poetst altijd met haar oma op dit liedje. Frans Bauer dus met Heb je even voor mij. Maar welk slagerliedje hoop jij dus te horen? Je mag het me gerust laten weten via een berichtje Radio 2 op VRT Max. Stuur absoluut jouw favoriete slagerhit door. Radio 2 op VRT Max. De reageerknop, daar moet je zijn.
1: Oh la la.
2: Oh la la.

0: Radio 2.
1: Oh la la.
2: Bij mij in de studio iemand die weet hoe het is om met Reggie te werken. Ja. Dat klopt, hè. Stijn Kolarsny en Lokke, een hele goede avond.
3: Hoi, hoi.
2: De grote creatieve breinen achter Scala al heel erg lang.
3: Ja, Scala en Scaletta. Hè. Ja. Daarvoor zitten we hier 30 jaar al. Hè. Dat is crazy als je erover nadenkt. Zo lang bestaat het al.
2: Dat is inderdaad, want wij hebben het hier net de hele tijd gehad. Wij hebben op dezelfde school gezeten. Wij kennen elkaar vandaar. Dat is ook al 30 jaar geleden. Toen was dat eigenlijk al bezig.
3: Ja, ik heb een opleiding als klassieke muzikant. En zo kennen we elkaar van het Lemmens Instituut. Ja. Ja, en effectief met mijn broer Steven lang piano gespeeld. Maar Scala heeft dan die switch gemaakt naar covers van rock- en popsongs. Wat dat vandaag nog altijd is eigenlijk. Ja. Dus wij zijn, ja, de klassieke muziek, dat zit nog altijd bij mij. Dat is zo dat stukje dat nooit gaat weggaan. Hoe ouder ik word, trouwens, hoe mooier ik dat vind. Maar die opleiding, ja, dat was wel wat, hè.
2: Maar gelukkig heb je Lokke naast jou om een beetje jou uit dat klassieke uit te trekken.
3: Dat is juist.
4: Oh, ik denk dat hem daar op zich al wel een beetje uit was toen ik hem heb leren kennen. Maar ja, we zijn wel een duootje, hè.
3: Lokke, die komt uit een musical, hè. Dat is totaal anders. En voordat ik Lokke kende, trouwens, had ik maar één musical ooit gezien. Les Misérables in Londen.
2: Maar wel een hele goeie dan, hè.
3: Ja.
4: Ja.
2: De meningen zijn verdeeld.
4: De meningen zijn verdeeld. Een hele lange, vind ik dat. Uh-huh. En ja, ik ga niet zeggen, dat is super. Dat is wel mooie muziek, maar er zijn zoveel andere mooie musicals. Maar ik kan me wel inbeelden dat als je klassieke muzikant bent en je gaat dan naar Les Mis, dat is ook echt super heftig, dat je dan denkt van musical is niks voor mij, maar bon, ik doe een oproep.
3: Maar het chique aan musical is, en zo met Lokke te leren kennen, en dat is de invloed nu in Scaletta, van we zijn een koppel, maar het zit bij Scala ook, alles wat met staging te maken heeft, de posities, de mooie lichtshow, gewoon alles wat op scène visueel attractief is, dat heeft Lokke ook wel echt in die koren ingebracht. Ja. Als wij zijn beginnen optreden, Scala en ook Scaletta was een koorrecht, statisch, in niveautjes en mooie, homogene, meerstemmige koorzang. En nu, de act van Scala is echt wel veel meer geworden. Hij heeft daarmee te maken. Dus bij deze op Radio 2, Lokke, dank je wel.
2: We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
12: Absoluut. Met de pro van
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profiel.be.
13: Tiscamania, media bij Carrefour.
14: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: Elke dag, telt voor 2.
16: Radio 2.

0: Radio 2.
1: Oelala.
0: Oelala.
2: Belle Perez en El Mundo Bailando. Scala, 30 jaar al. Op welk podium hebben jullie nog niet gestaan met Scala?
3: Met Scala heel wat getoerd, echt wel. Ja. Echt in alle stukken van de wereld. Hè. En ook nu de komende weken, maanden in Vlaanderen heel wat shows. We staan dus 30 jaar, maar ook echt wel in Europa. Hè. Ja. Ik heb onlangs een lijstje gemaakt. Hè. Ik heb tegen u gezegd, Lokke, dat we eigenlijk met Scala nu... Ja, dat is echt... Meer zelfs nog buiten België dan in België. Gewoon de komende weken bedoel ik dan. Hè. Dus echt wel overal. En Scaletta, ja, ook wel meer en meer. We hebben in de Scaletta groepen die we Scaletta Joy noemen. Echt recreatief, voor de fun. Iedereen mag zonder auditie komen zingen en dansen. En dan hebben we ook wel wat geauditeerde groepen. Scaletta Kids, Jongscala. En die doen ook heel wat optredens. Bijvoorbeeld Zuiderpershuis, eind oktober. We gaan naar Litouwen en we gaan daar zo'n exclusieve showcase doen. En dat we laten zien wat we daar gaan brengen. En daar werken we echt wel hard aan. Hè.
2: Maar zo, alleen dat... Dat voelt voor die kinderen een beetje alsof ze op bosklassen gaan, denk ik, hè? Toch?
4: Dat is wel zo. Het is vaak, dan zeggen mensen, ah ja, zo'n koor, maar het is, je voelt wel, die kinderen zijn vaak zo vaak samen met elkaar onderweg, dat voor hen is dat echt gelijk... Ik zeg altijd, dat is een giro waar dat je zingt. En zo voelt dat ook wel. Als we zo op pad zijn met die mannen, die amuseren zich vooral. En dat is wel fijn om te zien. Dat is vooral ook echt een hechte vriendengroep ook. En die als die 18 worden, dan nodigen die elkaar uit op feestjes en zo. Dus het is echt een giro-vibe, maar dan... Ja, natuurlijk.
2: Zingend, hè?
4: Ja, zingend. En ook...
3: En dansend en bewegen is echt zo'n act geworden. Maar als ze zich goed voelen, dan zeggen we vaak, dat straalt ook echt uit op het podium. En dat is bij Scaletta niet anders. Dus ook Scala wil dat iedereen zich goed voelt, in zijn vel gewoon, en dat meepikt op het podium. Dat is het plan.
4: Want we werken daar echt hard aan. En we krijgen echt wel van heel veel journalisten altijd de vraag, ook als het over Scala gaat, van... Ik weet niet, daar leeft zo'n beeld bij mensen dat als je 16 vrouwen bij elkaar zet, is dat dikke ruzie, maar...
2: Dat denk ik
4: moet niet. Altijd zeggen met hand op het hart. Dat hebben wij echt niet voor. Wij hebben eigenlijk allemaal toffe meisjes. En ook in Scaletta toffe jongens. En daar is eigenlijk nooit ruzie, hè? Nooit eigenlijk.
3: Nee,
4: ik heb dat echt nog niet meegemaakt.
3: We zijn nu met de Scalettas naar Houthalen geweest. 2 keer 3 dagen. 150 kinderen en jongeren. En dat is gewoon... Ja, je gelooft het bijna niet, maar dat is echt non-stop fun. Het klinkt als een verkoopspraatje, ik weet het.
4: Ik wou het juist zeggen. Maar het is wel echt
2: jullie zo. Kunnen zo in het onderwijs dus blijkbaar, hè? Er is een tekort. Hè?
4: Ja. Nu, wat wij doen is ook wel een beetje onderwijs. Ja. Gewoon niet voor de overheid, maar gewoon voor onszelf. Want ja, onze school heeft nu, wij zijn nu in totaal met kleine 700 kinderen die bij ons zingen.
2: Gigantisch, hè?
4: Ja, dat is gigantisch en die zitten ook nooit alle 700 bij elkaar, want dat zou niet gaan, maar... Ja, ze beginnen bij ons op 4-jarige leeftijd. We hebben 3 afdelingen, Schoten, Berchem en Aarschot. En in die afdelingen zijn ze eigenlijk verdeeld per 2 jaar. Dus 4 en 5 jaar. 6 en 7. Dus, en zo groeien ze dan eigenlijk helemaal door totdat ze 18 jaar zijn.
2: En dan, in Scala echt komen dan?
3: Ja, absoluut.
4: Ja, de meisjes, hè, want de jongens helaas, die, als u stem wisselt, kunnen die wel nog terecht in ons, we noemen dat Scaletta Mix. Die zijn dan jongens met de exacte stem die dan meezingen. Maar voor de meisjes, als ze willen, kunnen ze dus vanaf het eerste middelbare auditie doen voor Jong Scala. En dat is dus die groep waar we nu ook mee naar Litouwen gaan. En dan zo, beginnen eigenlijk aan een 6-jarige opleiding. Want zo is het van het eerste middelbaar tot 6e middelbaar. En dan doen ze in het 4e middelbaar, als ze erdoor zijn, doen ze nog eens auditie expliciet om te mogen meedraaien met Scala dan. En dus vanaf het 5e middelbaar, als ze door die auditie zijn, dan gaan ze eigenlijk al 2 jaar mee. Maar blijven ze ook nog wel Jong Scala doen. En dan eigenlijk als ze afgestudeerd zijn... In de school zijn ze ook bij ons afgestudeerd.
3: En wat er ook echt wel speciaal is, onze eigen dochter, Rosa, die zit nu in het 6e middelbaar. Ja. Jong Scala doet heel dat traject en toert nu met Scala bijvoorbeeld. Die gaan nu naar Wenen.
4: Ik ga het niet zo tof vinden, dat gaat er nu.
3: Ja, zeg, ik heb het gezegd op radio. En dan, allee, dat is echt wel de eerste keer in zo'n tourbus met onze eigen dochter die uit die Scalettas komt en zo. Dat was toch speciaal.
4: Maar gewoon al die Scalettas, dat zijn, ik kan dat niet zeggen, maar dat zijn echt mijn babytjes. Hè. Die zijn al zo, kent je zo, van die dropjes, 4 jaar met die staartjes. En ineens staan die dan op dat grote podium met Scala. Ik word altijd zo'n beetje emotioneel van. Ik ben ook zo blij voor hen dat dan goed gaat en dat die daar dan staan.
2: Ze stonden onlangs ook bij Niels de Stadsbader in het programma Ik Vraag Het Aan.
3: Ja.
2: Ze zongen daar een hele mooie versie van Domino. We gaan daar nu nog eens samen naar luisteren. En ik weet nu al, Seves, dat is weer kippenvel. Hè?
4: Ja.

0: Ja, dat moest helemaal toch, hè?
1: Ja, dat is mooi, hè?
2: Ja, toch kippenvel, hè? Krijg het nu zo'n beetje terug.
1: Ook. Ik moet ook echt terugdenken. Het was zo'n fijne avond ook. Of gewoon een fijne dag, want het was natuurlijk lang. Maar we hebben dat... Ja, ik zeg het hier, het was zo'n leuke ploeg. En zo... Voor die mannen ook, die stonden daar. En die hebben dat echt gewoon keigoed gedaan.
2: Ja, en Niels, dat is echt... Lekker een droom, hè, om mee samen iets te doen. Ook met hem sportpaleisshows gedaan. Oh ja, prachtig.
0: Ja. We gaan zo meteen hebben over een ideetje dat hier net ontsproten is. Maar ik moet eerst het verkeer aflezen. Naar Antwerpen. 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten extra tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. Richting Gent komen er 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. De andere vertragingen die zijn maar klein. Je luistert naar Radio 2.

0: Oh la la.
1: Ik ben nog altijd zo blij dat Gunter Neef zijn saxofoon heeft gebruikt in dat liedje. Vind ik altijd zo fijn. Bluf, bluf. Net een ideetje hier, toen we het over het Scaletta met 700 kinderen hadden. Ja, Clouseau heeft vandaag bekendgemaakt dat ze in het Koning Boudewijn stadion staan. Jij dacht, dat hebben ze nog nooit gedaan.
2: En ze zingen al Domino. Hè?
3: Ja, dus we kennen het eigenlijk al. Met deze doe ik even een kleine oproep. Nee, dat was eigenlijk off the record bedoeld. Maar bon, nu we het
1: maar
3: er toch...
1: Maar tof, hè?
3: Maar het zou leuk zijn, toch?
1: Maar natuurlijk.
3: Amai, dat zou echt emotie zijn.
1: Ja. Ik bedoel, er moeten 55.000 tickets verkocht worden. 700, die ouders daarbij. Dan heb je toch al wel bijna 10% verkocht.
3: Ja. Dat is eigenlijk een win-win.
1: Absoluut, absoluut.
2: Een goed duwtje. Ja, zover dan de Wouters broer dan nodig hebben. Maar ja.
1: Voilà, Koen, Chris, als je aan het luisteren bent, bel ze. It's
4: a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Oh, oh la la.
1: Judith en haar self-made woman, we hadden het net, ja, grappig, maar dat zou best wel eens serieus kunnen worden, dat Scaletta eventueel graag bij Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion wil komen zingen. Maar jullie hebben eigenlijk ja, vroegboekkortingen, plannen om ook op vakantie te gaan dan.
2: Ja, dus we moeten het eigenlijk
1: vrij snel weten.
2: Vrij snel weten, want anders dan kunnen we nog wat schuiven met onze verlof. Hè. We gaan eigenlijk altijd de eerste 3 weken van augustus. Maar dus...
3: Oh my god, ja.
1: Maar dat zou, ja... Het is een geweldig idee.
3: Dat, gezegd is gezegd, hè.
1: Voilà, gezegd is gezegd.
3: Kom, het is eruit.
2: We hebben het uitgezet. We gaan het manifesteren, zeggen ze.
3: We gaan het manifesteren.
1: Voilà. 2 oktober, dat is veel dichterbij. Dan staan jullie met Scala onder andere in het Concertgebouw in Brugge. Daar zijn trouwens kaartjes voor te winnen. Ik geef het maar even mee via VRT Max. Dus als mensen naar VRT Max gaan, dan kunnen ze daar naartoe gaan. Dat is altijd een beetje magisch. Je moet daar toch eerlijk in zijn. Daar zitten toch altijd heel veel huilende mensen in de zaal. Ik ben er daar één van, hè. Dat werkt op de traanklier-scala.
3: Ja, ik denk gewoon de beleving bij een show van Scala. Het is een koor natuurlijk, met allemaal vrouwenstemmen. En wat wij enorm op inzetten, is eigenlijk... ja. Expressie, hè. Het is te zeggen, niet gewoon het liedje afraffelen in groep, maar echt wel menen wat je zingt en samen aan een soort sound zoeken, die het echt wel best kan ontroeren.
2: Dat heel puur is ook, ik denk dat dat ook is. Het is eenvoudig, want je kunt ook een stuk kapot arrangeren, noemen we dat dan, met 7 stemmen. Mm-hmm. En dan haalt je eigenlijk de essentie van het nummer weg. Dat doen jullie wel echt goed, vind ik. Dat is, we hebben ook een versie nu van Kom naar huis van Hannelore Betert. Echt, ik heb dat 100 keren gehoord. Elke keer denk ik in de show, ik ga toch nog eens luisteren.
3: Ja, dat gaat echt naar haar.
2: Dat is een mooi nummer ook. En ook. Maar gewoon zo puur gezongen en door al die stemmen te samen. En dan die jonge meisjes op de scène. En dan...
3: En tegelijkertijd ook wel, Scala is ook wel een vette, goede podiumact.
1: Ja.
3: Dat ik het zelf zeg. Het is te zeggen, mensen zouden denken, zo'n koor, als ik daar een tijd op te kijken of zo. Maar het is echt meer dan dat.
1: Maar weet je dat nog goed, toen dat jullie hebben... Met op Werchter gestaan ooit, hè? De eerste keren uit een concertzaal op dat grote podium. Hoe was dat?
3: We hebben toen samen met Hooverphonic ook backing vocals gedaan. En ik zelf heb samen met Steven Live on Mars gespeeld. Met Jasper Stevelink, ook op Werchter. Ja, festivals. We hebben dan met Scala daarna heel wat festivals ook nog gedaan. Hè? Coachella en zo in de Verenigde Staten. Dat is zot, hè. Ja. En dat blijft natuurlijk altijd wel inderdaad vreemde eend in de bijt. Alleen, ik bedoel, er zijn niet veel koren die festivals doen. Hoewel tegenwoordig, kijk naar Tomorrowland en zo. Ja, het wordt een hele beleving allemaal. Ik
1: denk volgend jaar Clouseau,
2: Tomorrowland mag ook altijd, jongens, toch. We zijn multi-inzetbaar.
3: Wie er allemaal mag bellen, zeg maar, dat is niet normaal.
2: Nee, maar ik denk wel, toen was dat echt nog, maar dat was ook 30 jaar geleden. Dus die headsets, die moest je nog zo inpluggen in de grond. En dan, dat was je plekje en daar moest je dan blijven staan, want hun draad was niet lang genoeg. En nu, door dat draadloze headsets, heeft het echt wel gewoon veel meer mogelijkheden en je kunt variëren en je kunt iets naar... Allez.
3: En daar zijn we met al die koor wel gespecialiseerd in geraakt om de act overeind te houden gelijk waar. Dat kan een festival zijn, dat kan een open lucht, dat kan een kerk zijn. Ja, het blijft altijd overeind.
2: Ja.
1: Ik heb spijt dat ik geen 4 jaar meer ben. Want ik zou me inschrijven en dan doorgroeien, maar ik ben...
3: Iedereen welkom, voilà.
2: Ik had daar straks, ik had daar straks weer een mama die zei, maar hebben jullie geen koor voor mama's?
1: Ja.
3: Die vraag krijgen we vaak eigenlijk.
2: Ja, dat is waar. Ik echt niet meer bij eigenlijk.
3: Zeg maar, dat is ook misschien bij deze op Radio 2, dat gaan we misschien ooit toch wel eens doen. Nee,
2: niet zeggen, want nu komen al die mama's en dan moeten we dat...
1: Maar niet op 4 augustus, want al die mama's gaan dan naar Clouseau.
3: Dat zal wel, die gaan met keiveel allemaal naar dat stadion natuurlijk.
1: Oké. En Stijn, ik wens jullie heel veel succes met Scala, met Scaletta, met alle mooie plannen die er zijn. En dank je wel om al die vrouwen zo in het gareel te houden.
3: Met plezier.
0: Radio 2, oh la la. Radio 2. Karen Meijnen.

Hij heeft zo'n fijne liedjes gemaakt, hè? Raf van Brussel. Met Sunny Side Up, onder andere She Makes Me Happy. Altijd zo van zijn stem gehouden. Ondertussen is het 7 minuten voor 7 geworden. Op deze woensdagavond, jouw favoriete Polonaise slagerliedjes. Ze zijn nog altijd welkom

0: XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
3: Als je vandaag onder een steen hebt geleefd, dan heb je het waarschijnlijk gemist dat Clouseau het Koning Boudewijn stadion gaat bespelen. Maar hoe voelen ze zich daar zelf bij?
4: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er komen veel ontgoochelde reacties binnen na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De deelname was lange tijd niet zeker omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Vlaams parlementslid Katja Segers van Vooruit betreurt de beslissing van VRT. Dit was een kans om je uit te spreken, zegt ze.
5: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij sinds, en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen.
4: De socialistische vakbond ACOD vindt het een schande en wil er alles aan doen om de uitzending te boycotten. De christelijke bond ACV is ontgoocheld en hoopt dat VRT de beslissing nog terugdraait. In New York heeft de president van Iran, Pezeshkian, een felle toespraak gehouden op de tweede dag van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Pezeshkian vindt het niet kunnen dat de Amerikaanse president Donald Trump in zijn toespraak gisteren het Iraanse regime terroristisch heeft genoemd. Het is net de VS die Iran heeft aangevallen, zei Pezeshkian. Hij benadrukte dat Iran wel degelijk wil onderhandelen om het geweld te stoppen in het Midden-Oosten, maar alleen als Iran wordt beschouwd als een gelijkwaardige gesprekspartner. Sport: op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Het verslag is van Steffi Merlevede.
6: De Red Dragons knokten tegen de nummer 6 van de wereld voor wat ze waard waren. Maar ze zagen in de eerste set hun aanvoerder Sam de Roo geblesseerd uitvallen. De Roo speelde al een heel toernooi op topniveau. Dit was dus een ferme domper. De Slovenen profiteerden van het Belgische dipje dat dat opleverde om de eerste set te winnen met 25-22. Ook in de tweede set bleven ze elk foutje genadeloos afstraffen en ze wonnen die met dezelfde cijfers. In de derde set, met de rug tegen de muur, schoof de Belgische bondscoach met zijn pionnen. Hij zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar in set 4 krikten de Slovenen hun niveau dan toch weer op. De Dragons moesten het spel ondergaan. 25-13 was het pijnlijke resultaat. De kwartfinale is dus het eindstation voor de ambitieuze Red Dragons en dat is een ontgoocheling, want ze droomde van een medaille.
4: En zowat een kwartier geleden is Oud-Heverlee Leuven begonnen aan de competitiefase in de Champions League bij de vrouwen. De tegenstander is AS Roma. Het staat daar nog 0-0. Het weer vanavond en vannacht: meer wolken met kans op wat regen, in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het wordt vrij warm tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Brecht. Het is 6:03 op de buitenring rond Brussel. Een kwartier filegolven tussen Zaventem en Bemmel. Op de binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe. Dat komt daar door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En de andere vertragingen die zijn maar klein.
2: Oh la la.
7: Alles over muziek van bij ons.

0: Ja, 4 augustus dan zijn ze hier bij jou. Of misschien jij bij hen in het Koning Boudewijnstadion, hè? Want dat was vandaag natuurlijk het grote nieuws, zei Koen en Chris Wouters. 4 augustus 2027, dan weten ze al waar ze zullen rondhangen. Want vanmorgen kwamen ze bij Goedemorgen Morgen hun muzikale plannen uit de doeken doen. Ze verwelkomen jou en heel veel vrienden dus heel erg graag op hun tot nu toe wat hun grootste concert ooit gaat moeten worden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daar is plaats voor meer dan 55.000 toeschouwers. Misschien ook nog 700 koorleden, dat zien we dan nog wel. Maar 55.000 toeschouwers. Peter vroeg hen ook vanochtend, ja, hoe voelen jullie je nu dat nieuws bekend is?
1: We zijn om te beginnen heel blij dat we dat nu niet meer moeten stilhouden.
2: Ja.
1: Want eigenlijk is dat iets dat je tegen iedereen die je tegenkomt wilt roepen. Hey, we mogen niet Koning Boudewijnstadion spelen. En ja, we hebben dat heel lang moeten stilhouden. Dus dat aan zich is al heel fijn. En verder, ik zei gisteren, we zitten ergens middenin een spreidstand van geweldige euforie en ook een klein beetje in onze broek doen, zo, omdat dat toch iets, ja, dat is iets ongelooflijks, hè, voor bijna 60.000 man gaan spelen. Het is toch spannend, hoor.
3: Het is toch wel een dingetje, hoor. Ik zou wel proberen er koeltjes onder te blijven, maar het is zo echt wel, ja. En effectief, het is zo vervelend geweest om, ik loop daar al keilang mee. Elke keer als ik vroeger naar het Koning Boudewijnstadion ging kijken naar iets, niet alleen, zeker geen voetbal of zo, maar als ik muziek ging kijken en ik dacht, wow, jong, hoe gaaf moet dat zijn om hier te staan. Dat is zoveel volk als die allemaal tegelijkertijd meezingen. Dat is zo overweldigend, indrukwekkend. En altijd gedacht van, wow, hier zou, dat zou fantastisch zijn. Maar je veegt dat direct van de baan, van de tafel, want je denkt, dat is niks voor ons, dat is veel te groot, dat is die productie is enorm. Ondanks het feit dat er veel mensen het ons hebben afgeraden, weet je, want dat is natuurlijk een dusdanige grote onderneming om dat eenmalig te doen. En we dachten, weer het F-woord.
0: Het F-woord, ze dachten, we doen het gewoon weg. Koen en Chris Wouters dus. 4 augustus in het Sportpaleis. In het Koning. Ik zeg nog het Sportpaleis. Nee. Het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Misschien denk jij nu, en hoe gaan we daar naartoe geraken en zo? Het schijnt dus dat er ook in heel Vlaanderen bussen van op 15 kilometer van je woonplaats vertrekken, jou naar Ginder brengen en ook terug thuis afzetten. Enfin, je hebt eigenlijk geen excuus meer om niet bij die 60.000 mensen te zijn. Hè? Radio 2.

0: Bella.
1: Henny vrienden, en als je wint, het is ondertussen 7:15 geworden. We hebben al fijn bezoek gehad deze week in Olala. Onder andere Guido Del Canto, die hier gisteren was. Vandaag was Stijn en Lokke er nog van Scala en Scaletta. En afgelopen maandag toen kwam Lindsay langs met haar nieuwe single 1000 keer gevraagd. Het is een lied over bedrog en over hoe je met droge ogen belogen wordt waar je bij staat. En bij die single hoort ook een videoclip. En daarvoor ging ze aankloppen bij een echt liefdesduo.
2: Stijn en Nuria uit Blind Getrouwd hebben meegespeeld. En ja, die doen dat zo goed. Dus die vonden het ook geweldig toen dat ik het gevraagd heb van wil je meespelen? Pas op, het is wel een liedje dat over een moeilijke relatie gaat. Dus zie je dat zitten. Maar jawel, geweldig. Dat was mega luid in die slaapkamer. Dat was echt ruzie dat die maakten. En die gingen daar zo in op. En dan zijn die naar huis gegaan. Met arm in arm en een kusje geven. Dus allee, dat was echt heel raar. Dat was een hele rare dag. Maar gewoon geweldig, want het is echt een goede.
1: Ja, het was een hele goede clip. En het zijn echt goede acteurs. Bekijk het zelf maar eens.

0: vraag het maar één keer. Aan de thuisfront, morgen is het vuilnisophaling. Zet ze buiten.
1: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Ze is verloofd, Mo. Dat liet ze vandaag weten. Dat ze dus ja gezegd heeft. En ze heeft ook een feestje gegeven voor haar vrienden. Eigenlijk een soort mini-trouwfeest al, om al eens te oefenen hoe het dan zou zijn voor echt. Binnen 3 weken begint haar tour trouwens ook. En ze komt ook naar ons land, hè. Naar de Baranden in Turnhout, maar ook in Hasselt in het cultureel centrum en ook in de Arenberg in Antwerpen zal ze in december optreden. Gisteren, als je even door de socials van Barbara Dex scrolde, zoals dat tegenwoordig zo hip heet, dan zag je daar een hele fiere Barbara Dex. En terecht ook. Want ze mocht gisteren aankondigen dat ze op 22 oktober volgend jaar met haar show From Dolly to Dex in het Trixo Theater speelt in Hasselt. Het wordt, om het met haar eigen woorden te zeggen, een avond vol countrymuziek, eigen songs, fantastische muzikanten en natuurlijk ook heel veel Dolly Parton. Country en Barbara, dat is een gouden combinatie. Voilà, ik zie me zo al over een landweggetje van de Route 66 rijden. Met paarden in de verte en dan dit op de radio.

Soul Sister and True Before We Even Started. Een minuutje over 7:30 is het geworden. Op de buitenring rond Brussel nog wat filegolven tussen Zaventem en Wemmel. Ah, ze laten net weten dat er nergens meer hinder is. Nog.

0: exclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh, oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo bitter.
2: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
4: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
6: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
5: Ja, kom een keer kijken.
6: Amai, oh merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Radio 2.

0: Kreuners en hun Leila natuurlijk. Het is 14:30 geworden.
1: Radio 2 Olala lijst.
2: Elke dag telt voor 2.
0: Volgende week dan worden de artiesten die op het komende Schlagerfestival zullen optreden bekendgemaakt. Kim doet dat met veel plezier. En daarom vroeg ik me af, welke Schlagerhit wil jij dit jaar absoluut, ja, tenminste in maart 2027, zeker op het podium horen daar? Karin, een hele fijne avond.
3: Dag Karin, hele fijne avond.
0: Karin van Oostende, maar niet van Oostende, wel van Middelkerke.
3: Nee, van Gent en wonen in Middelkerke.
0: Oké, voilà. Eigenlijk een beetje van overal, eigenlijk.
3: Van overal, ja.
0: Zeg Karin, we hebben hele fijne liedjes in onze Olala-lijst zitten. Leuke slagersnummers, onder andere deze.
4: Wat is jouw geheim? Wat is jouw geheim? Ik voel mij herboren.
0: Je mag je geheimen voor jezelf houden, Karin. Ik gun je je privacy. Ook dit staat erin. Money Wodo natuurlijk van Gert en James. En gisteren werd dit liedje in de lijst gestoken. Hij stond al eens op het Schlagerfestival, hè? Frans Bauer. En heb je even voor mij. Welk liedje mag uit deze lijst, Karin?
3: Frans Bauer.
0: Frans Bauer, dat halen we eruit.
5: Radio 2.
1: Olala.
5: Olala.
0: En de vraag is dan, welk liedje stop je in de plaats?
3: Oei. Ah, nee. Just in the Wind.
0: Oh.
3: Met Gio.
0: Oh, terug een Hollands liedje. Oh, fijn. Ja, we hebben dat heel de zomer heel veel gespeeld.
3: Ja, ja, ja. En ik volg jullie... Hey, als we thuis zijn op televisie en Blankenberg hebben we ook gevolgd.
0: Ja.
3: Dus en ik vind dat hij verdient dat wel.
0: Hij verdient.
3: Hij mag daar met gestaan.
0: Ja. Wat gebeurt er met jou als je dat liedje hoort, Karin?
3: Wel ja, ik heb gezegd tegen Sharon, hoor ik zot.
0: Je wordt zot. Ah wel, ik stel voor.
3: Een doos die zot wordt.
0: Ik ga niet bespreken welke doos je bent, maar laat je helemaal gaan, Karin. Hier is Cheerio.

De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Thuiswerken maakt intussen deel uit van ons dagelijkse leven. Ook in het nieuwe werkjaar zal dat niet snel veranderen. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch dagelijkse leven. Ook in het nieuwe werkjaar zal dat niet snel veranderen. Maar hoe zit dat met de verzekering als je thuis een ongeval hebt? Wel, tijdens de werkuren en binnen een professionele context is het een arbeidsongeval. Bijvoorbeeld als je uitglijdt op de trap of je loopt een lelijke snijwonde op terwijl je je middaglunch bereidt. Maar ga je tussen twee meetings door de haag snoeien?

0: 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
1: In België, on est les champions du monde en coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste de pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
0: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hun eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Beveren in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg. En daarna Sarjansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers speelden de bal wel beter rond. Maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook één keer. Maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan de dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
0: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sandro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
3: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats. En anderzijds omdat ik zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En, als team hebben we eigenlijk nog wel kans gecreëerd, nadien ook. Dus er zat wel nog eens in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
0: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Hele goede avond. Even naar de weg door werken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Rupeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de brug tot 6 uur morgen vroeg.
5: Radio 2. Radio 2, relax.
6: Sharon Slegers.
4: Blijf nog altijd een beetje wennen, vind ik, dat de zon al onder is. Maar hé, herfst, dat is ook gezellig.
5: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
4: Zeker, met de juiste muziek erbij, hè? En toeval of niet, die heb ik bij vanavond.

go for that. Misschien waren de kleinkinderen deze woensdagnamiddag wel op bezoek. Of had je gewoon een drukke werkdag, dat kan ook. Wel, dan hoop ik voor jou dat de rust intussen een beetje is teruggekeerd. In je huis en ook in je hoofd.

Prachtige muziek is dit. Uit het al evenwelige prachtige jaar 1989. Nobody loves no one. Chris Isaak in Wicked Game. Dat is trouwens een nummer dat hij schreef vlak voor hij een wilde nacht ging beleven. Ja, dus niet erna, niet als het al voorbij was en zo. Nee, ervoor. Want onze Chris Isaak die kreeg telefoon van een vrouw die hij vooral duidelijkheid kende. En die zei, ik wil praten tot je niet meer kan rechtstaan. En met praten bedoelde ze voor alle duidelijkheid niet praten. Dat was blijkbaar inspiratie genoeg om dit nummer te schrijven. Dus ja, kijk, voilà, dan heb je dat dan alweer op die manier. Hè. Teddy Swims, ja, daar gaat het iets minder goed bij in de liefde. Zeker als je dit nummer hoort, Break Up in Reverse.

0: heel content, dat denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dan mag ze is aan mij. Auw.
1: Niet te hebberig zijn, hè? Dat is nooit goed. Remo van het Groene Woud en halleluja, ze is van mij. Intussen is Lieve aan het luisteren, op dit moment in het mooie Dendermonde. Ze stuurt net nog wat opgeruimd en nu is de dag echt gedaan. Zeg hem bij jou, hoe gaat het daar? Hopelijk niet te veel dingen die je nog moet doen vandaag. Wat je van mij mag, is in ieder geval stilletjes aan in de zetel landen.

Hopelijk ben je intussen in de zetel beland. Heb je je ogen even gesloten en was je een beetje aan het wegdromen naar betere orde. Kan perfect, hè, met deze Matt Bianco en Half a Minute.

zal ik bij die zetel nog een warm dekentje doen dan. Om het helemaal af te maken. Ook dat is niet moeilijk hoor, daar heb ik Michael Bublé voor meegenomen met deze Everything.

zo'n nummer dat het in de Radio 2 Top 2000 ook altijd goed doet. Vorig jaar nog op 516, Michael Bublé en Everything. Zometeen komt Neil Diamond nog eens hallo zeggen. Maar eerst, doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de brug. Nog tot 6 uur, morgen vroeg is dat.

stem die uit de duizenden herkent, hè. Ozark Henry. En The Sweet Instigator. Met een nummer dat hopelijk wat rust brengt, zeker als je een week hebt die als een sneltrein voortendert. Dat kan zo af en toe eens gebeuren, hè. Dan probeer ik je hier bij Radio 2 Relax toch een beetje op adem te laten komen. Zoals Cathy bijvoorbeeld in Liedekerke. Die zegt, hey Sharon, afwasmachine net uitgeladen. En nu ga ik op het gemak wat papieren sorteren met jouw muziek op de achtergrond. Dat is voor mij ontspanning, laat ze weten via VRT Max. Heel goed. Hoe probeer jij te ontspannen? Je mag het mij altijd laten weten daar, hè.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

Daar gaan toch bijna alle liedjes over. Over de liefde. Dat is vast omdat het zo schoon en tegelijkertijd ja, ook heel veel pijn kan doen natuurlijk. De jazzpolitie en liefdesliedjes. Zeg, als je even tijd hebt, ga dan eens naar Radio 2 op VRT Max. Kan heel wat interessants vinden, onder andere een artikel dat je, of een fragment dat je kan herbeluisteren van Win-Win. Want wat als je jezelf of je huis nu graag wil laten blurren op Google Street View? Dat kan allemaal. Maar hoe je dat dan best doet, wat vind je onder andere daar?

0: Een beetje romantiek. Daar is niks mis mee, hè? Ik kreeg hier ook al voorgeschoteld op deze woensdagavond. The Righteous Brothers en Unchained Melody. En deze meteor is ook altijd leuk om terug te horen. Samen met Tine Oltmans.
1: Kartonnen dozen,

0: dat nu een mens is dat blij is om jou te zien. Of misschien een hond of een poes of wat dan ook. Doet dat de deugd als iemand blij is om jou te zien. Meteor en Tine Oltmans.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, en zo vliegt de tijd hier wel voorbij. Straks nog veel meer leuke muziek die hier klaar staat. Dus maak je klaar voor nog een uurtje Radio 2 Relax.
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Maar eerst het nieuws.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. WRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn...
2: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Maar eerst het nieuws.

0: druk zetten. Economische druk, sancties ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
1: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
0: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
2: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing, dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
3: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja, je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
2: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft Oud-EVD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Feest. Verslag is van Hermien van Beveren.
4: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
2: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Heb je iets meer nodig om je woensdagavond goed te eindigen? Nee, toch? Het is leuk om te zien of om te lezen dat jullie mee aan het genieten zijn van deze Dan Henley en New York Minute. Ik kreeg een berichtje van Fina Knuts die zegt: wat een prachtige muziek, Sharon. Ja, dat is wel echt zo, hè. En ook nog Olivier die laat weten: hey Sharon, met mijn hondjes aan het genieten buiten van de bijna volle maan. Is het waar? Is het bijna volle maan? Dat heb ik niet gezien. Je stem en de mooie muziek. Ah wel, kijk. Zullen we maar gewoon op dat niveau verder gaan? Ja, vanochtend hier bij Radio 2. Heel fijn bezoek van de broertjes Wouters. Koen en Chris zitten nu trouwens in de afspraak. En ze hadden goed nieuws bij. Daarover wil ik het zo meteen nog even hebben.

blijft toch een prachtig nummer dit, hè? Cluzo en Nobelprijs. Ja, ze waren hier dus vanochtend nog op bezoek in Goedemorgen Morgen. Met groot nieuws, want op 4 augustus geven ze hun grootste concert ooit in het Koning Boudewijnstadion in Brussel gaan ze dat doen. Daar kunnen meer dan 55.000 fans binnen. Dus je kan je voorstellen, dat gaat wat geven. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat die tickets, ook al kunnen er zoveel mensen binnen, toch uitverkocht gaan zijn voor je het weet. Maar ja, kijk, het is ook maar eenmalig dat je zoiets meemaakt natuurlijk. En ook een kleine tip. Zet die wekker maar al. Stipt om 6 uur morgen vroeg. Want Peter, die heeft ook nieuws. Belangrijk nieuws. Ja, nu ben je benieuwd, hè? Het hoor je morgen vroeg en je goeiemorgen morgen. I hear a voice.

Richard Ashcroft en Break the Night with Color. Ik hoop voor jou dat je al thuis bent, dat je niet nog onderweg bent, want dat kan natuurlijk ook. En anders geef ik even een kleine update, wat denk je daarvan? Dat is altijd handig, hè? Want doorwerken is op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom op dit moment de Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de brug nog tot 6 uur morgen vroeg en er staat een file vanaf Schellen. Maar dat gaan wij hier niet aan ons peperkoekenhartje laten komen. Nee, lekker genieten nu met Amatorski en Come Home.

herfst mag dan wel begonnen zijn. Met Bob Marley is de eeuwig zomer. En eerlijk, het weer, dat doet toch ook vooral denken aan de zomer, hè? Met hemelsblauwe lucht de voorbije dagen. Mij hoor je niet klagen, hoor. En Wiltura ook niet, trouwens.

0: Eén liedje van Wiltura op doktersvoorschrift per dag en gevoelt u nooit meer slecht. Ik ben daarvan overtuigd. Voilà, bij deze heb je je vitamintjes gehad.
1: Je luistert naar Radio 2 in Amsterdam.

Voel je dat? Ineens werd de sexy knop opengedraaid. Dus allemaal dankzij Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. En ik zeg het, ja, alles wat die Bruno Mars aanraakt, dat verandert in goud. Het is een echte hitmachine.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

Cato en Als de regen valt. Ze postte gisteren trouwens nog een foto op Instagram van haar dikke buik. En ze schreef erbij, nog steeds zwanger. Maar lang gaat dat niet meer duren. Dat is ook wel heel duidelijk, want Nova die wordt heel binnenkort al grote zus. Ah, nieuw leven blijft toch een van de schoonste dingen.

Ja, je weet het of je weet het niet, maar ons Anne, die staat nu dus ergens in Parijs, jawel, in La Défense, te genieten van het optreden van deze fantastische vrouw, Céline Dion. Morgen bij Anne en Daan tussen 10 en 12 krijg je van haar uiteraard het volledige verslag. Kijk ik nu al naar uit, want je weet, je gaat dat in geuren en kleuren van haar krijgen. Alsof je er zelf bij was.

0: fantastische Roberta Flack om deze avond af te ronden. Hopelijk heb je een beetje mee kunnen genieten. En dat kan je hier nog doen tot en met 1 uur vannacht. Met de allerbeste muziek bij Radio 2 Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
1: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
2: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president...
2: His war.
1: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee te...

0: doen. Maar ja, dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja, je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op. En dat is dat er schaarste is op de markt.
1: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden al dus mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen in de afspraak.
2: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
3: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
2: Ja, ja, zeker. Ja. En live. Ja. Wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet. Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
1: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermien van Beveren.
4: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
1: En geen halve finale voor de nationale volleybalmannen. Op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
5: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste set, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het was geen makkelijk toernooi. Maar hier de tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat iets meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. Ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
1: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
4: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
5: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
4: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
3: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
6: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader
3: van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn, op tafel legt.
6: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende.

Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be. Luistert naar

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
4: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran. Het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
3: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
5: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
6: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
5: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
3: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij ernaar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt. Het Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord.

0: feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet... Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
1: Absoluut.
2: Het weer nog vannacht, meer wolken met kans op een bui. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september. Zit erop, een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar...

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax.

0: werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
3: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
2: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen. Maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India en in 2034 is het te doen bij onze noorderburen. In het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui, minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk, met vrijdag maximaal tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.